worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Oejala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oejala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt

0: verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are, omdat jij bijzonder bent.

मरे उसको आशिक न कहो, जो जमाने से डरे उसको आशिक।

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: भला कीजिए।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37%. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Spanje. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. En de vader van een Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen aan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De omzet van Amazons cloud divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37%. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Spanje. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. En de vader van een Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

half zeven in de uitzending van Ojala Radio. Bijna één over. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is de laatste dag van de week. Het is 31 juli en ook nog de laatste dag van deze maand. Juli, 31 juli 2026. Hartelijk welkom. Goedemorgen Nederland. Ja, en ik heb al wat appjes binnen gehad. Dankjewel daarvoor. En nu... Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten en ook de mooie liedjes die ik alweer voor u heb uitgekozen. En dan denk ik, waarmee moet ik nou weer beginnen? Nou weet je wat, deze vond ik een mooi begin. Dus heb ik dat weer voor je erbij. Goeie aan dit.

Dat was weer even prachtig om mee van start te gaan, nietwaar? 6:57 inmiddels geworden. En dan heb ik ook weer een prachtige song uit de film Ik kies voor u van dit jaar. Ja, gedeeltelijk dit jaar en gedeeltelijk vorig jaar, kan je zeggen. Want in 2025 dan kwamen ze met deze Bastumse Milneki Deret hier Sitare uit. En in 2026 kwamen er nog een paar andere erbij. Goedemorgen Nederland. Fijn dat u bent afgestemd op Jala Radio en dankjewel voor de appjes hoor.

Wat een geweldig lied ook weer van Arijit Singh, nietwaar? Ja, hij heeft allemaal van die mooie liedjes. En ook deze is een geweldige song van hem. Uit een van de laatste films. Hoort Bangla, waarin Akshay Kumar onder andere inspeelt. En Vamika Gabi. Doe hier deze dag. Lang niet afgedraaid voor je. Dus bij deze, enjoy.

formidabele stem heeft deze jongeman toch, Arijit Singh. En dat had iets meer pit erin, maar dat mag ook wel. Het is vrijdag. En velen, denk, zijn lekker vrij. Anderen slapen nog. Maar de radio staat al aan. Want automatisch wordt je biologische klok maakt je automatisch wakker. Maar dan denk je van, ik kan nog blijven liggen, want het is vandaag vrijdag. Ik ben vrij. Dus dat. Geniet ervan hoor. En dankjewel allemaal voor de appjes die ik tot nu toe heb gekregen. Als strakjes de namen met u doornemen. Maar voor nu heb ik de 90s voor je erin zitten. Ook uit begin 2000 heb ik het een en ander voor je. Dan ga ik met deze beginnen uit de film Officer van het jaar 2001. Hulo Serong Deryase. Ook eentje met een tikkeltje pit erin. Kumar Sanu met Pretty Utum.

een song die je niet zo vaak hebt gehoord hier bij Ojala Radio. Maar geloof me, als je dit gehoord hebt, dan zeg je van wauw, wat een mooi liedje is dit. Pulo se rang deryase maujalele by Kumar Sanu en Preeti Uttam. Mooi uit de film Officer van 2001 is deze gehaald. En dan ga ik naar Alkaji. Rik Barvier Kumar Sanu Kiyawasa Psuninge. En dit liedje ken je uit die nieuwe versie van Bhai Tera Star, hè? Maar dit is dan het origineel uit de film Ghulam. Ankhon se tune ye kya.

ongeveer 18 graden. En als je op je thermometer in huis kijkt, dan zie je wel dat het 24 of 25 graden aangeeft. Ja, in huis voelt het wel lekker warm aan. Maar Weerplaza geeft aan dat het vandaag geheel bewolkt is. Maar ja, dat zal dus zijn tot een uur of 8. En daarna zal de zon dan wel lekker doorkomen. Maar voor nu is het nog geheel bewolkt. Ging een zonnetje te zien nog. En allen hartelijk dank voor de appjes. Ik ga na de commercial break de namen erbij halen. Hartelijk dank.

0: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trehlitos, toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूर योर मेल नार info@ujala.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Hilawe, hilawe, hilawe.
4: Tumangi hilawe, ha. Tumangi hilawe to chali brasa fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Ham tussen bullet regli toch? Heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behoudeer nakker. Draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, chali gomina, chali hirawe, chali brasafes. 100 toe jayir brasafes toch? Bestel nu via www.brasafes.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kiss Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kunnen zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiss WhatsApp nummer hè.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Bijna 10 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja. Velen maken zich op om van dit weekend een mooi weekend te maken. En we zijn aan de voor... Ja, moet ik avond zeggen? Meestal zeg je vooravond. Maar van een weekend. Anderen moeten nog even doorploeteren. Voordat ze kunnen zeggen van... Hé, ik ga lekker genieten van het weekend. Maar anderen zijn vrij. En degenen die lekker met vakantie zijn... Die genieten er met volle teugen van. Het is ook lekker warm vandaag weer. Al niet zo warm zijn als eergisteren. Dat niet. Maar ja, zo warm willen we het ook weer niet hebben. Hè? Nee, want velen zeiden altijd weer van... Oh, het is bloedheet. Niet om uit te houden of om op straat te gaan. Maar ja, als de boodschapjes gehaald moeten worden... en je hebt niemand om je te helpen... dan moet je dus zelf eruit gaan, nietwaar? Enfin, we gaan ons weer even lekker bezighouden... met de mooie songs die ik weer voor je heb uitgekozen. Te beginnen met deze Chaka Chuck. Shreya Ghoshal met de muziek van E.R. Rahman.

Chatuk met de song van Shreya Ghoshal was dat uit de film Trangere, waarin Sara Ali Khan in heeft gespeeld, Akshay Kumar en Dhanush. 7:15 precies, even kijken wat het weer ons verder zal brengen vandaag. Vanmorgen overheerst dus de bewolking in het noordwesten en noorden van het land. En daar valt ook wel weer wat regen of een buitje met kans op onweer uit. En elders wisselen zon en wolken elkaar af. Ja, want ik kreeg al te horen dat er daar in Groningen regent. En dus later vandaag dus kan er elders ook wat regen of een onweersbui ontstaan. En veruit de meeste plaatsen houden het wel droog vandaag. En het wordt tussen van noordwest naar zuidoost tussen de 21 en 30 graden. En de wind is een beetje variabel, van zwak tot matig. En voor vanavond hebben we ook weer wat brede opklaringen. En wat de appjes betreft, ja, ik ga zo meteen daarmee beginnen hoor. Maar eerst deze mooie song. Uit de film Zet je mee wat jij van 2018, als ik me niet vergis, is deze. Ja, inderdaad.

Ja, prachtig hebben ze het gezongen. Prachtig hoe ze het hebben gemaakt ook. De gebroeders waren dat. Sajitar Wajid. En Wajid heeft hem zelf gezongen. Met op de achtergrond uiteraard ook broer Sajid stem. En van Wajid had ik je ook al gezegd dat hij op 1 juni 2020... het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Hij was ziek en het was coronatijd, dus toen hij werd opgenomen, niet lang daarna, is hij overleden. Anyway, ik ga naar de appjes toe. En te beginnen met Asha uit Haarlem en ook Wim Life mijn appje gestuurd. My Matchmaker uit Amstelveen, ook een hele fijne dag toegewenst. Aan Rewien, ook een fijne werkdag, ook voor jou. Zus Lina, hartelijk dank ook voor je appje. En zeer zeker ook Imro G uit Groningen. Hartelijk dank ook voor uw appje. En ook van Chandra heb ik een appje gekregen met een fijne dag en een heel mooi plaatje erbij. Rieke en Loer, dankjewel ook voor jouw appje. Een mooie dag ook toegewenst aan Alice. En bij Haji Abdul Wahab Dennis is ook erbij. Altijd weer, iedereen is er lekker gezellig bij. Marianne uit Groningen, hartelijk dank ook. Mooie dag ook voor jou. Daar in Groningen. En ik heb begrepen van Gisela in Groningen dat het dus daar regende toen zij mij dit appje stuurde. Ik keek meteen hier naar buiten en ik zeg, hé, het is droog hier. Maar bij jullie daar dus wel wat motregen of onweer erbij? Anyway, in Hoofddorp luisteren Kieren en Ankel gaan ook mee. Ook voor jullie een fijne dag. En Latjeman G gaat weer om 9 uur sporten. Gezellig is dat hoor. Goed bezig zijn. En ook Yvonne Goulet, ik zie dat jij ook erbij bent. Ook voor jou een hele mooie A Blessing Friday, zullen we zeggen toch?

Nou, en dat was uit de film Oh Romeo, niet vaak afgedraaid, maar als je het zo hoort, dan is het best wel een mooie song, hè? Nog eventjes en dan gaan we beginnen met de nieuwtjes, dat ik zo'n 2,5 minuten heb. Maar goed, we draaien het gewoon helemaal af.

Oké, Ratagai, dat was dus even kijken. Ook weer zo'n mooie song dat we hier hebben gehoord. Brengt ons naar bijna 7:58. Kees, dankjewel ook voor je appje. Ook voor jou een mooie werkdag. En ook voor Auntie Jessie een Blessing Friday. En Chanta, oh, dat is een lang stukje zie ik hier. Zo, ik moet het nog eventjes gaan checken. Wat je allemaal geschreven hebt, maar je zegt dat je weer op weg bent naar het werk toe. Naar je kantoor in Almere. Nou, jij reist heel het land af, weet ik. Chanta. Want dan ben je in Vlissingen, dan ben je weer daar, dan ben je weer daar. Nu dus vandaag ga je naar Almere. Maar het is wel genieten geblazen met de muziek. Dat vind ik heel fijn te horen. En je wacht op de reclame. Nee, de reclame duurt nog eventjes hoor. Want ik ga nu eerst eventjes naar wat nieuwtjes toe. En een van de nieuwtjes waarmee ik ga beginnen. Even kijken als dit ding direct wil meewerken. Nee, dan ga ik hier naartoe. We gaan naar de over Spanje, wat ik gisteren al het een en ander daarover had verteld. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn nu minstens 18 mensen omgekomen, zo melden de Spaanse media. En gisteren trachten duizenden mensen de enclave te bereiken. De exclave moet ik zeggen, niet enclave. Enclave is wat anders. Exclave. En zwemmend of per boot of door over hekken heen te klimmen hebben ze dat geprobeerd te doen. En het gaat om veelal jonge migranten die zo proberen de Europese Unie binnen te komen. De intocht van mensen is voorlopig nog niet ten einde op de weg van Tanger. En dat ging door naar Vnidek. Lopen nog duizenden mensen. Zo ziet de NOS-cameraploeg ter plaatse. En het gaat vooral om kinderen en jongeren uit Marokko en andere Afrikaanse landen. Vanwege de drukte is deze weg inmiddels afgesloten voor auto's. En vanuit het Marokkaanse kustplaatje Vnidek proberen ze dan de oversteek te maken naar Ceuta. Zo moet ik het uitspreken, Ceuta. En wat dus bij Spanje en de EU hoort. En de afgelopen nacht werd ook duidelijk dat migranten nu de andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, proberen te bereiken. Spanje sloot gisteravond laat de grensovergang daar om een bestorming op die manier te kunnen voorkomen. Inwoners kregen de opdracht de grensovergang te mijden, zodat zij de ordendiensten niet in de weg zouden lopen. Nou, ik weet niet waarom ze allemaal daar massaal weg willen gaan, maar we gaan naar ander nieuws, AI. Techbedrijven buitelen over elkaar heen met de gigabedragen die ze investeren in deze kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Maar al dat geld moet ook ooit weer worden terugverdiend. Zal dat wel lukken? Vraagt men zich af. De bedragen die worden geïnvesteerd zijn duizelingwekkend. Zo wil de ChatGPT-maker OpenAI de komende jaren $600 miljard uitgeven. En Google zit alleen dit jaar al op $200 miljard. En uit de laatste kwartaalcijfers die Meta en Microsoft vannacht hebben gepubliceerd, blijkt dat beide bedrijven ruim boven de $100 miljard uitkomen per jaar. En ze investeren in onder meer de bouw van AI-infrastructuur, deze twee dus. En bij al die enorme investeringen worden intussen vraagtekens gezet. Want hoe gaat al dat geld nou ooit weer terugverdiend worden? De inkomsten wegen nog niet lang op tegen de uitgaven. En dat is goed zichtbaar op de site. En ze hebben het een naam gegeven. AI of AI moet ik dan op zijn Engels zeggen. Profitable yet. Is AI al winstgevend? Het antwoord in deze is dus nee, zeggen ze met hoofdletters.
Nee, dat kan dus nog allemaal niet. Dat moet nog gaan blijken allemaal. Als het wel de goede kant op zal gaan. In elk geval heb ik ook nog ander nieuws voor je. Maar we gaan eerst naar een mooie song. Even kijken waar ik die heb gelaten. Zal ik die als eerste draaien? Jawel. Mama Tervie in duet met Letta G.

Ja, je mag zeggen wat je wil, maar dat zijn de mooie songs. En vandaag is het 31 juli, dat weten we allemaal ook wel. Waarom ik nou juist eigenlijk vanaf deze week al een beetje met Mohammed Rafi bezig was. Want het is vandaag dan ook precies 46 jaar geleden. Dat hij niet meer in het ons midden is en we geen andere songs meer van hem te horen kregen. Maar er zijn nog heel veel andere liedjes die er nog zijn, waar we nog altijd van genieten. En ook zondag aanstaande heb ik weer een paar leuke dingetjes. Nou, ik verdeel het over elke zondag om het een en ander over deze man te vertellen. Deze angel, om hem zo te noemen, want dat is hij echt wel geweest hier op, in het aardse leven. En ook daar is hij echt een angel, zal hij zijn. Anyway, ander nieuws dat ik nog meer voor je heb. Even kijken wat ik nog meer hier aan nieuws voor je heb. Ja, dat wil niet met me meewerken, zie ik. Dus dan ga ik naar dit nieuwtje. Want dit is ook wel belangrijk om aan u door te geven. Ik weet dat we soms heel veel haast hebben. En dat is natuurlijk niet goed. Maar sommige mensen rijden en zonder rijbewijs. En ze rijden weer te hard. En ze maken allerlei overtredingen. Maar juist deze mensen worden nooit gepakt. En kunnen ze keer op keer weer in de fout gaan zonder gepakt te worden. Maar ja. En deze is dus ook wel een keertje gepakt. Ik zie hier een auto die in een of ander bush terecht is gekomen. En dat was dus bij een ongeval. Ik kan het hele verhaal nu eventjes niet goed zien. Maar goed, 17 keer geflitst te zijn. En niemand heeft dus ingegrepen. Waarom rijden sommige mensen toch ook zo hard? Had het gisteren ook wel dat je mensen achter je hebt rijden en die blijven maar als het ware op je hielen zitten van jou pushen om nog harder te gaan. Ik dacht het was een Volkswagen ook nog en een dame die erin zat. Ik weet ook wel dat ik af en toe eventjes dat gaspedaal kan intrappen. Maar toch probeer je aan de regels te houden waar je dus rustig moet rijden. Als je 80 moet rijden, ja, dan weet ik wel. Je weet, daar zijn er geen camera's. Dan weet je dat je ook wel ietsjes harder kan gaan. Maar deze reed zo hard achter me aan dat ik dacht van, nou weet je wat, ik ga jou eens mores leren. Ik blijf gewoon rustig 80 rijden. En toen moest die persoon dus inderdaad ook gas terugnemen of op die andere baan gaan. Maar nee, ze moest ook precies achter mij diezelfde baan hebben. Dus moest ze wel indammen. Ja, en dat krijg je, dat zie ik wel vaker. Maar je moet niet altijd deze grap maken. Want tegenwoordig geeft men ook geen geduld in het verkeer. Dan willen ze je als het ware ook nog eens een keer laten stoppen. En dit robbertje met je willen uitvechten. Wat lelijke gevolgen erbij kan hebben. Soms, ja. Niet altijd is dat zo, maar soms kan men echt wel op hun strepen staan dat ze hun gelijk willen hebben in het verkeer. Terwijl je aan de regels hebt te houden. Ja, onlangs was het ook al dat iemand bij een verkeersruzie, dat iemand dus een hartaanval heeft gehad. En dat moeten we dus allemaal zien te voorkomen. Houd je gedijst, houd je rustig in het verkeer. Het is al druk genoeg met al die drukte van de hitte. En dat kan dus op sommige mensen hun zenuwen gaan werken. Hè? Enfin, we gaan weer even naar wat muziek.

Vishal Mishra was dat met, even kijken, Taman S en Shruti Ranjani. En dat was uit de film, even kijken, dat was uit de Raja Zaap. Oké, dan even nog dit nieuws. Ja, bosbranden in Griekenland, dat is nog altijd niet onder controle. Maar ze doen hun best daarvoor. Ik ga wel naar dit berichtje, want 10 bergbeklimmers zijn vermist geraakt in Pakistan na een lawine op een van 's werelds hoogste bergen. Onder hen is Nirmal Purja, een wereldberoemde klimmer die geschiedenis schreef door de 14 hoogste bergen ter wereld in 6 maanden tijd te beklimmen. Het gezelschap bevond zich op Broad Peak, een berg van ruim 8000 meter in Pakistan. En de 10 klimmers die raakten vermist toen ze donderdag getroffen werden door een lawine. En sindsdien is er geen contact meer met de klimmers. En Pakistanse autoriteiten vrezen dat ze het niet hebben overleefd. De Pakistanse regering is bezig met zoek- en reddingsoperatie hiervan op touw te zetten. En daarbij moeten onder meer helikopters worden ingezet als de weersomstandigheden dat ook wel toelaten. En onder de getroffen bergbeklimmers is dus deze 43-jarige Nirmal Purja, een geboren Nepalees, die diende in het Britse leger. Hij staat ook bekend als Nims Dai. Zo schreef hij in... zo schreef de Indiase media. Ja. Erg zoiets hoor. Dat zulke dingen moeten gebeuren. Maar goed. Even nog dit liedje voor we naar onze andere 70s of eind 60er jaren song

soort liedjes hoort, dan weet je zeker van, oké, dat is alweer Yo-Yo G. Baby, I'm a Superman uit Zoraver van 2016. En even kijken. Mimi, dankjewel ook voor je appje. En ook Sharda in Arnhem wens ik een mooie dag toe. Ook Shanta met een J. Ja, en je vroeg naar... je zou naar de reclame luisteren, want je wil iets horen. Dat kan ik je dus ook bij deze vertellen. Voor Vermaais, als u dat wilt doorgeven, dan zijn dat 15 Vermaais voor €100. En dan hebben we ook nog Prabha. Ja... Jij zegt dat je ook iets dergelijks hebt meegemaakt, hè? Maar zo gaat dat allemaal toch. En wat betreft de hardrijders die jou pushen om als het ware nog harder te gaan rijden. Dat is gewoon erg. Het zou verboden moeten worden eigenlijk, hè? Fijne dag aan u allen toegewenst.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brazzafest.

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Rosh.

अरुण काजल, नचनिया लोंडवन किनार, डीजे शहीद एंड एमसी रे, स्टेज प्रेजेंटेशन सुधीर। गेट योर टिकट्स नाउ फिया brassafest.nl। Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly.

0: Brazzavijs, H100 Thierry Brazzavijs. Bestel nu via www.brazzavijs.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fridek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

कान खोल के सुन, तू मोई से सुन, हाँ सुन ना, चली ब्रास एफएस फाज 1 इज volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen ticket, dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojega, dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jellyker, jelly gume, jelly brasafes. Brasafes, bestel nu via www.brasafes.nl.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 18 minuten over 8 inmiddels geworden. Ja, en dan was ik even bezig met het een en ander. En dan wilde dat ding weer eventjes niet op gang komen. Soms heeft hij eventjes wat tijd nodig. Enfin, een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Het is vrijdag 31 juli. En dan wil ik Andrew en Chitra ook een hele fijne dag verder toewensen. Dankjewel ook voor jullie appje. En alle andere mensen die afgestemd zijn op Ojala Radio, have a very, very nice day. Zo, nou ben ik even aan het checken. Wat ga ik nou voor je opzetten, die of deze? Nou, weet je wat? We doen deze song uit de film Majboer.
1: मैं लोगों के प्यार के किस्से

dat was uit de film Matje Boer gehaald. Met Masjari Mohammed Riviana, Chabos Lebo gehoord. Ook een mooie song. Een song die je niet zo vaak hoort. Maar het is bekend, want je kent hem wel, hè. 18 over 8 inmiddels geworden. Een hele fijne dag aan u allen toegewenst. Het is vrijdag en ik zie een prachtig zonnetje hier in Amsterdam Zuidoost doorkomen. Ik hoop dat dat bij u ook het geval mag zijn. Dat u ook zult genieten van de mooie temperaturen die we dan allemaal weer hebben nu, hè. En dan heb ik straks een opmerkelijk bericht voor u. Maar voor nu gaan we weer even naar een van de nieuwere songs. En dat is deze uit de film Petit Petit or Voodoo.

Zo, en strakjes hebben we ook Sebastien die u aangenaam gaat bezighouden hier bij Hojala Radio. Dus ga maar vast nadenken wat je gaat koken vandaag, want dat gaat aan je geheid weer vragen vandaag, hoor. Ja, zo kun je ideetjes opdoen, hoor.

dat was dus de stem van, even kijken, Divya Kumar samen met Jasmine Sandler. En deze Nasha was uit Raid 2. Dan hebben we deze, als je dit alleen maar hoort, dan denk ik dat je het wel weet. London Tomakada. En er gaat een tweede queen aankomen. Ook weer met Kangana Ranaut erin. Want ze heeft naam gemaakt hiermee hoor.

was dat voor Kangana Ranaut. Best actress was ze geworden hier in ook nog. Als je ernaar keek, dan denk je van, maar wat heb ik aan deze film? Ja, je moet eventjes erin komen en dan zie je het ook wel waar het om gaat allemaal. Pura London Tumakada, maar ik heb het toch wel erover. Pura Halen Tumakada. Als je naar Ujala Radio blijft luisteren. Oké, ik zei al dat ik een of ander nieuwtje, opmerkelijk nieuwtje voor je heb. En dit is het dus. Een Australische bibliotheek die heeft waarschijnlijk haar langst uitgeleende boek ooit teruggekregen. Een man bracht deze week een boek terug dat al 150 jaar geleden was uitgeleend. Het is van generatie op generatie gegaan, zo te zien. Ross Simmons die vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. En het boek zat in een theedoos die was ingemetseld in een open haard. Simmons denkt dat het boek is uitgeleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De vader van zijn overgrootvader. En hij zou rond de tijd dat het boek werd uitgeleend in het huis hebben gewoond. Dus dat zeg ik, het is van generatie op generatie overgegaan. Alleen wist hij er niets van, want dat boek was in een theedoos. Een theedoos? Ingemetseld in de schoorsteen, de open haard. Nou, de bibliotheek in Kiama, een kustplaats ruim 100 kilometer ten zuiden van Sydney, opende in 1872. En het boek dat Simmons vond, The Antiquities of Athens, werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Ja, voor toen was het heel erg veel. 1000 boeken. En Michelle Hudson, manager van de bibliotheek, zegt dat ze vermoedt dat het boek kort na de opening van haar bibliotheek uitgeleend werd. En nu, na 150 jaar, komt het weer terug. Dus dat is toch wel een liedje waard, hè?

Kahan, kahan. Ja, met de wind meegaan, zeg maar, hè. En, Tony, dat is zielig. Dat je vogel weggevlogen is. Wat voor vogel was dat nou? Een parkiet, een kanarie of een... hoe heet die andere ook alweer? Een lor, grotere raapsoort. Dan kan je best wel verdriet hebben, want je bent aan die dieren gehecht in huis, hè. Ook een hond of een kat die je dan hebt. Of zelfs een aquariumpje met een paar visjes erin. Je gaat je zo hechten aan die dingen, hè. En dan is het wel niet fijn dat hij weggevlogen is. Waren de vleugeltjes dan niet geknipt? Ja, bij de grotere dieren doen we dat. Bij een kanarie is dat moeilijker. En ook die kunnen behoorlijk vliegen, hoor. Enfin. En even kijken van wie heb ik allemaal nog meer appjes. Oh, die vloog lekker los door het huis. Ja, dat ken ik ook wel. Alleen maken ze dan overal morsterij voor je dan, hè. Moet je alles weer iedere keer gaan staan schoonmaken. Goed, maar ik ga naar deze song uit de film Awarappen 2. Abhijao by Faisal Ali Khan.

Abhi Jao was deze van Faisal Ali Khan uit de film Awarappan. En ja, deze hebben we eigenlijk ook al gehad, maar dan in de originele versie. Nu krijg je hem dus te horen uit de film Bhai Tera Star.

is een prachtige song, dat mag wel zeker gezegd worden, toch? Een mooi liedje is dat ook weer. En dan even kijken welke ik nu voor je op wil zetten. Ik vind ze allemaal mooi, maar ik denk dat we deze erbij gaan halen. Ja. Uit de film Hey Ab Nadil To Awara. Mehram.

9. Strakjes hebben we ze op huis. En je zit al klaar zijn liedjes uit te zoeken voor je. Waarmee hij je gaat verrassen. Maar zeer zeker gaat hij ook wel vragen. Wat gaan we eten vandaag? Mooie zong was dat, hè? En dan heb ik een kort nieuwtje voor je. De vader van een Amerikaanse tiener die in 2024 vier mensen doodschoot op een school is veroordeeld tot 15 jaar cel. De man werd eerder schuldig bevonden, onder meer voor doodslag, omdat hij zijn zoon het wapen cadeau had gedaan voor kerst. Dinsdag kreeg Colt Gray, dus afgelopen dinsdag, de 16-jarige zoon van de man, een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Bij de schietpartij op een middelbare school in Georgia in september 2024 werden er 2 leerlingen en 2 leraren gedood en 9 anderen raakten er gewond. De inmiddels 55-jarige Colin Gray die gaf het wapen aan zijn zoon voor kerstcadeau, terwijl er toen al verschillende aanwijzingen waren dat de tiener plannen had om de aanslag te plegen. Zo had hij onder meer een altaar voor andere schoolschutters in zijn kamer staan. En dinsdag bleek uit de hoorzittingen dat de jongen hen als voorbeeld zag. Ja, en dat je vader dan ook mee gaat werken hieraan. Wat heb je dan in je hoofd? Je moet het goede voorbeeld geven en niet dat soort dingen gaan doen, toch? Enfin.

de titeltrack, ja, Awarappen uit Awarappen 2. Arijit Singh. Awarappen. Brengt ons naar 5,5 minuut voor 9 alweer. En zei het al, Subha zit al in de startblokken om zometeen na de commercial break van 9 uur het roer over te nemen. En hij zal u ook aangenaam bezighouden tot 12 uur. En weer daarna komen uiteraard. Ja, en koffie is er ook weer bij. Lloyd en Anand, die gaan u weer het een en ander doorgeven. En de mensen vinden het leuk. Ja, toch? Oké, Paris en Gerda Moedli ook een hele fijne dag aan. Jullie zus Iden ook een mooie dag toegewenst. En ook Margriet en Waldo. Fijne dag ook. Fijne vrijdag. En alle andere mensen die geen appjes sturen, maar altijd luisteren naar Ojala Radio. De familie Mangal bijvoorbeeld. En de gasten uit Suriname. Fijne dag ook, fijne vakantie. En ook alle mensen. Ook al stuur ik geen appje, maar je luistert naar Ojala Radio en we zien het. De fans die zijn er. Fijne dag ook verder. En graag tot zondag aanstaande, dan ben ik er weer. Maar dan met de pareltjes. Signing off voor Ojala Radio, RJ. Shubdin. Voor Ojala Radio, ja. Shubdin, ik mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunate armuskurate rehna. Juma mubarak.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien Heer, door Zalger Heer. Of ga je trouwen? Door विवाह होने वाले हैं तो शादी होने वाले हैं या किसी का मुंड संस्कार है उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: Op een prachtige bruiloft ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Frietdek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Er det sunn, er det sunn, er det sunt og sunn? Hei, jeg er også sunn, sunn, sunn. Mois er sunn. Ha, chili, brasa, fes. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mois er sunn, hega. Toe jaldike. Toe draai, draai, nakker. Chili, gume, chili, brasa, fes. Ha, chili, 100. Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.

0: doet wij. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aankristoffer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
3: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Wax Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Vardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazzafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners.

0: hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Sun, sun, sun, sun, sun, tu moise sun, cheli brasa fest, brasa fest. Yes, yes, yes, cheli brasa fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha, ha, bolila toch? Toe Jeldiker. Cheli Ghume, Cheli Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

U Delas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluit

0: Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm kisaat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn kisaat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is ook kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie wagen we wel heen? Door Shadi, honen we wel heen? Door DJ A. Vermaai.

op Oejala Radio. Pandora Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Oejala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Oejala Radio. E-mail info@oejala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Oejala Radio.

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Onderweg wordt het hier en daar wat drukker, maar enorme files staan er gelukkig nog niet. Wel op onthoud voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Op dit moment 15 minuten. Dan de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam file 5 kilometer en 10 minuten. En een afwijkende file op de N9 naar Alkmaar toe. Vanaf Schoolrol tot aan Bergen. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoogstad. Hoezanna Radio. 4 juli bestaat.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag.

entertainment, culture, food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Closers met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio.

Loes Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: hier. Gurus Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Chili. Brasa Festo Soon. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. En heb jij nog geen tickets? Toek het tickets nagaan. Toek tickets nagaan. Of toe wacht ik erin. Of zoals ik wat heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika. Jelly Gume. Jelly Brasafest. Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
6: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Onder andere door een spoedreparatie op de A2. Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. 10 minuten, daar heb je 2 rijstroken minder. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Nieuwegein viel het tot aan Everdingen. Een half uur, 7 kilometer. En tenslotte nog file op de A16 en de A17, allebei richting Rotterdam. Heeft te maken met een file op de Moerdijkbrug, daar zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने।

Je krijgt er toch veel energie van, hè, van dit nummer. Au, nacho, nacho, nacho, nacho, ja. Ja, waha, nacho. Natuurlijk gaan we op 29 en 30 augustus nacho, nacho in GI Event Center. Ujanake, Brazzaves, Mila. Nou, ik krijg hier wel heel veel energie van, hoor.

यू आर उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं, आओ चले नाचे नाचे भी पेश किया गया है उजाला रेडियो पर। सुन वालो सुमतेन उजाला से कॉफी चाय में हम बात करने वाले हैं मित्र आनंद चंद्रिका सिंह नतुलक, आज के बारे में, आज के न्यूज़ के बारे में, आने वाले दिनों के बारे के न्यूज़ के बारे में, natuurlijk allemaal van die luchtige onderwerpen. Maar kuch baten hai, kuch gyan ki baten bhi aap sunenge coffee chai middag show mein. Haan, ye damiya jab batia hai, to gyan ki baat bhi karega. En natuurlijk, hum log sabko serieus lela, jo baat karega Anand. Maar sommige dingen, dan moet je wel zelf nadenken. Sab chiz na aanliye, je neemt niet alles aan, toch? Ujala's Coffee Shine Middag Show. Vandaag is vrijdag 31 juli. Rani Soen. De headlines van vandaag. ING verwacht een recordjaar voor de Nederlandse woningmarkt met meer woningverkopen ondanks de hoge huizenprijzen. De kinderombudsman slaat alarm. In justitiële jeugdinrichtingen worden de rechten van jongeren op meerdere punten onvoldoende beschermd. En Philips ontvangt 186 miljoen euro terug uit de Amerikaanse importheffingen. Een financiële meevaller voor het technologiebedrijf. Amsterdam maakt zich op voor de World Pride Candle Parade. Zeg ik het goed? World Pride Candle Parade. Ja, parade. Eén van de hoogtepunten van World Pride 2026. De situatie in het Midden-Oosten blijft zeer gespannen. Er wordt gesproken over een mogelijke akkoord rond Gaza, terwijl de gevechten in regionale spanningen voortduren. De internationale gemeenschap uit opnieuw grote zorgen over aanvallen op ziekenhuizen en hulpverleners in conflictgebieden. Extreme hitte en natuurbranden blijven grote delen van Zuid-Europa bedreigen. Europese landen bereiden zich voor op een nieuw risicovol weekend. Grote technologiebedrijven blijven fors investeren in kunstmatige intelligentie, terwijl de AI-race wereldwijd in hoog tempo doorgaat. Welkom. Van harte welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Aatje Soekerwaar, Etistar July. We sluiten de maand af. Ja, we sluiten de maand af met een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Nou ja, dit goed jij. Hoe ver we komen. Of je nu onderweg bent, thuiswerk of geniet van je vakantie. Fijn dat je de lunch met ons doorbrengt. Welkom. Pak je heerlijke kopje koffie. En natuurlijk een lekkere chai. Mij hoe looit me habier. Welkom.

Zometeen zijn wij in de uitzending met Koffie Chai Middagshow in de zaak Katerina. Wacht nog heel eventjes. You are Ujala Radio, je hensen wel eens zometeen. Ujala's Koffie Chai Middagshow met Anand Chandrika Singh. Ham programma afgezet, bananen willen hij. Hij is er bijna, dus zometeen dan gaan we in de uitzending lekker aanschrijven. Programma mee, aanschrijven gebruiken. En wat dat allemaal is, dat hoor je dan zometeen. Ujala's Koffie Chai Middagshow mee. You are Ujala Radio, je hersenen wel oor. Ja, heel even, dan zijn we samen in de uitzending. Er is een klein beetje oponthoud, dus heel eventjes nog. En dan...

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: En dan zijn we er. Met een kleine onderbreking. Arnold, goedemiddag.
1: Jazeker. Natuurlijk zijn we er.
0: We zijn er. Kessebarte.
1: Dus als je te veel hebt gegeten, dan moet je een beetje opboeren, toch?
0: Lunchtijd, natuurlijk.
1: Dan moet je een beetje...
0: Maar toen jij het thora, din bhar met je heen, thora kijken. Din bhar, toch ga je maar een klein beetje, kleine porties, toch?
1: Toen kan ik het
0: leren, Harya bhar, thora kijken, hè?
1: कहां सीख ले लेवे
0: नमा
1: सीख लेवे
0: चिल्ला ना ना ना नमाती औदर वर्ड से जीवन सीख ले लेला
1: बड़ा बड़ा ज्ञानी बात है यार खुद में ना लोग कैसे है
0: खुई मिला मोई इट इज
1: बॉय थकाई मारी से किना
0: Einde van de maand, kijk, Takai Maris, je hebt ook de energie.
1: Toch maar is Takai?
0: Nou, einde van de maand en dan komt de nieuwe maand, nieuwe energie, hè, nieuwe vibe. Hè?
1: Nou, het is midden van de dag, very boy, midden van de dag al. Maar het is natuurlijk laatste dag van de week, hè?
0: Ja.
1: Dus natuurlijk ben je dan moe.
0: Ja, maar oké. Okay, maar laatste dag van de week. Hoezo? Kijk, zit het hakkel. Het nakamker. Je weet toch...
1: Ik heb een dipje. Ja, net op bakkerabolee, ik heb een dip.
0: Oh, je hebt een dipje. Nou ja, dan moet je een powernap maken. Hè? Een powernapje doen van 5 minuten.
1: Zo is dat. Dus als je een dipje hebt, dan moet je eigenlijk even plat.
0: Even 5 minuten klaar. En zoetelen 5 minuten doen. Dan heb je volop energie, toch?
1: Zo is het. Maar ja, ik ben een leuk hoor. Maar ik ben Thora Deri mee wel.
0: Ja. Maar ja, oké. Okay, nou ja, goed. Bout to bolle to...
1: Punch ho, bij je, dan moet het wel lukken.
0: Een tijdje geleden to bolle, waar ik je toe in zijn fase met baarten op een zin ding mee. Je bent in een derde levensfase. Dat je eigenlijk moet gaan genieten van je welverdiende jaren dat je hard gewerkt hebt. Maar toen...
1: Aram kreeg, chai, aram.
0: Maar toen ik je toen naar Aram kreeg. Toen hoor... Full gas, ja, hè, met werken.
1: Nou ja, weet je wat het is? Ja. Je vindt het leuk.
0: Ja.
1: Dus John, je mooi legega, ook in een chorpa je dan toch?
0: Dat is.
1: Als John, je naam mooi legega, kun je makkelijk afscheid van nemen.
0: Dan is het je toe je bollega.
1: Maar je lobby karega, die koetske.
0: Dus is het je toe bollega, dan moet ik aan andere dingen denken. Maar ja, goed, je bedoelt iets anders, hè?
1: Tor Muriam Khaliban Masiba, ooit.
0: Ham Kasunila
1: Brazavest. Zijn naam is Janik, maar kan je ze samen bollen te laten, ooit?
0: Kon je bollen?
1: Tor Muriam Kahe Saxel.
0: Saxel? Is dat zo?
1: Tor Muriam Kondje, ha to?
0: Bollen dat die Saxel heet Tor Muriam?
1: Or Boitime or Erhrachi Juacha?
0: Ocham, Boitime Kondje bollen dat zo'n?
1: Tor Muriam Goob Haral.
0: Dat is wel ordinair hoor. Hoe ordinair heet je van?
1: Is je naam, boy, de boitie af en toe. Hè?
0: De boitie mensen zijn ordinair toe bollen, ja.
1: Nou, ik weet het niet. Wat zei de boitie, maar Paramari Mowe Bhiad mi bollen tratje juan. Maar wij vonden dat eigenlijk een beetje ordinair, man.
0: Ja, hè? Ik eigenlijk.
1: Namelijk bollen is op woord van nagebruiker. Ja.
0: Maar mooi
1: bijvoorbeeld, ik woord bijvoorbeeld zijn naam meer.
0: Ja.
1: Leut. Mehraru.
0: Mehraru. Nou,
1: Hamar Mehraru.
0: Dat is toch niet ordinair, dat is toch gewoon normaal, Mehraru?
1: Ik vind dat niet zo'n mooi woord, hoor, Leut.
0: Nee?
1: Ik gebruik het echt nooit.
0: Maar waarom vind je dat niet mooi? Je vindt dat heel erg klinken?
1: Ik vind het vies klinken.
0: Vind je het ordinair?
1: Een beetje ordinair.
0: Hoe kijk je?
1: Mehraru. Kijk, woord wat ik toch is een woord, maar... Ik vind dat geen mooi woord, Leut. Hamna en ik het naar Anmi gebruiken. We gaan een maaiveldonderzoek doen. Hoeveel mensen dat woordje Mehraru gebruiken. En wat mensen ervan vinden van zo'n woord.
0: Mehraru. Het is waar ik ga slaan. Zoiets.
1: Na. Hij zei dan boel eens aan. Na. Apen overat ke thoro Mehraru boel je, jaar.
0: Toen kon overat ke boel je.
1: Maar dusar koi ka overat ke. Nee, maar ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dat ordinair vinden. En waarom ze het ordinair vinden. Ik vind het ordinair. Maar ik heb wel een associatie daarmee, Mehraru.
0: Ja.
1: Associatie van ordinair.
0: Ja.
1: Van dat is niet netjes Hindoestaans.
0: Ah.
1: Hij zegt heel veel woorden, Chajo. Nama elabore radio op.
0: Acha.
1: Maar bijvoorbeeld, heb je zaagsel in je hoofd of je bent een leeg hoofd.
0: Ja.
1: Vind ik minder erg dan iemand, John Bolega, tor moer, na moeha, me moer me.
0: Tor
1: moerie me goe heiga.
0: Tor moerie me goe heiga.
1: Ik vind dat een vies woord, goe.
0: Goe.
1: Goe vind ik een vies woord.
0: Goe is ook vies, maar ja, oké. Okay, ja.
1: Is toch een vies woord? Bah.
0: Ja, nou ja, zullen we wel mijn vlog onderzoeken?
1: Heb je poep in je mond? Hoofd. Klinkt ook ordinair, hè?
0: Klinkt heel erg ordinair.
1: Laten we dat ordinaire pad snel verlaten.
0: Dus ook erbaren met Maaiveld onderzoek nou heen. Dus over ordinaire woorden. De mensen krijgen meer rechten om het te laten repareren. De fabrieken moeten meer doen om die dingen te laten repareren. Of dat je zelf kunt repareren of wat dan ook. Hè.
1: Weet je wat het voornemen is? Goed, Lloyd, maar eerst zien dan geloven. पहले हम लोग के गो टीवी रहा था सब कोई के वही टीवी यहाँ रहा फाक वास तो फिलिप्स एन स्वार दिंग तो अब पिछुआ जब देखते थे इतना लंबा
0: इतना मोटा
1: एक मीटर पीछे बैठना
0: एक मोटा टेलीविजन
1: है मदारफोर वासी नोक देकर पहले पुराना जमाना में अच्छा बैस तो कहे हमने नहीं याद बाकी
0: ना ना ना ना ना तो हमने खबर हुआ पहले तो भी ना
1: अबे तू बेबी रह ले ना हम जानी ला चीजों यार सुन हम सनाम में उपकरण पहले दोस्त एक वेट तो वेल दोस्त दी बैस टीवीज हैप्पी नोक हेल लंग खाहत इन सुनाम रिपेयरेड दार्फन वास एनफाउडिग फ्री एनफाउडिग वंच कौन सीन की कौन बैस वा जर गे बा Nu was er iemand die televisie repareerde, hamlo de buurt mee, zijn naam mee.
0: Ja.
1: Maar Adamia eigenlijk techneut echte narra. Hij speelde techneut. Hoe kan hij? Hoe scheen wij hem aan Kushna gaan het dragen?
0: Oh.
1: Later kom je erachter, toch, als je zelf wat slimmer wordt en studeert. Wacht even, je moet wel een schema kunnen lezen.
0: Ja.
1: Je moet wel meetapparatuur hebben. Dus die man kwam.
0: Ja.
1: Birtua Barme, oei, repareer ik het trouwens, tv. elke maand ging het stuk, hè, je tv, dus daar kwam die man.
0: Ja.
1: Maar hij had geen meetapparatuur bij zich. Toen Janneke had het trouwens niet. Gewoon met zijn vinger ging hij voelen stroom wat hartelijk aanwegen. Dus die man kreeg elke keer een shock. Maar hij was het zo gewend geraakt. Hè?
0: Ja.
1: Dat hij elke keer ging voelen gewoon met zijn vingers. Dus
0: ja.
1: Normaliter heb je een meetapparatuur toch? Dus dan ga je meten die stroomwaak kan onderbreekbaar.
0: Ja.
1: Dus dan weet je van ja, ze kon een buis toetelbaar.
0: Ja.
1: Dus vroeger had je dat systeem. Echt ego Purana systeem.
0: Purana systeem. Ja. Nou ja.
1: Maar die tv's waren biggie toch?
0: Ja.
1: Dus die moest je wel repareren. Later zijn die andere tv's komen die we in Nederland kennen. John Tujanega. Toen waren die buizen vervangen door andere componenten. Maar die tv's ging je ook repareren.
0: Ja.
1: Door tv'tje toetjatra, dan ging je gewoon naar een zaak toe.
0: Ja.
1: Door ijskastje toetje, dan ging je iemand roepen.
0: Nee, maar ja, ultima pipi paisa bhidhe naar haar. Je weet je, dan dat je een nieuwe televisie kan kopen. Dus ja, dan moet je repareren.
1: Juist. En later is die trend ontstaan. Dat als je tv stuk gaat, dan laat je hem niet meer repareren.
0: Mm.
1: Je gooit hem weg.
0: Ja.
1: Je vervangt het.
0: Ja.
1: Dus dat heel ding is een vervangindustrie geworden nu.
0: Maar hamlok daarna dan kan je vervangen. Recept je vervangen.
1: Direct. Hamlok na jij banawe, want hamlok bolle sunna. 5 baris chijwa chalal hai.
0: Ja.
1: Ham jabe banawe ta 500 lagi hamme. Lau ego 1000 me ego nawa wali kin lei.
0: Ja.
1: Terecht hè. Terecht dat je zo denkt.
0: Ja.
1: Want 500 me banawe je, or phir toot gaye. Ja, dan blijf je bezig.
0: Het moet goedkoper worden, de reparatie.
1: Ja, maar die hele vervangindustrie, Lloyd. Dus dat we dingen niet repareren, maar vervangen. Dat wordt gestimuleerd natuurlijk door die fabrikanten.
0: Fabrikanten, want namelijk snel zit je zo'n kini lab hier en dan gebruik je heel eventjes en dan gooi je het weg. Of dan wil je iets anders hebben. Je hebt een telefoon wat door, Gabi. Jij neemt ook om de 2 jaar een nieuwe telefoon, toch?
1: Nee. Niet meer hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Nee, maar wat ik bedoel, dus die fabrikanten hebben er ook bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ze bouwen het dusdanig, die apparaten.
0: Ja.
1: Dat je heel moeilijk kunt repareren.
0: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk die componenten dusdanig moet bouwen. Dat je één component, John Toetelbaat, dat je die makkelijk kunt repareren.
0: Ja, dus zij moeten eigenlijk het zodanig bouwen dat het makkelijk kunnen repareren.
1: En deze wet is erop gericht dat je dusdanig moet gaan bouwen dat je het makkelijk kunt repareren. Want nu vervang je een heel toestel.
0: Ha.
1: Nee, maar over dingen. Het iPhone trouwens, Lloyd.
0: Ja.
1: Die heeft volgens mij 30 miljard winst gemaakt.
0: Bouwdeer Paisa. Ben
1: ik op de, goed op de
0: ja, hoogte zoiets? Ja, ongeveer zoiets. He? Maar ze hebben te veel geld.
1: Kaskebanaisba. Maar dat komt door die nieuwe iPhone, hè, onder andere.
0: Oh ja. Na doorstelt je iPhone 1.
1: Dus ik posher haar. Toch ja, toch ik heb ik hem lekker haar Motorola.
0: Nokia.
1: Ericsson. Dat waren die merken die we hadden, hè, vroeger.
0: Ik push binnen kan je op telefoon doen.
1: Hoi, Nassarik. Toen kwam de iPhone.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment. Sap kon je bolle, iPhone is een hebben dingetje. Ik moet het hebben. Maar ik moet je zeggen, die iPhone werkt wel prettig, hoor.
0: Jawel. Ik
1: ben net op reclame kreeg, maar het werkt wel prettig.
0: Ik kan niet met die Android telefoon.
1: Android.
0: Ik moet een iPhone hebben. Met die andere kan ik echt niet werken. Dan denk ik, heel meer Samsung telefoon gebruiker, dus die Android telefoontjes. Maar ik kan er niet mee omgaan.
1: Nee, ik heb heel lang geen Android gebruikt, maar ik heb er nu eentje wel.
0: Ja.
1: John gebruik ik voor technische dingen ook, maar dat ding kan technisch wel veel.
0: Ja, ja, ja.
1: Het Android toestel.
0: Ja, ja,
1: je kunt hem helemaal programmeren. En maar ik vind hem niet intuïtief. Ik vind hem niet gebruiksvriendelijk. Als ik hem vergelijk met de iPhone. Dus, maar een reclame om lekker die iPhone te
0: krijgen.
1: Die mensen moeten ons komen betalen. Ja. De man moet spijt hoe luid. En trouwens, die nieuwe iPhone is zo duur dat je denkt van, deze dingen ook. Maar dat ding kan technisch wel veel.
0: Ja, ja, ja.
1: Het Android-toestel.
0: Ja, ja,
1: je kunt hem helemaal programmeren. En maar ik vind hem niet intuïtief. Ik vind hem niet gebruiksvriendelijk. Als ik hem vergelijk met de iPhone. Dus, maar een reclame om lekker die iPhone. Die mensen moeten ons komen betalen. Ja. De man moet spijt hoe doe luid. En trouwens, die nieuwe iPhone is zo duur dat je denkt van, moet ik de mijne vervangen of niet? Hè?
0: Hey.
1: Want die verschillen zijn niet zo groot, hè?
0: Nee.
1: Met een toestel van een paar jaar terug.
0: Nee, zeker niet.
1: Of de nieuwe. Dat verschil is minimaal, technisch gezien.
0: Nee, ja.
1: Dus dan ga je wel twee keer nadenken. Maar
0: moeten wij mensen niet nadenken voordat wij nieuwe spullen snel kopen, wat dan ook? Of bespaar ik eens een keer, Tobie? Ik bedoel, we kopen te snel dingetjes, man. Hè?
1: Luid, zonna. Jekker, paisa, wat u dik kakker. Hoe jij wil uitgeven. Maar inderdaad, soms zie je mensen dingen kopen. Ik ben het wel met je eens.
0: Kopen om te kopen.
1: Waarvan je denkt van, heb je dit echt nodig?
0: Echt nodig, naar het, toch?
1: Toke chai apon pais, wat doe je?
0: Ja, kooi
1: kaipi. Maar dan zie je dat mensen dat geld. Hè?
0: Ja, ga doen. Leuke dingen doen waar je
1: trouwens echt van
0: kan genieten.
1: Maar over het algemeen, hè, Lloyd. Hindustanen gaan over het heer kritiek, maar over het algemeen, Hindustanen gaan heel goed om met hun geld.
0: Is dat zo? Is dat ook nu zo in de huidige tijd?
1: Zeker.
0: Ja?
1: En we staan voorzichtig. Ik ook haar kine man, ik ook auto kine man. Ze zijn best wel vooruitstrevend, hoor, moet ik zeggen.
0: Dat is wel waar, maar in de huidige tijd scheets.
1: Ze hebben het wel. Die kinderen hebben het ook. Jawel. Ik merk het toch. Ham dek je aan je omgeving, op een omgeving met Sapkoi Dekse Kega.
0: Ja.
1: Ki moeitieker is, man. Ze gaan naar school, ze doen hun best. En ze proberen toch een beetje te sparen en een beetje vooruit te gaan in het leven, financieel.
0: Ja.
1: Dus dat doen ze best wel goed, hoor. Ben ik wel blij mee.
0: Nou, daar zijn we trots op, hè?
1: Ai.
0: Doctor,
1: gaat hij goed iets om zit ik al die aan te laten? Aan zijn jacke,
0: hoor. Aan zijn jacke, maar ik had hij goed iets geregeld kunnen
1: maken. Wel, chau bij je precies, acha.
0: Chau bij je.
1: Maar chau bij je toen na bij je hem al liggen. Dan gaan we 12 uur doen. Dat jaak ik erop. Ham gaili aap een bhai lage to.
0: Haan.
1: Hamar neef, hamar bhauji.
0: Samaan maan leke gele.
1: Na.
0: Haat julao na thora gele. Haat julao chod khadra gele.
1: Ham gaili niwa khai. Na. Seeker na. Oh, volgens mij wel, hoor. Volgens mij deze keer wel.
0: Toen haat julao gele bina kuch aap een bhai lage.
1: Janne fia gaili to.
0: Ja, maar dat is een...
1: Dus ik denk dat die voorbereiding met mevrouw niet helemaal optimaal was. Denk ik, hoor, Lloyd.
0: Dat kan niet.
1: Nee, met doen. Ik doe het. Althans, mijn vrouw doet het voor mij. Dus dat is ook goed.
0: Oké, tien gaan, bol.
1: Dus ik kom daar aan.
0: Ha.
1: En mijn bhauji wil me een wassie geven. Ze wil me gewoon een Surinaamse wassie geven. En toen heb ik die wassie genomen, natuurlijk.
0: Ja.
1: Tuinwama zei paanjgo patta. verschillende patabatolie.
0: Okay.
1: Niet één soort luid, paar soorten patalie.
0: Toen was je toch maar te wasi debe.
1: Ai, ai, ai, ai. Dus aan 6 bajje, hem toch een wasi debe. Kito 12 bajje.
0: Maar kan je ook te moe pechen gaan wasi debe?
1: Arre, bara mooi samai.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Trouwens, in Suriname, hè? Gebeurde er nog iets.
0: Purana
1: aan mij betaalde ik je wat je hebt. John leeftijd wel. Dus, hem toch bat hij sowieso. Maar ik heb dit ook gezien en meegemaakt. Hoor. Dus, in Suriname, als een kind hè,
0: ja.
1: Te vaak ziek was, of bouw water had, of weet ik veel wat, kus naar mooier. Fysiek, ja, mentaal. Dan kreeg dat kind een soort wasie. Maar dat kind kreeg ook een soort, ook een kapra nikar kesaman, don kaparwa pahnisba, ook een agila ga de wat raha. Heb je dat ooit gehoord?
0: Nee.
1: Ik weet niet hoe dat ritueel heet en ik weet ook niet waar het vandaan komt. Volgens mij is dat van de Jukas geweest in Suriname of van de Ingis.
0: Ja.
1: En dan halen ze kleding weg bij dat kind.
0: Ja.
1: En dan verbranden ze de kleding. En daarmee is alles dus weer oké. Hoe vind je die? Najana treetje, Juatuna?
0: Ham najana die. Ham toch kapra bigila, maar ham najana ila.
1: Nee, maar sapje, Juatuna janpe. We beginnen bij een wasi bij jou en dan komt de rest. We gaan bij die wasi
0: beginnen. Wat gebeurt er met Infantino? Iedereen is in rap en roer. Maar een deel wil hij aandelen verkopen aan de gewone mensen. En daarmee wil hij geld uitgeven aan bonden.
1: Kijk, wat eronder ligt, weten we niet. Maar ik denk dat die man zich flink verrijkt. FIFA is niet transparant. Dus kitna paisa bitterail bij kitna bahirega geil haiga. Controle is niet goed.
0: Maar waarom is dat dus niet zo? Waarom zijn ze niet transparant?
1: Omdat ze zich niet aan de wet houden. En ze staan boven de wet. Dus hele compliance, dat soort dingen. Dat kennen ze allemaal niet.
0: Harry?
1: Chalinde.
0: Chalinde.
1: Ja, ze staan boven de wet, ja.
0: Nou, is ik het toch? Ik bedoel, dus, FIFA
1: de
0: ding, is toch van
1: ding
0: ons?
1: Wat hij wil doen?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat denk jij.
0: Ja.
1: Wij zijn van FIFA.
0: Hidde.
1: Toen zo je toe FIFA keek hoe je bolpa. Ja, niemand gaat iets kunnen zeggen. En trouwens, dat plan, hè, Lloyd? Het wordt overal afgeschoten.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk kun je ook van een andere manier kijken, hè?
0: Ha.
1: Alles is commercieel in het leven.
0: Ja.
1: Voetbal is ook commercieel. Je betaalt ook dikke prijzen.
0: 100%. 100%.
1: Dus waarom zou je dat niet bedrijfsmatiger organiseren? Alleen het probleem is, die transparantie is er niet. Consultatie heeft te kort geduurd. Mensen worden ermee geconfronteerd in één keer. Dat is fout.
0: Okay.
1: Terwijl je zo'n plan, wat mij betreft, je moet het wel onderzoeken. Je moet wel nadenken van, zou dit kunnen werken? Hoe zou het kunnen werken? Wat moeten we aanpassen? JP Morgan is erbij betrokken. Nou, die heeft er ook baat bij. De schoonzoon van
0: Trump
1: is erbij betrokken. Ook Rob High in elk geval. Dus het is money making. Sommige mensen gaan big money verdienen.
0: Tuurlijk,
1: als dit komt.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat is altijd zo.
0: Maar toen bole ki Infantino ke aanpakwa na mooi raha eigenlijk.
1: Aanpakwa na mooi raha. En misschien is dat plan wel goed, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat weten we niet.
0: Ja.
1: Volgens mij is 20 miljard waarde veel te laag.
0: Ja.
1: Volgens mij kan het richting 100 miljard gaan.
0: Aha.
1: Dus sommige mensen gaan heel veel geld verdienen.
0: Ah, toch zeker.
1: En private equity bedrijven, die hebben maar één ding. Die willen geld maken.
0: Alleen maar geld maken.
1: Hoe 20 miljard per suruker hier 100 miljard. Hoe jij je bedekje.
0: Aha.
1: Dus als die aandelen op de markt komen, hem er toe direct in.
0: Direct.
1: Want voetbal gaat nooit dood.
0: Nee, natuurlijk. Het voetbal leeft natuurlijk. Jessica Ajax doet het heel erg goed. Ajax wordt kampioen voor seizoen.
1: Toen liek le.
0: Sorry PSV, sorry Feyenoord, maar Ajax wordt kampioen. Hè?
1: Zelfs die Feyenoorders zijn bang nu.
0: Op de kletto. We hebben die gluk hebben we. Dus ja, die man die gaat op lopende band scoren voor Ajax.
1: Die man is een Jew toch. Die man is een Jew.
0: We kunnen nu zeggen dat we kampioen worden voor seizoen
1: 26.
0: Klaar, doen.
1: Ik ga het triest baat. Toen ik poosje terug, ik om mij.
0: Ja.
1: अरेस्टेर भल्ला ओमदा तो कर बिटिया 14 यार के नूर नूर नाम रहा
0: बिटिया हां नूर नूर नूर या
1: ओके ओके
0: ओके माय हार्ट इज
1: मार दे इस रहा
0: या
1: सो वाज दिस बाय हर एंकल्स एंड पोल्स फास्टgebonden है
0: या
1: मत टेप 14 यार के लड़की
0: कैसे को माय इज द क्रिस के व्हाट मुड
1: यू गेस्टोकन
0: मा व्हाट स्पीलट देन इन योर होल्फ
1: एंड सो लाग दिस gewoon op het bed hè van die moeder en met die moeder
0: is toch erg.
1: En ze had dus tape bij haar nek, bij haar mond. En die 59-jarige moeder, sorry. Ook haar naam heet Fausia.
0: Ha.
1: Fausia, bolis ki hem malibati.
0: Ha.
1: Dus dat blijkt nu, toch? Op het situatie behandelen, hoe weet je, daar komen die dingen naar buiten. Toch?
0: Maar waarom?
1: Hoe bekender is Djurte van ik heb mijn dochter met messteken om het leven gebracht.
0: Maar kan hij
1: 20 okay. april, 20 april. Na Ubatia dus na duidelijk. Ba.
0: Okay.
1: Maar je was wel bolis, toch? Sap kon je eigenlijk zo trakken Bapua maar is. Ba.
0: Ja.
1: Bekeer, Bapua die is vrijgelaten juist. Hij blijft wel verdachte, maar Majua hij gaat hoofdverdachte. Op zo'n onderzoek kregen of die moeder psychische problemen had. Kon je problemen raken, hè? Maar je was wel bolis van zo'n... Bapua, die vader, is de oorzaak van dit alles. Letterlijk.
0: Ja, maar heeft ze misschien
1: onder druk...
0: Maar
1: wat ze ermee bedoelt...
0: Ja, misschien heeft ze onder druk gedaan of wat dan ook. Of Bapua koesbollen trahoi, wat dan ook.
1: Hamdanila. Het is gissen, maar het is wel doekebaat.
0: Doekebaat, maar ik... Kooi appen larka ke maarske. Hoe?
1: Ik wou beginia, dus ze hadden nog een dochter.
0: Ja.
1: En die was gewoon thuis, hè, toen dit gebeurde.
0: Ja, want hoe zoener haar geluid was, toch? Kijk, ook er beginia ke staat koesbollen. Maar ze heeft niks gedaan.
1: Dus dat is een... Het is
0: een triest verhaal.
1: Hoe verklaar Kerisba dat ze wakker werd van geschreeuw, toch?
0: Ja.
1: En dat zij heeft gezien dat haar vader, haar moeder... leek weg te trekken bij haar zus. Ja. Dus Majua die is doorgedraaid. Om wat voor reden dan ook.
0: Is bizar.
1: Doekebaat.
0: Ik vind het heel erg raar.
1: Ik hoor mijn bab op een jan de wega, normaliter,
0: Lloyd.
1: Op een lerka kati, direct bina soche.
0: Ja.
1: Ik palme, bab. Zonder na te denken.
0: Ja.
1: En deze vrouw lijkt erop, ze is nog steeds verdachte natuurlijk, ben veroordeeld naba, dat je op een eigen lerka ke maar deze. Is toch raar?
0: Ja, het is bizar. Kabi-kabi kuch hove hega, dunia me, Nederland me, dan denk je van ja, amilo ke muri me ka hoja hai opeens, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Ze moeten allemaal een wasje krijgen misschien. Oké.
1: Okay. hou je hoofd koel. Tja, hij ja, hoe weet je dat toch leven, hè? Blijf kalm.
0: Nee, maar als je boos bent...
1: Maar kuch,
0: je ghar me hoe he, wat dan ook. Met je partner, met je kinderen, wat dan ook. Je bent boos. Loop dan even weg. Ga even buiten lopen, hè?
1: Ja, joh. Trouwens, toen jij dat die agressie neemt een beetje toe, hè? Je bahar wat garam rega.
0: Oh ja?
1: Dus dan word je heet toch? Je bent een beetje garm.
0: Je bahar garm hoe, de deha garm hoe, dan word je ook garm van buiten.
1: Dat er moedia bij garm aan jijgen. Maar in Nederland trouwens, temperatuur John Heiga, die is al 6 weken lang op rij dus. Hè?
0: Ja.
1: Boven de 20 graden.
0: Ja, kan je ze op heil. Kan hoog Heiga.
1: Arre, hamlok bolleri na jaar.
0: Ha, hamlok bolleri.
1: Hamlok aadse thoro bolila loit.
0: Hamlok ek bari se bolila ki soon, ki bohut garm ho jayega, sorg dat je air conditioning hebt in huis. Of ga niet naar het buitenland, doe ze des na jaye.
1: Dek, van Frankrijk met Tamasa.
0: Frankrijk met Tamasa, dek.
1: 35, 40 graden met bosbranden.
0: Hey, ik zou niet daar willen zijn.
1: Ik weet niet waarom je naar... No man.
0: No. Maar wat gebeurt er in de... Exclave van Spanje. Cueta, hoe spreek je dat?
1: Cueta, madame Cueta.
0: Cueta.
1: Ja.
0: 49.000.
1: Cueta. Ubole 49.000, maar dan vraag ik me af. Hey, hoe weten jullie het zo exact? Lau boli ja pachasa ja. Als dat klopt. Waarom zeg je 49.000? Weet je? Zeg gewoon 50.000.
0: Maar wacht even.
1: De temperatuur, wat is het? Weet je dat het pas 2 keer eerder is gebeurd?
0: Oh ja. Wanneer dan?
1: Dus dat ding is vrij uniek. Hè? Dus sinds 1906 is er een meet gekregen.
0: Ja.
1: En het is nog, het is maar 2 keer eerder gebeurd. Hè?
0: Oh ja.
1: Dat de temperatuur 6 weken lang achter elkaar 20 graden is geweest.
0: Ja, 2 keer maar.
1: Is toch wat?
0: Maar wat zegt dat? Wat zegt dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik ben garam geweest. Ja. Europa, ik ben garam geweest. Nederland, ik ben garam geweest.
0: Ja, dus we moeten verhuizen of zo?
1: Charlies op Kooi Suriname.
0: Oh, maar we
1: hebben garam... daar een eigen enclave.
0: Ah, maar we hebben een boot garm naar Lagea, toch? Suriname.
1: Nou, man, Suriname kan een boot mooie temperatuur hebben.
0: Ja, toch? Ja, ja, ja, ja.
1: Maar zo'n de linkse Spaanse premier, trouwens. Ze noemen hem links, omdat hij natuurlijk een klein beetje links is. Maar dat maakt niet uit. Als het rechts is, dan is het goed tegenwoordig in Nederland
0: en in
1: Europa. En als het links is, dan is het niet goed. Maar in Spanje is hij de president.
0: Ja.
1: En hij krijgt wel heel veel kritiek op dit moment, hoor, vanuit andere landen.
0: Hoe kijk je?
1: Jesulgus bij kritiek de Vega.
0: Hoe kijk je?
1: Italiëke premier kritiek de Vega. Dat hij de poorten naar Europa heeft geopend.
0: Ja.
1: Hoe ze Paurat Eilhega, Marokko, zei. Pachase Jarbolermi.
0: Ja.
1: En er is een nieuwe wet, dus uitspraak geweest van Hooggerechtshof. John Bolisba van Soen, ik hoor recente uitspraak, ja. Ki agar migrant niampe pahoojge, paurat, dan mag je ze niet zonder procedure wegsturen.
0: Waar staat het?
1: En dat weten die Marokkanen natuurlijk ook.
0: Migado.
1: Dus als je daar eenmaal bent, dan kun je niet weggestuurd. Ze kunnen je niet wegduwen in het water.
0: Dus power het en je.
1: Pina.
0: Maar wie is zo slim om dat op papier te zetten in de wet?
1: Nou ja, nee. Hooggerechtshof heeft dat gezegd, ja.
0: Oh, Hooggerechtshof, sorry. Oké.
1: Dus mensen, smokkelaars die er misbruik van willen maken, die kunnen er mooi misbruik van maken.
0: Maar hoe
1: die verzamelen die mensen daar, die zeggen van luister, we gaan nu zwemmen. Met z'n allen, hup.
0: Maar dit is toch... Dit is gewoon mensen smokkelen eigenlijk, hè?
1: Het is een bestorming.
0: Ja, kijk, ik snap het wel. Hè. Mensen willen een goed leven hebben... en dan neem je de kans om te gaan zwemmen... en dan de oversteek te maken naar Spanje. Maar, naar het heel gevaarlijke. En ik snap de rechter niet dat hij dan zo'n uitspraak doet. Hoe kan dat?
1: Nou ja, ik ben het ermee eens. Je kunt niet iemand die... ik weet niet hoe lang heeft gezwommen. Op Pahoochalema. En jij duwt die persoon terug in het water. Aan de kant toch, Lloyd?
0: Nee,
1: dat kun je niet doen. Maar je moet ze sneller dan die procedure laten doorlopen. En dan terugsturen.
0: Ja,
1: Laat ze weer zwemmen terug gaan, desnoods.
0: Ja, maar dit is dit is toch een president?
1: Ja, maar luister. Heel Europa is dus boos.
0: Ja,
1: en met name rechts-Europa is nu boos. Ik pachase ja dat nieuwe Alba. En trouwens, Spanje heeft een recent... Kan je dat mira? 1 miljoen, hè? 1 miljoen mensen heeft Spanje toch een ding gegeven, een status gegeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een probleem, hè? Dus Spanje is daarin wel een beetje afwijkend. Trouwens, de dag dat die mensen zijn gezwommen... van ene plek naar andere plek...
0: Ja.
1: Ik vraag me af of... wacht even, Lloyd.
0: Iets was een Jan Boeske keer man.
1: Ik vraag me af of of Spanje dat niet had kunnen voorkomen.
0: Ja.
1: Op het water, toch? Bichua met jijke tarahoja, toch? Pani rego, CPP leeuwke. met je katapult of zo, je zoek de man.
0: Of dranghekken daar in het midden van de zee.
1: Dranghekken in het water.
0: Jullie moeten terug. Je kunt
1: natuurlijk iets doen. De vraag is nu of de Marokkaanse politie iets heeft gedaan of niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Hebben zij niks gedaan.
1: Het was trouwens een feestdag, hè? Marokkaanse koning Mohammed. Mohammed was jarig of zo, hè?
0: Zeker, maar natuurlijk als je hem cadeau deelt. Ja,
1: Tulunja. Dus ja, hè?
0: Maar aan het elk jaar is het weer raak met de gedoe met die migranten naar Europa. Natuurlijk, mooie zin, mooi leven, kaipina, kedoek naar wat dan ook. Maar ja, wat kan je eraan doen?
1: Lloyd, hoe heb je een probleem na? Koffie bij me naar delen. Hey, dat is mijn probleem.
0: Te hamkakari. Soon.
1: Weet je wat? Aat je go chai met de go chai. Vandaag hoef ik geen koffie. Go chai met de dee.
0: Thanda chai ki garam chai?
1: Nee, garam. Ja,
0: garam.
1: Karo bati. Garam chai pila.
0: Ek to tu garmasal bate. Garmasal, is dat een woord? Garmasal.
1: Garmasara.
0: Maar toen or gussa me kon ik iets bol die het or ja door die thee word je nog heter, hè?
1: Aai, dekh le toh dus garam, aba moodi thanda pakdi hai.
0: Ha.
1: Bakra bolega, oego moiche chahiye ga, Je hart moet warm zijn en je hoofd moet koel cool zijn.
0: Moet koel cool zijn, ja.
1: Hij zei het, ja.
0: Nou ja, dat is ver
1: maar
0: te zoeken tegenwoordig.
1: Maar zo'n toch, ja, wat hij liet dat Singapore wel iets leuk.
0: Aan Singapore, waar je niet mag spugen of wat dan ook.
1: Juist, juist, juist. Maar toen jane, ik wil Londa, maar per parat, 19 jaar. Hè? 19 jaar, kijk, ik Fransman. In Singapore heb je dus van die sinaasappelautomaten, toch?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus daar heb je overal sinaasappelautomaten, want dat wordt gestimuleerd door de overheid. En frisdrank heb je nergens, althans geen automaten.
0: Ja.
1: Dus overal waar je komt heb je hele lekkere, zoete, koude sinaasappelautomaten. Voor weinig geld.
0: Ja.
1: Maar daar zit een rietje bij. Hem kopieertree, echt waar. Jij deed, hè? Ik geniet er flink
0: van. Toen mohal ik eigenlijk pieertree.
1: Natuurlijk, ja. Maar iets chandaloa, denk ik, wat chandal hier aan, loi. Chandal, onthoud je woord, hè?
0: Toen hamar baren met betja.
1: Nee. Ik bedoel, 19 jaar ik wat chandal.
0: Ik wat chandal.
1: 19 jaar ik Londa, toch? Fransman, wat parhat raha.
0: Ja.
1: Ugal film kreeg, denk ik. Dus hij heeft die rietjes eruit gehaald.
0: Ja.
1: Eén rietje.
0: Ha.
1: En toen heeft hij het in zijn mond gedaan. En toen heeft hij dat rietje teruggezet. Waar al die andere rietjes zijn. Paansogo rietjes, toch? Toen heeft dat bedrijf die dat ding doet, heeft hem aangeklaagd van, hé, dit mag je niet doen.

0: Nou, die man is er goed van afgekomen, moet ik zeggen.
1: Oh ja, kon straf ook kunnen meeleggen.
0: Digito Conchi Pais bij haar.
1: Hij heeft wel straf gekregen, toch, in Singapore?
0: Jawel, jawel, jawel, jawel.
1: Ja, want die ontkomt er niet aan.
0: Straf gekregen.
1: Ja?
0: Een geldboete heeft hij gekregen.
1: Potje, kidna.
0: Omdat hij direct toegaf dat hij rietjes lekker was.
1: Maar toch morsoen, hij gaat, hé, waarom doe je dat eigenlijk?
0: Maar dat man heeft meer. Ja.
1: Ravi Bolle.
0: Maar heeft... bijvoorbeeld Kogum. Kogum ja. Mag je ook niet een.
1: Nee.
0: Toen dat stap in Bigdele Kogum, die van jaar.
1: Moeten ze hier
0: maar
1: ook
0: als je naar het toilet gaat, je hebt overal toiletten daar natuurlijk. Ja. Heel netjes.
1: Ja.
0: Het is echt geweldig georganiseerd wat dat betreft. Je hebt overal nette toiletten. Maar als je het toilet niet doorspoelt,
1: ja.
0: Openbare toilet.
1: Ja.
0: Maar ja, Jokies Wamputu.
1: Hé, serieus?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Hoe vind je die?
1: Kon het ook een paar dat deed van Singapore, maar ik ga het niet zo.
0: Nou ja, zo nou. Die man heeft €400 boete gekregen, Lloyd. Omdat hij alleen rietje heeft gelekt.
1: Maar het
0: is €400 boete.
1: Ik hoor het al. Jij gaat naar Singapore. Jij verhuist naar Singapore. Want Turk gaat in man lijken deze heen.
0: Nou. Ik heb er binding mee. Maar die man had ook 2 jaar celstraf kunnen krijgen. Dus toen had hij
1: Toen
0: doe je maar eens zomaar vast je map.
1: Ja, ja, ja. Nou,
0: maar toen slordig aan mijn bad. Dus je weet maar nooit.
1: Ravi Bolle Infantino is zichzelf aan het ophangen. Is gebeurd met hem met de nieuwe verkiezing. En Ravi Bolle, ja, we gaan ervoor. Ajax wordt kampioen.
0: Ja, mooi. Hij is optimistisch.
1: Tuurlijk, wij zijn toch allemaal optimistisch?
0: Ai. Dus maar die lelijke boete woorden heb je niet gekregen.
1: Nee, Maaiveld onderzoek creaties in Marokko.
0: Ik kan ook lelijke woorden, Mille, maar ik ga ze niet zeggen.
1: Nee. Toen naar Bolle, want we zijn een nette radiostation, dus we gaan dat soort woorden niet gebruiken hier. Behalve Megraro en dat soort dingen. Kan wel. Maar Sunwal Maaiveld onderzoek wel, doen we toch een beetje. Kitukon wordt Jane Hega, wat eigenlijk een beetje ordinair is. Dan boeit hij wel het miljoen bollen te rapelen. Je kunt ze appen op 020-363-0808.
0: Ego Airbus benijs bij Samantha Lloyd. Althans, die Airbus kan heel lang vliegen.
1: Ja.
0: 24 uur kan die vliegen.
1: Ja.
0: Dat is best wel veel, hè?
1: Heel lang kan hij vliegen,
0: is een record. Maar weet je dat heel slecht is voor je lichaam?
1: Ik vlieg daar mee.
0: Als je zo lang gaat zitten in een vliegtuig en je bent aan het vliegen.
1: Ja.
0: Dat ding is lichamelijk echt een uitdaging.
1: Ja.
0: En mijn advies aan iedereen is nakker je.
1: Nakker je. Dus 24 ghanta ik vlieg daar mee buiten gaat in. To raai he ki na omana ji.
0: Hoe langer de vlucht doet, hoe slechter het is voor je lichaam.
1: Ja.
0: Pras soot samaj kekker je. Want je trombose... hoe in de war raken? Je gaat heel tje jwaar. En vanaf 4 uur vliegen begint het risico op trombose al. Lloyd?
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, nee, ja. Vanaf
0: 4 uur vliegen, hè? Dat je 8 ghanta uurje, wordt alleen maar...
1: Vooral voor de oudere mensen is het ook heel erg gevaarlijk, hè?
0: Ja, natuurlijk. Dus je moet een beetje uitkijken bij je.
1: Ja.
0: Voor dat soort dingen.
1: Ja.
0: Toch zijn er groepen mensen met verhoogd risico in Jalikhalba. Erfelijke aanleg. Vrouwen die de pil gebruiken, zwanger zijn... of kort geleden zijn bevallen. Vooral oegroep wat behoedbaar kan risico. Dus ga liever niet vliegen. Denk je toch?
1: Toen na doe je toen mangie jij, Australië. Wat doe je dan? Doe je dan 2 traps?
0: Nou ja, of helemaal niet gaan naar Australië. Hoe vind je die?
1: Dat kan je je.
0: Make-up zijn samen bulletje in Australië. Hey, geen haar op mijn hoofd, meneer.
1: Nou ja, dan heb je een stuk van de wereld niet gezien aan het. Misschien is het Australië wel mooi.
0: Maar ik vind 8 uur vliegen vind ik al een ramp, Lloyd.
1: Ja.
0: Laat staan 16 uur of 24 uur. Modede, minogo, chode. Weet je trouwens hoe belastend het is voor de piloten en voor cabinepersoneel? Lloyd?
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is gewoon niet te doen,
1: joh. Ja, maar ik heb een stewardess. Als ik
0: al kan,
1: ik heb stewardess. Toen kan je ze niet. Toen kan je ze niet. Toen hossel kreeg, vliegtuig.
0: Maar toen kan je ze niet. Nee, ik heb geen informatie.
1: Ik weet uit het verleden.
0: Kunnen we een stewardess tot ze batais?
1: Maar stewardessen die werken zo hard daar in het vliegtuig. En ze doen het alleen maar omdat het leuk is natuurlijk, het werk. Toen je in Idis, Oederdis en dan blijf je daar een paar dagen. Maar ze moeten wel hard werken voor een klein beetje geld, hè?
0: Maar zo'n vroeger, hè, Pahileje ego onderzoeker te lagere school, hè?
1: Ha.
0: Onder meisjes.
1: Ja.
0: Dat bijna Adha een derde deel bullet, ik wil stewardess worden.
1: Ja. Waarom?
0: Bijna. Omdat...

0: Omdat ze daar zo mooi uitzagen, ze vlogen.
1: Ja.
0: Leuk toch, ieder zijn oever.
1: Ja.
0: Maar ik zeg het je, een stewardess is eigenlijk een hulp in de huishouding, maar dan hoog in de lucht.
1: Ja, maar het is ook zo.
0: Je bent aan het schoonmaken, je bent eten aan het verdelen, je bent aan het opruimen.
1: Al die krakeri van die mensen moet je aanhoren, hè?
0: Dus dat ding is... het is niet meer zo leuk, hoor, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Trouwens, over vliegtuigen gesproken, luid. Toen ik lebat in Amerika mee, ik een vliegtuig zo'n ontwerp kregen.
1: Otja?
0: Ook een naam heet Jet Zero.
1: Jet Zero. En wat gaat Jet Zero doen?
0: Een nieuw soort vliegtuig bouwen. Abitalek Nabhelba.
1: Ja.
0: Ook een vorm waar ik dan doe, Sarakambia. Het ziet er wel heel mooi uit, hoor, moet ik zeggen. Qua vorm.
1: Ja.
0: 250 had mijn maïtza kregen.
1: Ja.
0: 4 gangpaden.
1: Ja. 4?
0: In plaats van 2? Ja, 4 gangpaden. Dus dat ding is breed.
1: Oh.
0: Aman Brady.
1: Ja.
0: Aman Brady. Luid. Wachtrij voor toiletten. Eigen wachtrij. Eigen ruimte.
1: Oh.
0: En hij vliegt hoger dan normale vliegtuigen. Omdat hij een hogere dingen kan halen. Hoogte. Hij kan hoger vliegen. Dus.
1: Oké. Okay.
0: En waardoor hij minder brandstof verbruikt. Dus
1: kap vliegt er wel baniga. Ik heb een eigen boeien.
0: Maar hoe jaldi baniga? Jason Janaiga, want Amerika kaskesteun kreeg dat project.
1: Maar is het Boeing of is het een ander bedrijf die dan...
0: Nee, ander bedrijf.
1: Oké. Jet Zero heet het. Nou, we moeten dat Jet in de gaten houden. Nou ja, is dat baat zoen, zeg ik, kan niet koffie en chai missen. Dus je moet altijd luisteren, moeilijk, want dan word je slimmer. Hè? Toch?
0: Ah, moeilijk, chatje, Joa. Takila, kijk je hoe Jet Zero eruit ziet. Leuk. Maar het ziet er mooi uit, hoor.
1: He? Je weet niet of dat ooit werkelijkheid wordt.
0: 3 miljard hebben ze al gekregen.
1: Bij Kushina.
0: Amerika, 3 miljard lagai chukale, man.
1: Ai boy, echt
0: hoe
1: serieus.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, nou ja, goed. We gaan het zien. En als het een hit is, dan gaan we ook daar gebruik van maken, toch?
0: Dicht letten. Lelijke moeite woorden. Peer Island, maar arre bap.
1: Lelijke moeite woorden heb jij.
0: No, dat is te lelijk, man.
1: Ik heb hier wassies doen alleen Creoolse mensen. Maar nee, toch? Wij doen allemaal wassies.
0: Nee, is Creools.
1: Is Creools. Toen kan je wassie naar kunnen leggen met 5 bladeren.
0: Maar aan het kunnen we wel.
1: Aans toen ik op bad kan met 5 rekenen bladeren daar die heer. Oh, is het naar hier toe wat?
0: Aan het oké. Hij mag experimenteren bij jou, luid. Ik ga kijken of het werkt. Als het bij jou werkt, gaat het bij iedereen werken.
1: Ai, boy.
0: Tor gaat dat milligen, ja, kamai. Dan hebben we de ultieme proef gehad.
1: Oh ja, is dat zo?
0: En dan weten we dat het bij iedereen gaat werken.
1: Arwin is terug van... Hij is terug, Arwin. Arwin Bolle, Ajax nummer 1. Ajax wordt kampioen, zegt hij. Ik ben 2 meter, ik kan niet stilzitten tijdens een vlucht. Het moet met extra beenruimte zijn. En als we in de lucht zijn, ga ik altijd met de werknemers praten en helpen. Want ik kan niet zitten. Oei, stewardess, wat kan help je krijgen, Arwin?
0: Zogenaamd.
1: Oké, Rajan Gena, want wat Ajax betreft, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Zolang Bos de scepter zwaait in Eindhoven, wordt PSV wederom landskampioen Forza PSV, zegt Rajan Gena.
0: Rajan,
1: ja, ik geef je ongelijk, niet ongelijk hoor, maar ik ben bang dat Ajax dit jaar wel kampioen maakt. Maar we gaan het zien, Rajan.
0: We gaan het merken. Laten we over Ajax stoppen, Lloyd. We gaan het zien. Inderdaad, Abeto Passurub helpen.
1: Abeto Passurub helpen.
0: Abe Laulau Kelalba. Laulau Tiers.
1: Abe Pas Kelalba. Hamlok Abhinis Chilaila.
0: Straks moeten ze tegen 0-10 en tegen Eindhoven. Tabban Chutiga Ajax. Dus we gaan het zien.
1: Ja.
0: Ego term hamangela introduceren, Lloyd.
1: Oh ja, kon term to my introduceren. Ik is het een nieuwe term.
0: Maar i term hamar or ham or tu claim karabe.
1: Ham or tum.
0: Lau.
1: Tum or
0: lau
1: ham.
0: Eke, lau eke publiceer kar deja.
1: Ja, direct.
0: Koffie, radiofluencer.
1: Radiofluencer. Een koffie en chai. Bij Ujala. Radiofluencer. Ook een matlabkontje, hè?
0: Radiofluencer. Jij is influencer, hè, jaar. Ai, mikado. Hij zei, hamlok wat die radiofluencer.
1: Radiofluencer, ja.
0: Titel. Ik geef jou gewoon een titel, Lloyd.
1: Ja,
0: radiofluencer.
1: Ja. Tor or hamar. Hamar or tor titel. Radiofluencer, hè? Is een mooie woord. Kan je ze toe verzekeren, Lidje?
0: Mooi woord, hè? Ratiak is sutila. Ratiak is sutila. Ratiak is sochila, Lloyd. Ratiak is sochila. Kijk, kan je ze. Hé, Dankjewel voor je thee, man.
1: Thea, Pie.
0: Maar ik ga kijken of je thee ook zo kunt drinken. Zoals
1: natuurlijk kan je ook slurpen met thee.
0: Barca, kilaas, de leut.
1: Ja, toe ga je bij hem aan, Barca. Toe kaker hier.
0: Nee, dat kun je niet.
1: Toen kun je hangen,
0: Assan, dat ding is heet, man.
1: Wij moeten voor jou zorgen dat je hier... mooiste toe buitse kegen, Aramse buitse kegen, Aramse piese kegen. Komt-ie nou? Was dat
0: nee, het? Je kunt niet... Als je gaat slurpen, ga je hele gehemel te verbranden, leuk. Dus je kunt dat niet doen. Ik moet hem met een lepeltje drinken. Dus temperatuur, hè? Ja. Veel mensen weten dit. Ja. Sommige mensen weten dat niet. Temperatuur van koffie is een andere temperatuur dan temperatuur van thee.
1: Hoe dan?
0: Een koffie moet minder heet zijn.
1: En een thee...
0: En thee hoort heter te zijn.
1: Dus
0: een pania jonba, chahi beter afgesteld, rijk altijd.
1: Ja.
0: Dat wist je wel, toch? Of wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk niet, hoor.
0: Toe,
1: maar...
0: horeca mena kamka. Maar temperatuur van koffie is dus een andere dan van thee.
1: Ja.
0: Zeg toch?
1: Ja.
0: Maar wat jij toe jan het je erfenis.
1: Erfenis. Ik heb het met ook heel duidelijk wat jij zegt. Want erfenis. Erfenis.
0: Erfenis leidt tot slagveld.
1: Boy. Hè?
0: Die advocaten, hè?
1: Die verdienen geld.
0: Kaskekamaiga. Honderden cliënten meer dan vorig jaar.
1: Acha?
0: Ka hoega, Lloyd. Doe je tientje hoega.
1: Acha?
0: Ik heb een geval waar. Doe ik een geval waar. Ik heb naam Jan.
1: Ja.
0: Jan kreeg geval waar. Toen mag je Jan.
1: Ha, Jan kreeg geval waar.
0: Toen mag je Jan. Toen ben je nieuwsgierig aan het meebaten. Toen mag je Jan. Toen wilde hij niet een bobbet uit die. Jan heeft een paar habits. Jan heeft een goede baan.
1: Ja.
0: En financieel komt hij niks tekort.
1: Ja.
0: Eén keer per week gaat hij langs bij zijn vader. Eén keertje.
1: Hap dat mee, ik denk. Acha, kijk.
0: Denk je toch? Doe je dat niet, jij gaat.
1: Ja, dat boto ja, hap dat mee, ik denk. Kono, jij bent er, maar hij nou nog aan.
0: Juist, ze kunnen het goed vinden samen.
1: Ja.
0: Maar hoe na jij gaat, doe je dat, hap dat mee, acha, kijk. Zijn twee jongere zussen.
1: Ja.
0: Zit hij met regelmaat. Ha. Dus ook kisaat mooi, Igarista.
1: Ha.
0: Dan overlijdt zijn vader ineens.
1: Ja.
0: Borhou marge.
1: Ha.
0: Jan kebab.
1: Ha.
0: Kort na de begrafenis krijgt hij zijn testament onder ogen.
1: Ja.
0: En wat ziet Jan? Tot zijn grote verrassing. Hij heeft hem onterfd. En alles gaat naar die zussen. Alles gaat naar die twee zussen toe. Maar dat komt heel hard aan bij Jan. En hij begrijpt er helemaal niks van.
1: Ja.
0: Hij gelooft niet dat dit echt de wens van zijn vader is geweest.
1: Ja.
0: En de laatste tijd was die vader ook niet helemaal helder.
1: Ja.
0: Dat weet hij.
1: Ja.
0: Jan Janeuchijwa. Dus wat vermoedt Jan?
1: Jan
0: vermoedde krijgen, Lloyd. Precies zoals wat jij toen zei.
1: Ja.
0: Ki die bahinien doen een milk.
1: Kus kerlevertje.
0: Die hebben iets gedaan.
1: Ja, wat papa en moeder toch nog mooi gemaakt had. Dus die hebben we dan testament laten maken.
0: Ja, ab Jan bichara aan de zijlijn. Zij kan met haraba.
1: Ja, zij.
0: Or intussen doe je bahinien. Sab John Ba Bapua ke.
1: Ha, sab don kerden.
0: Dan, sab bate ga doen.
1: Bate.
0: 50-50.
1: Ja.
0: Or Jan bichara. Beta hua, kuch ook na milal.
1: Ja, ay boy.
0: Is toch erg dit, hè?
1: Is erg, hè? Is erg. Ah, hapta me ik dan jata bapo ke dekhe.
0: Bechara.
1: Ah, toch kuch na
0: pais. Kuch miliga.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Er zijn heel veel zaken.
1: Ja.
0: Meer dan 4000, hè?
1: Ja.
0: Lloyd, per jaar. Nederland mein. Dus hum log boli la ki Hindustani mein ladai hovega. Dhan ke piche.
1: Ja.
0: Tu bhul ja, na khali Hindustani mein. Sab jaga hovega.
1: Sab jaga hoi chiz wa toch?
0: Bijna 4.500, Lloyd.
1: Ja, is veel, hoor.
0: Erfrechtszaken. Ik ga liever Nederland mee. Ik ben iets mee.
1: Ja.
0: Or ab barhat jayega, or barka ho jayega.
1: Ja, want ab dheer kable, joon pehle ke adminer hai, dheer usab bhi ja hai. Ik bedoel, die worden oud, die overlijden natuurlijk. Ab dheer erfenis bhi aayega. Wat gaat er gebeuren met al dat geld en al die erfenissen?
0: Dus wat is er gebeurd? Dus die ouders hebben arm geleefd. Soms.
1: Ja, ja.
0: Maar ze hebben wel een woning.
1: Ja.
0: En de woning is heel veel in waarde toegenomen in al die jaren.
1: Ha.
0: Samen, hè, Lloyd. Dat ook je.
1: Ja.
0: bijna 1.000 miljard euro.
1: Oh,
0: moet er verdeeld worden onder kinderen. Dus vind je het gek dat mensen daar ruzie over maken?
1: Ja.
0: Maar niemand wil achter het net vissen, toch?
1: Nee, maar...
0: Zo, mang je op een aandeel, jaar?
1: Eigenlijk moet je in dit soort situaties... ga met elkaar praten. Beide mooiste betalen. En verdeel het gewoon eerlijk, weet je. Dan bedoel, kijk je... Torak je bij je zakje bij mee.
0: Probeer het goed te regelen. Ik heb een probleem hier, ja, trouwens. Ik doe ze iets, Lloyd.
1: Ja.
0: John Kebare met Mina Sochega.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel samengestelde gezinnen tegenwoordig.
1: Samengestelde, ook al met
0: Lapa. Dus ook al met Lapa, ego admi, ego aurat, John Kebia, Hoichukala zijn bij elkaar.
1: Ja.
0: En ze hebben hun kinderen meegenomen in dat huwelijk. Maar dat let door tweede of derde aurat, toch?
1: Ja.
0: En je hebt kinderen links en rechts. Maar je vrouw met wie je bent, of je man met wie je bent, die heeft het eerste recht bij je. Ook al heb jij kinderen.
1: Ja.
0: En dat geeft ook problemen.
1: Hmm. Nou ja.
0: Toen nam mooi seizoen liggen, maar wat jij looit.
1: Pierst het dan niet door hadden te wandelen. Ham nam mooi seizoen niet, maar Ademien heen nam mooi seizoen niet.
0: Ham toor gaat die batijla toch. Ja. Ademien ketchor. Ademien toze orchalak, ba looit. Ademien samadje geba. Nee, maar dalle ego admi ego aurat.
1: Ja.
0: Gescheiden ba.
1: Ja.
0: Maar ze hebben kinderen samen.
1: Ja.
0: De Ademien of aurat, ja, pierbia kan leeskozen.
1: Ja.
0: En samen hebben ze een mooi gharba, paisa, sabkoche. En die man komt te overlijden.
1: Ja.
0: Voorbeeld waarmee.
1: Ja.
0: Dus die vrouw blijft nu achter. Maar dit is zijn tweede vrouw.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook nog een eerste vrouw. En hij heeft nog kinderen met die eerste vrouw.
1: Oh jee. Ah.
0: Maar die kinderen, die moeten nu wachten.
1: Waarom?
0: Want papa was getrouwd met de andere vrouw.
1: Dus dan...
0: Dus de stiefmoeder, die krijgt alles.
1: Arie,
0: primair.
1: Maar dan heeft die man
0: Dan
1: heeft die man het niet goed geregeld. Ook het zijn testament met normale kinderen.
0: Zo gaan die dingen, Lloyd.
1: Maar je moet die dingen van tevoren regelen. Ook het zijn testament met normale kinderen.
0: Ham toch een nabolap, ham toch een waarschuwing. Toen kan
1: ham met je kan niet bolen. Kan ham ze bolen je zwa.
0: Omdat toen kuttak na daraiga bolen. Ham toch een waarschuwing kan hebben, Lloyd. कि कुत्ता कितना गफाल्लक हैगा हैं तू कुत्ता के ऊपर सपना देखेगा तो अल्तान सपना एक बदल हैं
1: नया नया सपना जब से तू काबले कुत्ता के बारे में बतेला बैठे ऑफ द चिवावा है दैट मैं मानो है अगर iemand zoekt hè koop dan een chihuahua ga lopen in een dure winkelstraat dan vind je misschien wel een rijke vrouw die bij je komt.
0: Een chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. Maar toen, chihuahua, dus moet je maar door daar. Dus Admin, je moet met toe couscous daar de aanhand in koffie, chai, middagshow mee. En mensen geloven dat. En natuurlijk, Jan, kebaat toe, bat ja. En je zegt altijd goede dingen natuurlijk. Maar kon ook een baat hit, dan moet je er wel even goed over nadenken natuurlijk. Maar toen kon je wakker baren met toe couscous, moet je met dat baat. Dus dan maar een stapje lila of trantje jala. Dat zie ik een man.
0: Hamme foto pathawega. Wat heb ik eraan? Toen Jan want chalat raha, toen ben je schepening op.
1: Ja, chale he, met zo'n chihuahua. Denk ai, werkelijk.
0: En dan stuur je mij een foto.
1: Ja, en dan loopt
0: het. Jan, hè? Jan in zijn witte broek.
1: Ja.
0: Hè? Korte broek, witte broek.
1: Ja.
0: Precies, je zegt ook, chale, chahiga.
1: Ja.
0: Kijk, Jan doet dat al.
1: Ja.
0: En dan stuur je mij een foto. Hamme kai foto pathawega, Lloyd.
1: Kedamien, kijk eens, chale, ik heb het gewoon gezegd.
0: Nee, maar Lloyd is geïntegreerd. Hi boy.
1: Niet? Nee. Ja, je zegt het niet goed. Je zegt het niet. Het is een moeilijk woord hoor, om te zeggen.
0: Behoorlijk moeilijk woord. Ik ga het niet meer zeggen, Jordi.
1: Intrigerend. Hè?
0: Geïntrigeerd.
1: Hi boy, huh? Echt serieus. Ha.
0: Maar, door honden.
1: Ja.
0: Maar zo'n ego chowdy bij.
1: Maar dat komt door jou, hè? Dat komt jou.
0: Ha, ego aurat na chowdy. Ego aurat gal curaçao ghume bechari.
1: Ja.
0: 31 jaar ke. तो वहाँ घूमत रहा गल कॉफी ले यार अपार्टमेंट से चल के 5 मिनट पे कॉफी
1: yeah.
0: तूने आन खफल सुनेगा अच्छा कि कुछ दौरत दौरत आवे उसे चुकने अन्नी दौरत आवेगा मैं तो ऐसा पेटबुल अथवा ऐसा पेटबुल लॉयड अन पेटबुल
1: ना दस आउट नो हार्डर रेन
0: इज रेनेंट गेको नहीं दी फ्राउ ड्राइट सेक होम एंड दी पेटबुल दी स्प्रिंग्ट अप दर
1: अरे
0: En dit is een vrouw die zelf ook honden heeft, et cetera, et cetera.
1: Oh, maar ze is het
0: gewend. Goed, bichari, kijk, Katies. Oh. Dus je moet uitkijken met honden. Betrek kutak nale, echt waar.
1: Nee, maar zo raar bijna.
0: Kutchana, blijf weg van honden.
1: Trouwens, toen kabelen dus... Hama apan batjana afkerpeli. Dus toen kabelen... Dus kutohon kebare me wat ja, over de chihuahua. Maar bij mij in de buurt liep onlangs ik ouder, of Chaudira, die liep met zo'n klein hondje. En die was geen chihuahua, maar die was een Pomeranian.
0: Hij kan zeggen. En hij komt uit de Champagne-streek. De champagne-streek.
1: Nee. Nu voorzien je wat.
0: Echt waar. Hij komt uit de champagne-streek.
1: Je hallucineert nu een beetje.
0: Hamubati jet, GPT.
1: Nee, maar dit is een ander soort hond.
0: Ja, maar op je eigen champagne bij Kutawa.
1: Pomeranian?
0: Hoe champagne bij je eigen?
1: Oké.
0: Pomeri champagne op je eigen, leuk. Trouwens, kutta ke over. Toen Nederland met Janik het naar kutta heen, leuk.
1: Nee.
0: Die hebben goed leven, hè?
1: Heb je een onderzoek gedaan?
0: Ha? Weet je hoeveel kutta's er zijn?
1: Nee.
0: 1,8 miljoen honden.
1: 1,8 miljoen honden?
0: Honden, Nederland met Heiga.
1: Boy.
0: Bijna 2 miljoen honden. 1,8 miljoen. Ongeveer 150.000 mensen worden per jaar gebeten.
1: Hoeveel? Nog een keer?
0: 150.000 mensen.
1: Worden per jaar gebeten.
0: Not die lagi, Heiga, Lloyd.
1: Maar dat wordt heerlijk.
0: Door die 1,8 miljoen honden
1: ja.
0: Moeten zoveel mensen behandeld worden. Zot ook het naar erg wat je doet?
1: Behoed erg. Ik vind dat ze...
0: Een derde van die mensen, dus 50.000 luid.
1: Ja.
0: Even getalsmatig om even uitleg te geven. Zo neem wel een soortje van ja, 150.000 ik het naar buiten. Een derde van die mensen, 50.000, moet echt behandeld worden door een arts, EHBO, et cetera. Dus dat betekent 1.000 mensen per week.
1: Ik jaar het niet per week.
0: Vind je het gek dat ik bang ben voor honden?
1: Ja, nou ja, je bent bang voor honden. Maar ja, al die kosten die gaan omhoog. Natuurlijk. Oh, ik had hem
0: maar mijn vertrouwen. Ik heb contacten naar vertrouwen. Maar nu is er weer een nieuw onderzoek geweest.
1: Migado, echt serieus.
0: Dat moet je dus niet doen. Ik kook het tabila leken naar Soutie. Want Ratia is een Utraiga, samen die dingen. Krap, juan samen ke, Lloyd.
1: Arre?
0: Wat jij kreeg je?
1: Kutuwenke, kuts Utraiga.
0: Van alle dieren.
1: Oh, oké, nou ja.
0: Dus voor dat ze wat jij kreeg.
1: Nou ja, die Pomeranian, Kutuwenjun Heiga, die zijn bekend om hun dikke, pluizige vacht en vosachtige snoetje. Levendig, slim en aanhankelijk.
0: Lloyd, ik ben er niet in geïnteresseerd. Toen zomaar aan mij betaald, juan.
1: Oké. Nou ja, goed. Het is nu tijd voor Brazzafest. Ham Kasun Liberty. Kikable, eerste fase keer early bird tickets in ze uitverkocht.
0: Don.
1: Kaisab,
0: Bajwarakna, Lloyd.
1: Ah, Bajwarakna, Kila.
0: Bajwarakna, Tobolna, Tosurukar Boleke.
1: Ja. Kieran Kedar ook aanwezig op Ujala's Brazzafest. 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Brazzafest. Chili, gume. Chili, Brazza tokerie toch? Brazzafest.
2: प्यार हमारा अमर रहे
1: चली ब्रासा फेस्ट तोर प्यार वहां पे भी मिल जाएगा तू ना जान सकेगा Als je kaarten nog niet hebt gekocht, tweede fase is ingegaan. Koop je early bird tickets in de tweede fase. Als je toen wacht ik er je, dan had ik ouder bij z'n herkperiode. Dus toen wacht ik er, na draaidijker, ook er tot Kinle, Mausi, Rani, Suga. Welke namen kan je nog meer geven aan het?
0: Mehbooba.
1: Nou ja.
0: Gulgula.
1: Gulgula. Of Rasmalai. Rasmalai.
0: Hamar Jalebi.
1: Of Olopolo. Of Kuchupuchu.
0: Tusun. Lloyd Kuntibolega. Lloyd Tusun. Kahan jayye, Lloyd?
1: Brazzafest. Chaliye.
0: Kahan chaliye.
1: Brazzafest.
0: Fase 1, John, daar heb ik hem uitverkocht. Lloyd, inderdaad.
1: Ja.
0: Is uit fase 2 mee, Hamlok Bati. Dus fase 2 met ook kinle op een ticket. Want dhire, chijwa or manga hoe wat jayga. Dus apna agor, तू के क्या गोरेगा लो तू हमें बोल
1: हम उन्हें नहीं के बोल गोरे छा माया तू तू तू तू वक्त ही ना कर कोई के ना गोर वहां जब कोनो के ओगोरिए तो तू कभी ना आइए वहां पे पहुंच पाइए
0: हां तो सब तो कितने कितना है गा तू ले ले जुड़ते ई साइड वन फास तो ही में हम लोग बाती अर्ली बर्ड्स के फास में बाती दोस्त तू हल्दी से जाए के अपन टिकट जोनबा ले ले
1: या
0: ना अगोरिए ना अगोरिए ना अगोरिए वन धीरे धीरे चिजवा प्राइसवा चहर जाएगा हमने नहीं तू अगोरे कह के कौन चीज के कहे के हमने जानी ला मत तू अगर हो ये नीच स्लैम जल्दी कर
1: ना Brassefest.nl per toe ticket Grieze krijgen. En als je zelf niet weet hoe je ermee moet omgaan, hoe je moet kopen, vraag aan je Larkanse Poeslie, toch? Toek sabke, toke heel pikardiga.
0: Haha, behoed makkelijk heiga, maar hoe is het heiga? Kikoi heiga, amloke beach met John. Ik dam handig na heiga, dat u. अपन लड़कन परिवार से कोई से पूछ लिए वो कर देगा
1: या
0: एक verheug me erop zaterdag en zondag
1: het wordt hangama 29 en 30 augustus in GIA Event Center noteer het in je agenda na bhulie aur bhauji se bhi bol diye कि भैया
0: खाली भौजी से
1: हां भौजी के चाहे भैया के भौजी के चाहे भैया के बोले के फन करतवा किन Direct.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Bentwin, de klebate Lloyd.
1: Ik zeg, just alle muziekformaties van Nederland. Express, Exclusive, Oemerin Squads, Surya, Shivam, Rajaram, Sensation en de Saragama Crew, Bhima Berega. En nog veel meer. Deer artiesten. Toe opnieuw je dek liet, brazafest.nl per. Want hamjoen boeila, hamjoen na boeila. Toe opnieuw tak, opnieuw dek liet.
0: Ook alleen één jaga haiga. Alleen één jaga haiga, jaan sap koi bij elkaar haiga.
1: Ja,
0: Lloyd.
1: Ja,
0: jaan सब बेंचेस रहेगा सब आर्टिस्ट जोन जोन तुम मांगे देखे इधर इन बेलकार एक स्टेज पे और का लिए
1: एक चीज तू भूल जा एक चीज तू भूल जा बोले के आनंद एल्क केयर
0: बोल बोल बोल बोल बोल
1: किंडरन टॉट 1 मीटर ग्रेटस मूव में
0: वर्कलक वर्कलक
1: ik weet niet waarom je dat vergeet te vertellen Maar dit is, ik wil een gezinfestival, zo noemen we het, Brazzafest. Dus gezin Barkatin. Dus kinderen tot 1 meter gratis.
0: Wacht die, Lloyd. Heb ik ook klachten, Milal?
1: Ab kon klachten, toch? Hega?
0: Abdek, hierpe. Adam, zoon, hamme bolega.
1: Ha.
0: Hamna bolsegi la keba. Maar hamme bolega, zoon, tulon radiofluencers bate.
1: Radiofluencers.
0: तुरु इतना पॉपुलर बात है लॉयड और आनंद तुलन के शोवा तो हम आप देखे वहां पे ब्रासा फेस्ट पे वो बतिया तुलो ना बोले तरवेल दतन अट्रैक्सी इज
1: या नेचुरली
0: दस वो मुते दत वेल सेगा
1: लॉयड या या हम लोग बाटी ना हम बाटी है उजाला रेडियो इज रुक दार ook दिस वी गान फ्रॉम दैट 100 100 वी गान ook फ्रॉम दैट आइचेन एंड
0: 100 रहिए तो
1: हम 100 तो हो लोग भी रहिए तो 100 दिस
0: लॉयड सुन लेट्स इट्स डन लेट्स वे इट्स डन
1: या बोल
0: चुप्पे से कोई से ना बताइए
1: हां
0: चुप्पे से लाओ एक चीज हम लोग बोली जा
1: बोल
0: लाते वे एक कोर्टिंगस्कोड गिवन
1: ओ हां कोर्टिंगस्कोड हुआ बोल
0: चुप्पे से करी जा हम लोग
1: चुप्पे से कोई से ना बोलिए
0: जो जे जाएगा हम लोग के वेबसाइट पे
1: या
0: brassafest.nl पे तो जे ये टिकट्स लगे लाओ हम लोग एक कोर्टिंगस्कोड दे दे
1: डायरेक्ट
0: फटाफट
1: बोल ऑन फटाफट बोल
0: कोई से ना बताइए
1: कोई से ना बताइए
0: जो जे जे सुनेगा कोई से ना बताइए ई खाहेम रही लॉयड और हमार और तोर
1: या इज अ गेम टू ऑन या इज हार्ड टू
0: कुनो वे कोर्टिंगस्कोड डन
1: डायरेक्ट टू बोल
0: कोर्टिंगस्कोड टू मांगेगा टू
1: इज मैट कॉफी चाय CC
0: ना मोय लगे तो खराब ना बे तो
1: अच्छा खराब खराब
0: लॉयड हमें है गो मोय वाली
1: हां बोल
0: 100.
1: 100. Je hoeft allemaal 100 in te typen als je die kaarten koopt.
0: 100-brassafest.nl. Wat vind je daarvan?
1: Ja, 100. Nee, 100-brassafest.
0: 100-brassafest?
1: Ja, 100-brassafest.
0: Mooi, gewoon een leuk show. Welke is makkelijk? Is 100? Maar is 100 alleen niet leuker, Lloyd?
1: Ja, 100 is makkelijk, is veel beter toch?
0: Wacht, ik ga even hier even checken. Direct, pietje.
1: Ja.
0: Techniek.
1: Ja.
0: Kan het alleen maar 100?
1: 100
0: of wordt het 100 brassa? 100.
1: 100.
0: Lloyd, ja. Alleen met 100 gaat het geregeld worden. Nu direct, okay, terwijl dus, wij praten.
1: Ja.
0: Gaat de techniek dat regelen dat jij en ik dit hebben afgesproken?
1: Kitna korting, waar heb je 100 in die
0: bekrippen? Hamna Janila, gewoon je hier dikje. We gaan het gewoon regelen.
1: Okay, dus
0: 100, je hoeft alleen maar 100 in te typen.
1: 100 kan je intypen nu. De toejeje of naar brazafest.nl.
0: Nou, abena, een kwartier baat. Want het wordt nu in orde gemaakt,
1: okay,
0: toch?
1: Oké, het wordt nu in orde gemaakt.
0: Ab hamlok versinkeli, ab hamlok opdracht deli, Lloyd.
1: Ja, ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Simultaan doen we dat. Simultaan is dit gebeurd,
0: direct,
1: jongens.
0: Patapat.
1: Patapat. Waar een mooi woord, hè? Patapat. Patapat, hem ook regelkaart liggen. 100. Als je dus kaarten koopt via brazafest.nl. En je kan een promocode intypen. Promocode kun je... Dus dat je die 100 in moet intypen bij dat veld. Promocode Hega 100. Dus, korting Miliga, als je nu kaarten koopt voor Brazzafest 29 en 30 augustus.
0: Maar alleen voor onze fans, hè, Lloyd?
1: Ha, kon je naar Bolje?
0: Want ietsje jouw reclame naar Bolje, tja reclame mee, ietsje jouw. Ietsje jouw khali koffie en chai, luisteraars, Katiba. Ja?
1: Dus, toen we alle toestanden
0: leuk. Ik vind dat leuk.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Nou, Arcus
0: Bolje. Ik ga straks horen of het in orde is of niet. 100?
1: Ja. Ja.
0: Het is al 100, Lloyd. Het werkt al.
1: Dus
0: het is nu in orde gemaakt.
1: Het is nu in orde gemaakt. Dus je kan je kaarten nu kopen. En met de kortingscode, promocode, kortingscode 100. Dat ook Emil Jaga Kartua. Direct toe ja naar brazafest.nl.
0: Orkalier.
1: Ja.
0: Lloyd Kajan Lier.
1: Orkid naar korting toe mangen. Ja.
0: Orkalier. Nee, maar is toch leuk. Dat is ludiek. Dat is leuk.
1: Ja. He? Ja.
0: Dus ik. Ibatia bakje toen Naboli. Hij me beloofde, Lloyd. Na jayye bole reclame me.
1: Na ham fatafat na bole boma.
0: Ichi jua khali badul ba for coffee and chai.
1: Coffee and chai me. Dus ga naar onze website brazafest.nl. En koop je kaarten.
0: Ha, orma, je hebt ook een koffie chai Lloyd kepia die.
1: Zeker, zeker. Hamar staat bij toen koffie chai bij pisake. Vooral met Anand. Maar jij bent erg populair, Anand.
0: Ja, ik moet je zeggen dat koffie en chai een... Sapkoetje in Ega, koffie en chai.
1: Ja, je bent wel een beetje bescheiden. Hè? Ik geef je een compliment, maar je accepteert het gewoon niet.
0: Nee, wel. Maar Hamjanila, ik weet hoe het komt. Het komt door koffie en chai.
1: Oh, door koffie en chai.
0: Aito, koffie en chai heeft
1: wel heel even met je stilstaan. Vandaag is 31 juli, Auraj Hega. De dag, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar Auraj Hega... dat het op deze dag... Ik weet niet of het deze dag was, hoor, Anand. Maar misschien moet je mij even helpen. Aadje Mohammed Rafiki... de dag... Is hij jarig of zo? Of
0: is dat zo?
1: Is Dien Peer... is hij overleden?
0: Wacht, dan moet ik even gaan zoeken, Lloyd. Janila.
1: Jatwa petu tak even, toch? Want,
0: Mohammed.
1: Ja. Mohammed Rafi, de dag van Mohammed Rafi, denk ik, hoor, vandaag.
0: Mohammed Rafi en dan Aachega 31 juli.
1: 31 juli. Dus daar moeten we wel even aandacht aan besteden. Ja, het is de sterfdag.
0: Het is mij ontgaan, maar ik ga even checken.
1: Het is de sterfdag van Mohammed Rafi.
0: Sterfdag. Ja. Ja.
1: Nou.
0: Hij is overleden 31 juli 1980.
1: Ja. Ja,
0: op
1: ja.
0: 55 jaar. Nou ja, goed,
1: we zullen vandaag tijd aan besteden met wat Mohammed Rafi nummers op Ujala Radio. Zero Absolute Aura. Aaj Mohammed Rafi Kayat Kije. Met mooie nummers van hem. Hè?
0: Heel erg mooi, ja. Nee, Mohammed Rafi heeft ons veel gebracht, veel gegeven. Chaudhuri Kachande, hoor.
1: Ja, zeker. Chaudhuri Kachande.
0: Bahar op Hulbert zou.
1: Ja. Maar ja, wat zou jij willen horen van Mohammed Rafi nu we toch aan het einde van Koffie en Chai zijn?
0: Bahar op Hulbert Sao. Mera mei boba, ja.
1: Ja, en dit vraag je speciaal aan voor jou lieve Dharmpatni.
0: Zeker. Or kijk, Tor gaat dit horen, ja.
1: Ja.
0: Tor gaat dit maken bij O Dunia Ke Rakhwale en zo.
1: Kaha se tu ke leile, maar...
0: Oosap ganon, ha.
1: Oké, dankjewel Anand voor deze mooie koffie en chai op deze vrijdag 31 juli. De laatste dag van de maand juli. En we gaan naar de maand augustus. Jimma Rehiga, 29, 30 augustus. Brazzafest. Toe je toch?
0: Ja,
1: 100. Bahar op Hulbert Sao.
0: Kortingscode 100, Lloyd.
1: Kortingscode 100. Dus Sunualo, doe ik dan nu. Ja, ticket wakin op brazafest.nl. En de kortingscode is 10100.
0: Dankjewel, fijne middag. Bye.
1: Bye. Het maakt jullie Mohammed Rafiki aan mee. Ham je nog maar afkozenaren her. Sunualo, ham afzij aan de werkdienen met 4 miljoen. Waar heel jalla radio per. Mooi zijn hier. Maak er een mooi weekend van. Let op jezelf. Let op de...

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन सुन वाक्य कर हाँ जेरी ब्राजा फेस यस फाज 1 इज volledig uitverkocht sold out haha हम बोलत रहली तो से तो हैव यू नो गेन टिकट्स दन इज दिस योर चांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फाज 2 मोय सीजन इन फाज 2 टू स्कोरन वाक नीट टू लंग वंट इन द फॉलोइंग फाज गान द टिकट प्राइसेस ओमहोग टू जल्दी कर मौसी चली घूमे चली ब्राजा फेस हां 100 चली ब्राजा फेस बेस्टल नू फिया www.brazzafest.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala News. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai dete hain via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Rani bechari अरे रानी रानी सुन तू ना जा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज 1 इज volledig uitverkocht sold out हैव यू नो गेन टिकट्स दन इज दिस योर चांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फाज 2 टू स्कोरन वाग नीट टू लंग वंद इन द फॉलोइंग फाज गान द टिकट प्राइसेस ओमहोग टू जल्दी कर रानी जल्दी कर राजा से बोलना चली घूमे चली ब्राजा फेस्ट हाँ 100 तुझे ये ब्राजा फेस्ट बेस्टेल न्यू फिया www.brazzafest.nl

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistidu Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Van een kapotte vrachtauto op de A58 richting...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Yes, Brass FS. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass FS, Indoor Summer Edition. GIA Event Center, Den Haag.

0: non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas, grand hall full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netra, Umer en Squad met Umer, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeluk.

0: aanval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio. DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland. तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. तू मांगे हिलावे हाँ तू मांगे हिलावे तो चली Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Am tussen bullet reg je toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behoud deernakker. Draai, draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, chali gomina, chali hilave, chali Brasa Fest. 100 toejaïe Brasa Fest toch? Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: QR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16, waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En wat dacht je van Sanjay Jodha en natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Brehekab hier op Ujalaanse Brazzafest 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke liye. Pura Parivar ke saath aaiye. Aur Manoranjan Pram ke liye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao ke saath met Surya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 220 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Van een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Hier ging het twee keer mis en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer en dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. En werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 8 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaish aap de sakte hè. 15 vermaaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment. Taste. Bollywood vibes. And beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Hey, hey, hey, to soon, to kan kolke soon, to mooi seizoen, ha? Soon na, Jelly Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Or manga hojaga. Dus toen na wacht ik er. Esuga, tu na wacht ik er. Tu jeldiker, jelly gume, jelly brasafest. Brasafest, bestel nu via www.brasafest.nl.

0: wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer en dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Van werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. En tot slot de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Serooskerken duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Braza Vespers, Nualo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Chalien, kewaas, we gaan maar kussen naar te hebben.

natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A5 richting Amsterdam, tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring Noord. Bij de Zeeburgertunnel zijn meerdere ongelukken gebeurd, daardoor is de weg dicht. Richting Amersfoort kan je omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Dan naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en afrit Beek is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan hier via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur middags tot 1 uur s'nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur middags tot middernacht.

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super Early Birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, zoen, wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trillieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon bij een maand.

0: stevige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Arisun, arisun, arisun, tu sun. Hey, jij ook. Sun, sun, sun. Mooi seizoen. Ha, chili, brasa vers. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooi seizoen, hega. Toe jaldike. Toe draai, draai nakker. Chili, gume, chili, brasa vers. Ha, chili, 100. Brasa vers. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: investeren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op onder andere de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 richting de Duitse grens is de weg dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een heerlijke gaan op dit uur bij Ujala Radio. Tike, tike, subakutje tike. Ja, het is geen perfecte wereld. Dingen lopen soms een beetje rommelig of een beetje chaotisch. Ja, zo ook hier zo bij de radio af en toe. Maar ja, met een positieve mindset en een beetje humor, ja, dan komt uiteindelijk alles goed. Ja, het originele kennen we uit de film Billu Barber uit het jaar 2009. Organica naam heet Marjani Marjani. Ja, geweldig mooi gecoverd door de formatie Stars alweer enige tijd geleden. Ja, een heerlijke Ghana. Ja, over charme, een beetje lef en natuurlijk ook over liefde die je niet kunt negeren. Ja, niet elke liefde fluistert. Sommigen laten je hart dansen. En dat deed Marjani Marjani ook, toch? Ja, Ujala Radio, hij is zo'n hallo mijn Amit Jeram. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zet je radio lekker luid. Laat je meevoeren door de heerlijkste Ghana en de heerlijke energie die je voelt bij Dunia Kamajur, Hindustani Hit Radio.

आजमा आजमा दिल मेरा आजमा उर चला अब तेरे साथ में, ja, als ademhalen in de open lucht. Zo voelt deze Ghana Azma Azma. Ja, gaat over vrijheid, het gaat over dromen. Ja, en is afkomstig uit de film Do Diwani Shaherme. Ja, een romantische movie met een beetje humor. Ja, gaat over twee geliefden die hun weg zoeken in de stad waarbij liefde, toeval en ja, ook verwarring elkaar voortdurend kruisen. En ja, de stad zelf, ja, die speelt bijna een eigen rol in het verhaal. Ja, dat was dus uit de film Do Diwani Shaherme. En dat was de stem van Jubin Nautiyal. Ja, we gaan weer eventjes terug in de tijd naar de film Race, maar dan Race deel 2. Ja, Dilbara Bayman. Ja, zo voelt mijn hart vandaag ook.

Ja, sommige gevoelens vraag je niet om toestemming, ze nemen je gewoon over. Ja, en zo sluipt deze Ghana langzaam onder je huid. Komt uit de film Race 2 en gaat over die ene aantrekkingskracht waar je geen nee tegen kunt zeggen. Ja, verleiding, verlangen en een obsessie die steeds sterker wordt. Ja, dat is toch precies zoals liefde soms kan zijn. Ja, komt dus uit de film Race 2 was dat. Dat is alweer uit het jaar 2013. Ja, het was een spectaculaire vervolg op de eerste deel. En dat was Race. En die staat bekend om zijn grote actie. Ja, veel glamour en heel veel twist in de verhaallijnen. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Je hoort het altijd hier bij Ujala. Orbobi Amit Jairam Kizat. Ja, ook vandaag aanwezig met de beste hits. Veel positiviteit. En natuurlijk heel veel leuke weetjes. Het zijn de Jairam weetjes hier bij Ujala.

Hoe gaat ie? Terry Hoggy Bavaria. Komt uit de film Dirk, deel 2. Ja, sommige liedjes die fluisteren recht naar je hart. En dat doet ook dit nummer, Bavaria. Prachtig mooi gezongen door Jobin Notial. Ja, gaat over verliefd zijn totdat je de wereld even helemaal vergeten bent. Ja, wanneer liefde je vindt, ja, dan hoef je de weg niet meer te kennen. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana op deze prachtige mooie dag. Een dag die je beleeft samen met Ujala Radio aan je zijde. Ja, waar je ook gaat, hoe je dag ook begint, je dag kan niet beginnen zonder Ujala Radio. Ja, Sari Jaha, Natje. Ja, klinkt bekend, is ook weer geïnspireerd op een heerlijke Ghana van vroeger. Maar weer helemaal samengesmolten tot een nieuwe versie die past bij deze tijd. Helemaal fris en fruitig, helemaal van deze tijdperk.

Ja, de tekst die we allemaal wel kennen van vroeger. Koi, jaha, aha, netje, netje. Ja, als de muziek je roept, ja, dan is stilstaan geen optie meer. Ja, het is zo'n Ghana dat je voeten vanzelf laat bewegen en je hoofd weer eventjes helemaal leeg maakt. Ja, komt uit de film De Rajasam. Ja, het is geen standaardfilm. Het combineert horror met romantiek, met fantasie en comedy in één verhaal.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker. You
1: are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel gebeurde eerder een ongeluk. Daardoor zijn nu 2 rijstroken dicht en heb je 50 minuten vertraging. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, heb je tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos 20 minuten vertraging. Ook hier ging het mis en daardoor is de linker rijstrook dicht. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe is de rechte rijstrook dicht. Een vrachtwagen is daar zijn lading mest verloren. Hierdoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot slot een ongeluk op de N2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en Meerhoven-Zuid heb je nu nog 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Raad Odin, Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Tejar hoja, sunnamalo, Ujala, larhe Ujala Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition Den Haag me, Food, Music, Dance, Shop, Market Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Fives and Beats, tu tejar hoja, aur jaldi se apan ticket khareed le, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag me. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
3: Wacht even.
0: Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, reglitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jelly Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een

0: uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Zoen, zoen, zoen, zoen, zoen. Tu mooi ze zoen. Chelly Brasa Fest. Brasa Fest. Yes, yes, yes. Chelly Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker. Toe Wachtinaker. Wacht niet te lang. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha. Ha bolila toch. Toe Jeldiker. Chelly Gume, Chelly Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburger Tunnel meerdere ongelukken. Daardoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hierdoor dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.
2: U luistert naar Oudjala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oudjala Radio.

Raza Vesper. Noteer het in je agenda. Toe, Appenticket, wacht bij Gridlina. Tweede fase is ingegaan. Early bird tickets, aapgeriezen kunnen via brazafest.nl. Wacht die, naar keer toe. Draai, draai.

wordt spang, het wordt gezellig in GIA Event Center op Den Haag. Charmé, toe wacht bij je, of wacht bij geniet creëren met je hele gezin. Ja, gezin, barke zaad, we hebben en natuurlijk hebben we Sujal en nog veel meer artiesten. Jessica, Tina Kuzal is er ook aanwezig. Met Umer en Squad. Ja, Umer waak te zijn. Rujana en Tira. Staat me aan de wallen. Or, Bhauji kabule. Bhauji, bhaiya se bol de na. Bhaiya se bol de. Ki kartwa kharid le. Kartwa op tijd kin le. Ha, bol de. Bol na. Brasa Fest. 29 en 30 augustus. Toen beheer je toch?

0: Oemer en Squad met Tira Kesaan via Anuel en Oemer vaak doe zijn. En Huyana Bierhega is Dien Beursen. Orbi 29 en 30 augustus Brazzaville en Den Haag. Gia Event Center mee. Koop je tickets op tijd via brazzaville.nl. Brazzaville. Doorgaat hier. 29 en 30 augustus. Ticket wacht bij Grillena. De tickets zijn niet zo duur. Doe je het niet al die krediet? Goed, na hij fijn dag. Sanjay Jodha is er ook. Janam Janam ka saath tha.
1: Janam Janam ka saath tha. Tumhara hamara.
0: Arre, kaise tha? Janam Janam ke saath hai toch?

Je krijgt er toch veel energie van, hè, van dit nummer. Au, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, jaha. Jaha, waha, Nacho. Natuurlijk gaan we op 29 en 30 augustus Nacho, Nacho in GI Event Center. Ujanake, Brazaves, Mila. Nou, ik krijg hier wel heel veel energie van, hoor.

यू आर उजाला रेडियो के जरिए भी आप सुने हैं। आओ चलिए नाचे नाचे भी पेश किया गया है उजाला रेडियो पर। सुनो वालो जुम तेन उजाला से कॉफी चाय में हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह नतुलक आज के बारे में, आज के न्यूज़ के बारे में, आने वाले दिनों के बारे के न्यूज़ के बारे में। Natuurlijk allemaal van die luchtige onderwerpen. Or kuch baten hai, kuch gyan ki baten bhi aap sunenge coffee chai middag show mein. Haan, ye damiya jab batia hai, to gyan ki baat bhi karega. En natuurlijk, hum log sabko serieus lela, jo baat karega Anand. Maar sommige dingen, dan moet je wel zelf nadenken. Sabjes na aanleeën. Je neemt niet alles aan, toch? Ujala's Coffee Shine Middag Show. Vandaag is vrijdag 31 juli. Rani Soen. De headlines van vandaag. ING verwacht een recordjaar voor de Nederlandse woningmarkt met meer woningverkopen ondanks de hoge huizenprijzen. De kinderombudsman slaat alarm. In justitiële jeugdinrichtingen worden de rechten van jongeren op meerdere punten onvoldoende beschermd. En Philips ontvangt 186 miljoen euro terug uit de Amerikaanse importheffingen. Een financiële meevaller voor het technologiebedrijf. Amsterdam maakt zich op voor de World Pride Canal Parade. Zeg ik het goed? World Pride Canal Parade. Ja, parade. Eén van de hoogtepunten van World Pride 2026. De situatie in het Midden-Oosten blijft zeer gespannen. Er wordt gesproken over een mogelijke akkoord rond Gaza, terwijl de gevechten in regionale spanningen voortduren. De internationale gemeenschap uit opnieuw grote zorgen over aanvallen op ziekenhuizen en hulpverleners in conflictgebieden. Extreme hitte en natuurbranden blijven grote delen van Zuid-Europa bedreigen. Europese landen bereiden zich voor op een nieuw risicovol weekend. Grote technologiebedrijven blijven fors investeren in kunstmatige intelligentie, terwijl de AI-race wereldwijd in hoog tempo doorgaat. Welkom. Van harte welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Aatje Soekerbaar, Etistar July. We sluiten de maand af. Ja, wij sluiten de maand af met een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Nou ja, dit goed jij. Hoe ver we komen. Of je nu onderweg bent, thuiswerk of geniet van je vakantie. Fijn dat je de lunch met ons doorbrengt. Welkom. Pak je heerlijke kopje koffie. En natuurlijk een lekkere chai. Mij hoe looit me habier.

Shelly Gomez, 29-30 augustus, GIA Event Center Den Haag weer. En Arend Kinderzaar met hem, hè? Hij komt zo meteen in de studio. Ha, Jolau, Jolau, Taiga. Meestal komt hij hier in de studio. Bina Kushka, we gaan naar studio mee. Hamer gaat in Kushina laten gaan. Or bole hega van. Kan hier per toe jeeën, te ha, Jolau, na jeeën. Kush leek jeeën. Pool, japal, fruit of bloemen. Klein cadeautje, maakt niet uit. Maar met de camina en lauwen je aan pikken door.

0: Zometeen zijn wij in de uitzending met Koffie Chai Middagshow. In de zaak met Rina. Wacht nog heel eventjes. You are Ujala Radio, je hensen wel ook zometeen. Ujala's Koffie Chai Middagshow met Anand Chandrika Singh. Ham programma afgezet, bananen willen hebben. En dan zijn we er. Met een kleine onderbreking. Goedemiddag.
1: Jazeker. Natuurlijk zijn we er.
0: We zijn er. Kessebarte.
1: Als je te veel hebt gegeten, dan moet je een beetje opboeren, toch?
0: Lunchtijd, natuurlijk.
1: Dan moet je een beetje.
0: Maar toen jij het thora, dienbaar met je heen, thora, kijk. Dienbaar,
1: zo is het.
0: Klein beetje, kleine porties, toch?
1: Toen kan ik geletje,
0: Jubai. Harja, thora, kijk je, hè?
1: कहां सीख ले लो वेट
0: नमा
1: सीख ले वेट
0: ना ना ना ना मा थी औदर वर्ड से चीजों सीख ले लेला
1: बड़ा बड़ा ज्ञानी बात है यार खुद में ना लॉयड कैसे है
0: खुई मिला मोई इट इज
1: हाय बॉय तकाई मारी से की ना
0: Einde van de maand, kijk, Takai Maris, je hebt ook de energie.
1: Toch nou maar eens Takai.
0: Einde van de maand en dan komt de nieuwe maand, nieuwe energie, hè, nieuwe vibe, hè.
1: Nou, het is midden van de dag, very boy, midden van de dag al. Maar het is natuurlijk laatste dag van de week, hè.
0: Ja.
1: Dus natuurlijk ben je dan moe.
0: Ja, maar oké. Okay, maar laatste dag van de week. Hoezo? Kijk, zit het hakken? Het nakamker. Je weet toch...
1: Ik heb een dipje. Ja, net op bakkerabolé, ik heb een dip.
0: Oh, je hebt een dipje. Nou ja, dan moet je een powernap maken. Hè? Een powernapje doen van 5 minuten.
1: Zo is dat. Dus als je een dipje hebt, dan moet je eigenlijk even plat.
0: Even 5 minuten klaar. En even zoetelen, 5 minuten doen. Dan heb je volop energie, toch?
1: Zo is het. Maar ja, abbena leuk hoor. Maar abbetora deed hij me wel.
0: Maar ja, oké, nou ja, goed. Bout toe to bolet hoor.
1: Punch hoop dat je dan moet het wel lukken.
0: Een tijdje geleden toe bolet, waar ik je toe eens een fase met baten abonzending mee. Je bent in een derde levensfase dat je eigenlijk moet gaan genieten van je welverdiende jaren dat je hard gewerkt hebt. Maar toen.
1: Aram kreeg jij Aram.
0: Maar toen ik je toen naar Aram kreeg, toen hoor. Full gas, ja, hè, met werken.
1: Nou ja, weet je wat het is? Ja. Je vindt het leuk.
0: Ja.
1: Dus John, je mooi legega, ook in een chorpa jeek dan toch?
0: Leuk. Dat is.
1: Als John, je na mooi legega, kun je makkelijk afscheid van nemen.
0: Nee, is het je tot je bollega?
1: Maar je lobby karega, die koetske.
0: Dus is het je tot bollega? Dan moet ik aan andere dingen denken, maar ja, goed, je bedoelt iets anders, hè?
1: Tor Muriam Khalid Banbasi, bouwt het.
0: Ham Kasunila Brazavest.
1: Zijn naam is Janek, maar kan je ze samen bollen traten, Lloyd?
0: Kon je bollen?
1: Tor Muriam is kaas, Saxel.
0: Saxel? Is dat zo?
1: Tor Muriam is konji. Aha, toch?
0: Bollen dat die Saxel heet Tor Muriam?
1: Or boiti me or er rachi jo acha
0: acha boiti me koji bolta son
1: tor muriya me gu bharal hai
0: that is well ordinary or the ordinary hai gachi jo ba
1: hai is su name boy the boiti aventu hai
0: the boiti mense zijn ordinair to bolega
1: no ik weet het niet wat zei de boiti maar para mari mo be bhi admi bolat rachi jo an maar wij vonden dat eigenlijk een beetje ordinair man
0: ja
1: Namelijk Bolly is op woord van nagebruiker. Ja.
0: Maar mooi
1: bijvoorbeeld, ik woord bijvoorbeeld zijn naam meraar.
0: Ja.
1: Leuk. Meheraru.
0: Meheraru.
1: Hamar Meheraru.
0: Dat is toch niet ordinair, dat is toch gewoon normaal, Meheraru?
1: Ik vind dat niet zo'n mooi woord, hoor, Leuk.
0: Nee?
1: Ik gebruik het echt nooit.
0: Maar waarom vind je dat niet mooi? Je vindt dat heel erg klinken?
1: Ik vind het vies klinken.
0: Vind je het ordinair?
1: Een beetje ordinair. Meheraru. Kijk, woord wat ik toch is een woord. Ik vind dat geen mooi woord.
0: Ah.
1: Leuk. Hem neem ik het aan mij gebruiken. We gaan een maaiveldonderzoek doen. Hoeveel mensen dat woordje Meheraru gebruiken. En wat mensen daarvan vinden van zo'n woord.
0: Meheraru. Het is waar ik ga lopen. Zoiets.
1: Nee. Is het nou boel, Saman? Na. Aap een ouwrat ke thoro Meheraru bolie, jaar.
0: To kon ouwrat ke bolie?
1: Maar dusar koi ka ouwrat ke? Nee, maar ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dat ordinair vinden. En waarom ze het ordinair vinden. Ik vind dat ordinair. Maar hebben we niet gevraagd wat het is. Maar ik heb wel een associatie daarmee, Mehraru.
0: Ja.
1: Toen hebben we een associatie van ordinair.
0: Ja.
1: Van dat is niet netjes Hindoestaans.
0: Ah.
1: Hij zei heel veel woorden, maar we hebben het niet op de radio.
0: Acha.
1: Maar bijvoorbeeld, als je collega heb je zaagsel in je hoofd, of je bent een leeg hoofd,
0: ja,
1: vind ik minder erg dan iemand, John Bolega, tor moer, na moeha, me moer me.
0: Tor
1: moerie me goe heiga.
0: Tor moerie me goe heiga.
1: Ik vind dat een vies woord, goe.
0: Goe.
1: Goe vind ik een vies woord.
0: Goe is ook vies, maar ja, oké, okay, ja.
1: Is toch een vies woord? Bah.
0: Ja, nou ja, zullen we wel mijn vlog onderzoeken?
1: Heb je poep in je mond? Hoofd. Klinkt ook ordinair, hè?
0: Ja, klinkt heel erg ordinair.
1: Laten we dat ordinaire pad snel verlaten.
0: Oké. Dus ook er met mijn veldonderzoek nou heen. Dus over ordinaire woorden. De mensen krijgen meer rechten om het te laten repareren. De fabrieken moeten meer doen om die dingen te laten repareren. Of dat je zelf kunt repareren of wat dan ook. Hè.
1: Weet je wat? Het voornemen is goed, Lloyd, maar eerst zien dan geloven.
0: Oh, toen heb je Bribiker.
1: Nee. Ik moet het baat, purana baat, toch?
0: Ha.
1: Pahile hem lo kego TV raha tra. Sab koi keo hi TV yan raha.
0: Ai.
1: Vaak was het een Philips.
0: Ja.
1: En één zwaar ding, toch?
0: Ja.
1: Een pichwa je dekte te etna lamba.
0: Etna mota.
1: Ek meter piche bijna.
0: Ja. Ego mota wa televisie, hè?
1: Maar daarvoor was hij nog dikker. Pahile, purana zamana me, had je buizen.
0: Ja.
1: Oké, okay, maar niet jaad, maar kinderen.
0: Nee. Dat hebben we geboren bij hele die toebehien.
1: Abe tu baby rehle. Nee, ham jani la.
0: Oké.
1: Zo'n hamse naam me opgroeien, dus ik weet het wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die buizen TV's heb je nog heel lang gehad in Suriname.
0: Ja.
1: Repareren daarvan was eenvoudig, vrij eenvoudig.
0: Ja.
1: Want je kon zien, ki kon buis wat jargeba.
0: Ah. Oh ja.
1: Nu was er iemand die televisie repareerde. Hamlo de buurt mee. Zijn naam me.
0: Ja.
1: Maar Adamia eigenlijk techneut echte narra. Hij speelde techneut. Hoe kan hij? Hoe schema je maar kusna jana traha?
0: Oh.
1: Later kom je erachter, toch, als je zelf wat slimmer wordt en studeert.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Van, wacht even. Je moet wel een schema kunnen lezen.
0: Ja.
1: Je moet wel meetapparatuur hebben. Dus die man kwam.
0: Ja.
1: Birtwa Barme, oei, repareer ik dat TV. en elke maand ging het stuk, hè, je TV. Dus daar kwam die man.
0: Ja.
1: Maar hij had geen meetapparatuur bij zich. Toen Janneke ik dat raad gewoon met zijn vinger ging hij voelen stroom wat hatelijk aanwegen. Dus die man kreeg elke keer een shock. Maar hij was het zo gewend geraakt. Hè?
0: Ja.
1: Dat hij elke keer ging voelen gewoon met zijn vingers. Dus
0: ja.
1: Normaliter heb je een meetapparatuur toch? Dus dan ga je meten dat stroom wat onderbreekbaar.
0: Ja.
1: Dus dan weet je van ja, ze kon een buis toetelbaar.
0: Ja.
1: Dus vroeger had je dat systeem. Echt ego Purana-systeem.
0: Purana-systeem, ja. Nou ja.
1: Maar die tv's waren biggie toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus
0: ja,
1: die moest je wel repareren. Later zijn die andere tv's komen die we in Nederland kennen. John Tujanega. Toen waren die buizen vervangen door andere componenten. Maar die tv's ging je ook repareren.
0: Ja.
1: Door tv'tje Tujatra, dan ging je gewoon naar een zaak toe.
0: Ja.
1: Door ijskantje Tujge, dan ging je iemand roepen.
0: Nee, maar ja, Utima, Pipipi, Paisa, Bihidhe, Naraha. Je weet je, dan dat je een nieuwe televisie kan kopen. Dus ja, dan moet je repareren.
1: Juist. En later is die trend ontstaan. Dat als je tv stuk gaat, dan laat je hem niet meer repareren.
0: Mm.
1: Je gooit hem weg.
0: Ja.
1: Je vervangt het.
0: Ja.
1: Dus dat heel ding is een vervangindustrie geworden nu.
0: Maar hamlok daarna dan kan je vervangen. Is dat je vervangen?
1: Ja. Hamlok nagel banawe, want hamlok bole sunna, 5 baris chijwa chalal hai.
0: Ja.
1: Ham jabe banawe ta 500 lagi humme, lau ego 1000 me ego nawa wali kin lei.
0: Ja.
1: Terecht hè, terecht dat je zo denkt.
0: Ja.
1: Want 500 me banwe ye, aur phir toot gaye. Ja, dan blijf je bezig.
0: Het moet goedkoper worden, reparatie.
1: Ja, maar die hele vervangindustrie, Lloyd. Dus
0: ja.
1: Dat we dingen niet repareren, maar vervangen. Dat wordt gestimuleerd natuurlijk door die fabrikanten.
0: Fabrikanten, want namelijk snel zit je zo'n kinila hier en dan gebruik je heel eventjes en dan gooi je het weg. Of dan wil je iets anders hebben. Je hebt een telefoon wat hoor, Jabi. Jij neemt ook elk om de 2 jaar een nieuwe telefoon, toch?
1: Nee. Niet meer hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Nee, maar wat ik bedoel, dus die fabrikanten hebben er ook bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ze bouwen het dusdanig, die apparaten.
0: Ja.
1: Dat je heel moeilijk kunt repareren.
0: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk die componenten dusdanig moet bouwen. Dat je één component, zo'n toepelbad, dat je die makkelijk kunt repareren.
0: Ja, dus zij moeten eigenlijk zodanig bouwen dat het makkelijk kunnen repareren.
1: En deze wet is erop gericht dat je dusdanig moet gaan bouwen dat je het makkelijk kunt repareren. Want nu vervang je een heel toestel. Nee, maar over dingen. Het iPhone trouwens, Lloyd.
0: Ja, hè? Ja.
1: Die heeft volgens mij 30 miljard winst gemaakt.
0: Ongeveer zoiets. Maar ze hebben te veel geld.
1: Maar dat komt door die nieuwe iPhone, hè, onder andere.
0: Oh ja. Na doorstelling dus, ik iPhone 1.
1: Dus ik posher haar. Toch een jato ik heb, ik heb ook een Motorola.
0: Nokia.
1: Ericsson. Dat waren die merken die we hadden, hè, vroeger.
0: Ik push binnen, kan je op de telefoon doen.
1: Mooi, Nassarik. En toen kwam de iPhone.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment. Sap kooi bole, iPhone is een hebben dingetje, ik moet het hebben. Moet je zeggen, die iPhone werkt wel prettig hoor.
0: Jawel. Ik kan niet met die Android telefoon. Ik moet een iPhone hebben. Met die andere kan ik echt niet werken. Ik heb een Samsung telefoon gebruiker, dus die Android telefoontjes. Maar ik kan er niet mee omgaan.
1: Ik heb heel lang geen Android gebruikt, maar ik heb er nu eentje wel.
0: Ja.
1: John gebruik collega voor technische dingen ook. Maar dat ding kan technisch wel veel. Android toestel.
0: Je
1: kunt hem helemaal programmeren. En maar ik vind hem niet intuïtief. Ik vind hem niet gebruiksvriendelijk. Als ik hem vergelijk met de iPhone. Dus maar een reclame om lekker die iPhone. Die mensen moeten ons komen betalen. De man moet spijt. Leuk. En trouwens, die nieuwe iPhone is zo duur dat je denkt van, moet ik de mijne vervangen of niet? Want die verschillen zijn niet zo groot, hè?
0: Nee.
1: Met een toestel van een paar jaar terug.
0: Nee, zeker niet.
1: Of de nieuwe. Dat verschil is minimaal, technisch gezien. Dan ga je wel twee keer nadenken.
0: Maar moeten wij mensen niet nadenken voordat wij nieuwe spullen snel kopen, wat dan ook? Of bespaar ik eens een keer, Tobie? Ik bedoel, we kopen te snel dingetjes, man. Hè?
1: Lloyd, zonna, zeker paisa wat u dikka kerst hoe jij wil uitgeven. Maar inderdaad, soms zie je mensen dingen kopen. Ik ben het wel met je eens.
0: Kopen om te
1: waarvan
0: kopen.
1: Waarvan je denkt van, heb je dit echt nodig?
0: Echt nodig, naar het toch?
1: Toke chai apon paisa wat doos, chich me laga wek.
0: Ja, kooi kaipi.
1: Maar dan zie je dat mensen dat geld. Hè?
0: Ja, ga wat leuks doen, leuke dingen doen waar je
1: trouwens in staan
0: kan genieten.
1: Maar over het algemeen, hè, Lloyd, Hindustanen niet over de heer kritiek, maar over het algemeen, Hindustanen gaan heel goed om met hun geld.
0: Is dat zo? Is dat ook nu zo in de huidige tijd?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Hindustanen, Torah, voorzichtig, ik ook garkine mange, ik ook autokine mange. Ze zijn best wel vooruitstrevend, hoor, moet ik zeggen.
0: Dat is wel waar, maar in de huidige tijd, scheets,
1: ze hebben het wel. Die kinderen hebben het ook. Jawel, ik merk het toch. Ham dekila in je omgeving, een omgeving met sapkooi dekse kega.
0: Ja.
1: Ki moeitieker is, man. Ze gaan naar school, ze doen hun best, kaam kerega, kaske. En ze proberen toch een beetje te sparen en een beetje vooruit te gaan in het leven, financieel.
0: Ja.
1: Dus dat doen ze best wel goed, hoor. Ben ik wel blij mee.
0: Nou, daar zijn we trots op, hè?
1: Doctor gaat die ego chiets om zitten kalia. Dan gaan we 12 uur doen. Dat jaak ik er
0: ook.
1: Want ooit samen hier op hoop hij ietsje jouw kan.
0: Hamgaili,
1: apen bij lage toch? Hamar neef, hamar bhauji.
0: Samen mama leke gele.
1: Na.
0: Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk.
1: Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie aan het horen gelijk. Haat jullie
0: Ja, maar
1: dat is een... Als je dus een chichra krijgt, dan ook erbij. Dus ik denk dat die voorbereiding met mevrouw niet helemaal optimaal was, denk ik wel, Lloyd.
0: Dat kan niet.
1: Nee, met doen. Ik doe het. Althans, mijn vrouw doet het voor mij, dus dat is ook goed.
0: Oké, ting aan, bol.
1: Dus ik kom daar aan.
0: Ha.
1: En mijn bhauji wil me een wassie geven. Ze wil me gewoon een Surinaamse wassie geven. En toen heb ik die wassie genomen natuurlijk.
0: Ja, he? Ja.
1: Tuinwama se panjgo patta.
0: Ha.
1: Verschillende patta betol die.
0: Okay.
1: Niet één soort, Lloyd. Paar soorten patta leen je.
0: Toen bhauji toch maar een wassie dewe.
1: Ai. Dus aan 6 bajje, hem toch een wassie dewe. Kito 12 bajje.
0: Maar kijk je hoe te mooi bejaagd was in Leveke?
1: Arre, bara mooi samen. Trouwens, in Suriname hè, gebeurde er nog iets.
0: Ook kon je dat?
1: Purana, en niet bataai zeggen wat je hebt. John leeftijd wel. Dus, hem toch bati sowieso. Maar ik heb dit ook gezien en meegemaakt hoor. Dus, in Suriname, als een kind hè.
0: Ja.
1: Te vaak ziek was, of bouw water had, of weet ik veel wat. Kushna moira, hè? Toch? Fysiek, ja, toch? Mentaal. Dan kreeg dat kind een soort wassie, maar dat kind kreeg ook een soort. Kijk eens, bolle jijga. Ook een kapra nikarke saman.
0: Ja.
1: Don kaparwa pahnisba. Oké, agi laga de wat raha. Heb je dat ooit gehoord?
0: Nee.
1: Ik weet niet hoe dat ritueel heet. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. Volgens mij is dat van de Djukas geweest in Suriname of van de Ingis.
0: Ja.
1: En dan halen ze kleding weg bij dat kind.
0: Ja.
1: En dan verbranden ze de kleding. En daarmee is alles dus weer oké. Hoe vind je die? We beginnen bij een wassie bij jou en dan komt de rest. Hey, we gaan bij die wassie beginnen.
0: Maar, wat gebeurt er met Infantino? Iedereen is in rap en roer. Maar een deel wil hij aandelen verkopen aan de gewone mensen. En daarmee wil hij geld uitgeven aan bonden.
1: Kijk, wat er onder ligt, weten we niet. Maar ik denk dat die man zich flink verrijkt. FIFA is niet transparant. Dus controle is niet goed.
0: Maar waarom is dat dus niet zo? Waarom zijn ze niet transparant?
1: Omdat ze zich niet aan de wet houden. En ze staan boven de wet. Hele compliance, dat soort dingen, dat kennen ze allemaal niet.
0: Arre?
1: Chalinde.
0: Ik ken ze.
1: Ja, ze staan boven de wet, ja.
0: Nou, is ik het toch? Ik bedoel, FIFA is toch van ons?
1: De ding wat hij wil doen?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat denk jij.
0: Ja.
1: Wij zijn van FIFA.
0: Hidde.
1: Toen FIFA keek hoe je bolpen. Ja, niemand gaat iets kunnen zeggen. En trouwens, dat plan, hè, Lloyd? Het wordt overal afgeschoten.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk kun je ook van een andere manier kijken, hè?
0: Ha.
1: Alles is commercieel in het leven.
0: Ja.
1: Voetbal is ook commercieel. Je betaalt ook dikke prijzen.
0: 100%.
1: Dus waarom zou je dat niet bedrijfsmatiger organiseren? Alleen het probleem is, die transparantie is er niet. Consultatie heeft te kort geduurd. Mensen worden ermee geconfronteerd in één keer. Dat is fout.
0: Okay.
1: Terwijl je zo'n plan, wat mij betreft, je moet het wel onderzoeken. Je moet wel nadenken van, zou dit kunnen werken? Hoe zou het kunnen werken? Wat moeten we aanpassen? JP Morgan is erbij betrokken. Nou, die heeft er ook baat bij. De schoonzoon van
0: Trump
1: is erbij betrokken. Ook Rabbi Hai in elk geval. Dus het is money making. Sommige mensen gaan big money verdienen.
0: Tuurlijk,
1: als dit komt.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat is altijd zo.
0: Maar toen bolle ki Infantino ke aanpakwa na mooi raha eigenlijk.
1: Aanpakwa na mooi raha. En misschien is dat plan wel goed, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat weten we niet.
0: Ja.
1: Volgens mij is 20 miljard waarde veel te laag.
0: Ja.
1: Volgens mij kan het richting 100 miljard gaan. Dus sommige mensen gaan heel veel geld verdienen.
0: Ah, toch zeker.
1: En private equity bedrijven, die hebben maar één ding. Die willen geld maken.
0: Alleen maar geld maken.
1: Hoe 20 miljard per suruker hier 100 miljard. Hoe jij je biddikje tjua. Dus als die aandelen op de markt komen, hammer toe direct in.
0: Direct.
1: Want voetbal gaat nooit dood.
0: Nee, natuurlijk. Nooit. Het voetbal leeft natuurlijk. Jessica Ajax doet het heel erg goed. Ajax wordt kampioen voor seizoen.
1: Hoi, klaar. Toen liekle. Toen liekle.
0: Sorry PSV, sorry Feyenoord, maar Ajax wordt kampioen. Hè?
1: Zelfs die Feyenoorders zijn bang nu.
0: We hebben die Gluk hebben we. Dus ja, hey, die man die gaat op lopende band scoren voor Ajax.
1: Hey, die man is een Jew toch? Die man is een Jew.
0: We kunnen nu zeggen dat we kampioen worden voor seizoen
1: 26.
0: Ik ga het doen.
1: तू जाने एक पौष तरह एगो माई
0: या
1: अरस्तेर भल्ला ओमदा तो कर बिटिया फेरती यार के नूर नूर नाम रहा
0: बिटिया हाँ नूर नूर नूर या
1: ओके ओके
0: ओके मार हार्ड
1: मार दे इस रहा
0: या
1: सवास दुस बाय हर एंकल्स एंड पोल्स फास गबंदे है
0: या
1: मैं टेप 14 यार के लड़के कैसे
0: एगो माई ऐसे कर सके वट मुझे
1: दूध गस्तोकन
0: मैं वट स्पेल्ट दन इन योर होफ
1: एंड से लाख दुस गवोन ऑफ द बेड है फ्रॉम दी मदर एंड मैं दी मदर
0: Is toch erg?
1: En ze had dus tape bij haar nek, bij haar mond. En die 59-jarige moeder, sorry. Ook haar naam heet Fausia.
0: Ha.
1: Fausia, boliski hammal libati.
0: Ha.
1: Dus dat blijkt nu, toch? Op het wat je behandelt, hoe weet je, daar komen die dingen naar buiten. Toch?
0: Maar waarom?
1: Hoe bekender is Jurte van ik heb mijn dochter met mesteken om het leven gebracht.
0: Maar kijk,
1: 20 april. Nou, wat ja, dus niet duidelijk. Ba.
0: Okay.
1: Maar je was wel bolis, toch? Sap kon je eigenlijk zo trakken in Papua, maar is ba.
0: Ja.
1: Bekeer, Papua, die is vrijgelaten juist. Hij blijft wel verdachte, maar Majua is hoofdverdachte. Op zo'n onderzoek kregen of die moeder psychische problemen had. Kon je problemen raken, hè? Maar je was wel bolis van zo'n... Papua, die vader, is de oorzaak van dit alles. Letterlijk.
0: Ja, maar heeft ze misschien onder druk...
1: Maar wat ze
0: druk,
1: ermee bedoelt?
0: Ja, misschien heeft ze onder druk gedaan of wat dan ook. Of Papua koos bollen trouwens, wat dan ook.
1: Hamdai Nila. Het is gissen, maar het is wel doekebaat.
0: Doekebaat, maar ik... Kooi appen larka ke maarske. Hoe?
1: Ik kwam beginia, dus ze hadden nog een dochter.
0: Ja.
1: En die was gewoon thuis, hè, toen dit gebeurde.
0: Ja, want toen zoen er haar geluid was, toch? Kijk, ook er beginia staat koos hoor. Maar ze heeft niks gedaan.
1: Dus dat is een... Het is een triest
0: verhaal.
1: Hoe verklaar Karisba dat ze wakker werd van geschreeuw, toch?
0: Ja.
1: En dat zij heeft gezien dat haar vader, haar moeder... leek weg te trekken bij haar zus. Ja. Dus Majua die is doorgedraaid. Om wat voor reden dan ook.
0: Is bizar.
1: Doekebaat.
0: Ik vind het heel erg raar.
1: Ego mai bab apen jan de devega normaliter
0: loit
1: apen larka kati direct bina soche
0: ja
1: ek pal me bam bin zonder na te denken
0: ja
1: en deze vrouw lijkt erop ze is nog steeds verdachte natuurlijk abe veroordeeld naba ki apen eigen larka ke maar deze is toch raar
0: ja het is bizar kabi kabi kuch hove hega duniya mein nederland mein dan denk je van ja amilo ke muri mein ka ho jaye opeens hè
1: Ja, zo is het.
0: Ze moeten allemaal een wasje krijgen misschien. Oké.
1: Okay. Mori. hou je hoofd koel. Tja, het ja, hoe weet je dat al leven, hè? Blijf kalm.
0: Nee,
1: blijf
0: maar
1: kalm.
0: Als je boos bent...
1: Maar kuch hoe weet
0: je. Maar kuch, je gaar me hoe he, wat dan ook. Met je partner, met je kinderen, wat dan ook. Je bent boos. Loop dan even weg. Ga even buiten lopen, hè?
1: Ja, joh. Trouwens, toen jij dat die agressie neemt een beetje toe, hè? Je bent wat garm rijgen.
0: Oh ja?
1: Dus dan word je heet toch? Je bent dus, al een beetje garm.
0: Je bijrek garm hoort, de dingha garm hoort, dan word je ook garm van buiten.
1: Dat er moet
0: je
1: bij garm aan zeggen. Maar in Nederland trouwens, temperatuur John Heiga, die is al 6 weken lang op rij dus. Hè?
0: Ja.
1: Boven de 20 graden.
0: Ja, kan je ze bij elkaar hoor Heiga.
1: Allee, hem loopt bolide in een jaar.
0: Ja, hem loopt bolide.
1: हमलोग आज से थोड़ा बोली लालौई
0: हमलोग एक बड़ी से बोली ना कि सुन कि बहुत गर्म हो जाएगा सौरभ दा जी एयर कंडीशनिंग हैपी हाउस ऑफ गा नीट नॉट बैटलैंड दूसरे देश ना जाइए
1: एडवर्ट फ्रांकफर्ट स्पेन 35 40 graden met bosbranden
0: ik zou niet daar willen zijn
1: ik weet niet waarom je naar
0: maar wat gebeurt er in de exclave van Spanje. Queta, hoe spreek je dat?
1: Queta, madame Queta.
0: Queta,
1: ja. 49.000. Hoe bolle 49.000, maar dan vraag ik me af, hey, hoe weten jullie het zo exact? Maar hoe bolle ja 50.000, ja. Als dat klopt. Waarom zeg je 49.000? Weet je, zeg gewoon 50.000.
0: Maar wacht even.
1: De temperatuur, wakker,
0: Jijjoa.
1: Weet je dat het pas 2 keer eerder is gebeurd?
0: Oh ja. Wanneer dan?
1: Dus dat ding is vrij uniek. Hè? Dus sinds 1906 is er een meet gekregen.
0: Ja.
1: En het is maar 2 keer eerder gebeurd. Hè?
0: Oh ja.
1: Dat de temperatuur 6 weken lang achter elkaar 20 graden is geweest.
0: Ja, 2 keer maar.
1: Is toch wat?
0: Maar wat zegt dat? Wat zegt dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik ben warm geweest. Ja. Europa is warm geweest. Nederland is warm geweest.
0: Ja, dus we moeten verhuizen of zo?
1: Charlie's op koos Suriname.
0: We blauwen
1: daar een eigen enclave.
0: Maar we boot garm naar Lagea, toch? Suriname.
1: Nou man, Suriname kan boot mooie temperatuur hebben.
0: Ja, toch? Ja.
1: Maar zo'n de linkse Spaanse premier trouwens. Ze noemen hem links. Omdat hij natuurlijk een klein beetje links is. Maar dat maakt niet uit. Als het rechts is, dan is het goed tegenwoordig in Nederland.
0: En in
1: Europa.
0: Ja.
1: En als het links is, dan is het niet goed. Maar in Spanje is hij de president.
0: Ja.
1: En hij krijgt wel heel veel kritiek op dit moment, hoor. Vanuit andere landen.
0: Hoe kijk je?
1: Jesulgus bij kritiek de Vega.
0: Hoe kijk je?
1: Italiëke premier kritiek de Vega. Dat hij de poorten naar Europa heeft geopend.
0: Ja.
1: Hoe ze Paurat Eil heeft. Marokko, zei. Pachase jaar Bolermi.
0: Ja.
1: En er is een nieuwe wet, dus uitspraak geweest van Hooggerechtshof. John Bolisba van Soen, ik hoor een recente uitspraak, ja. Ki agar migrant niampe pahoojge, paurat, dan mag je ze niet zonder procedure wegsturen.
0: Waar staat het?
1: En dat weten die Marokkanen natuurlijk ook.
0: Migado.
1: Dus als je daar eenmaal bent, dan kun je niet weggestuurd. Ze kunnen je niet wegduwen in het water.
0: Dus de power het en je.
1: Pina.
0: Maar wie is zo slim om dat op papier te zetten in de wet?
1: Nou ja, nee. Hooggerechtshof heeft dat gezegd, ja.
0: Oh, Hooggerechtshof, sorry. Oké.
1: Dus mensen, smokkelaars die er misbruik van willen maken, die kunnen er mooi misbruik van maken.
0: Maar hoe kan...
1: verzamelen die mensen daar, die zeggen van luister, we gaan nu zwemmen. Met z'n allen, hup.
0: Maar dit is toch... Dit is gewoon mensen smokkelen eigenlijk, hè?
1: Het is een bestorming.
0: Ja, kijk, ik snap het wel, hè? Mensen willen een goed leven hebben en dan neem je de kans om te gaan zwemmen en dan de oversteek te maken naar Spanje. Maar, naar het heel gevaarlijk. En ik snap de rechter niet dat hij dan zo'n uitspraak doet. Hoe kan dat?
1: Nou ja, ik ben het ermee eens. Je kunt niet iemand die... ik weet niet hoe lang heeft gezwommen. Op Pahoochalema. En jij duwt die persoon terug in het water. Aan de kant toch nooit? Toen kan je ze in zaan.
0: Nee,
1: dat kun je niet doen. Maar je moet ze sneller dan die procedure laten doorlopen. En dan terugsturen.
0: Ja, maar,
1: laat ze weer zwemmen teruggaan desnoods.
0: Ja, maar dit is toch
1: Spang.
0: Dit is toch een president?
1: Ja, maar luister. Heel Europa is dus boos.
0: Ja,
1: rechts-Europa is nu boos. Kipachase, ja, dat nieuwe Alba. En trouwens, Spanje heeft een recent, kan je dat mira? 1 miljoen, hè? 1 miljoen mensen heeft Spanje toch een ding gegeven, een status gegeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een probleem, hè? Dus Spanje is daarin wel een beetje afwijkend. Trouwens, de dag dat die mensen zijn gezwommen van ene plek naar andere plek.
0: Ja.
1: Ik vraag me af of... wacht even, Lloyd.
0: Ietsje was een Jan Boeske kerbaarse man.
1: Ik vraag me af of Spanje dat niet had kunnen voorkomen.
0: Ja.
1: Op het water, toch? Bichua met Jaike Tarahoja, toch? Pani Rego, CPP Leuke. Met je katapult of zo, je zoek de man.
0: Of dranghekken daar in het midden van de zee.
1: Dranghekken in het water.
0: Jullie moeten terug. Je kunt
1: natuurlijk iets doen. De vraag is nu of de Marokkaanse politie iets heeft gedaan of niet.
0: Natuurlijk niet. Hebben zij niks gedaan.
1: Het was trouwens een feestdag, hè? Marokkaanse koning Mohammed. Mohammed was jarig of zo, hè?
0: Zeker, maar toen ik aan hem cadeau deed. Ja,
1: Tulonja. Dus ja, hè?
0: Maar aan het elk jaar is het weer raak met de gedoe met die migranten naar Europa. Natuurlijk, mooie zin, mooi leven, kaipina, kidoek naar hen, wat dan ook. Maar ja, wat kan je eraan doen?
1: Lloyd, hoe heb je een probleem na? Heb je een koffie bij me naar delen? Hey, dat is mijn probleem.
0: Te hamkakari. Soon.
1: Weet je wat? Aatje go chai hamme dede, go chai. Vandaag hoef ik geen koffie, go chai hamme dede.
0: Thanda chai ki garam chai?
1: Nee, garam. Ja,
0: garam. Ek to tu garmasal baate. Garmasal, is dat een woord? Garmasal.
1: Garmasara.
0: Abbe tu, aur gussa me koni kuch bol diye, to aur, ja, door die thee word je nog heter, hè?
1: Aai, dekh le toh, dus garam, abbe moori thanda pakadi hai. Bakra bolega, oe go moiche chaiga, je hart moet warm zijn en je hoofd moet koel zijn.
0: Ja.
1: Hij zei het
0: eigenlijk. Nou ja, dat is ver te zoeken tegenwoordig.
1: Maar toch, jij bent eigenlijk dat Singapore wel iets leuk.
0: Aan Singapore, waar je niet mag spugen of wat dan ook.
1: Juist. Maar toen jij ik londa, want ik heb al 19 jaar, ik Fransman. In Singapore heb je dus van die sinaasappelautomaten, toch?
0: Ja.
1: Dus daar heb je overal sinaasappelautomaten, ja. Want dat wordt gestimuleerd door de overheid. En frisdrank heb je nergens, althans geen automaten.
0: Ja.
1: Dus overal waar je komt heb je hele lekkere, zoete, koude sinaasappelautomaten.
0: Ja.
1: Voor weinig geld.
0: Ja.
1: Maar daar zit een rietje bij. Een kop, Pietre. Echt waar. Jij deed, hè? Ik geniet er flink
0: van. Toen ga ik Pietre.
1: Natuurlijk, ja. Maar iets chandaloa. Denk ik ook chandal hier, Lloyd. Chandal. Onthoud je woord, hoor.
0: Toen hamar baren met betja.
1: Nee. Ik was 19 jaar ik ook chandal.
0: Ik ook chandal.
1: 19 jaar ik londa. Toen, Fransman, want padhatra.
0: Ja.
1: Ugel film kare apne ke. Dus hij heeft die rietjes eruit gehaald.
0: Ja.
1: Eén rietje. En toen heeft hij het in zijn mond gedaan. En toen heeft hij dat rietje teruggezet. Waar al die andere rietjes zijn. Paansogo rietjes, toch? Toen heeft dat bedrijf die dat ding doet... heeft hem aangeklaagd van... hey, dit mag je niet doen.
0: Oh, camera, derpega.
1: Natuurlijk, dus je komt er niet onderuit. Nou, die man is er goed van afgekomen, moet ik zeggen.
0: Oh ja, kon straf ook een mil leggen.
1: Dat je toch kontje pijs bij haar?
0: Hij heeft wel straf gekregen, toch, in Singapore?
1: Jawel.
0: Want je ontkomt er niet
1: straf gekregen. Een geldboete heeft hij gekregen.
0: Kidna.
1: Omdat hij direct toegaf dat hij rietjes lekker was.
0: Maar toch morsoen, hij gaat, hey, waarom doe je dat eigenlijk?
1: Maar dat is het meer.
0: Ravi Bolle.
1: Maar bijvoorbeeld kauwgum. Kauwgum mag je ook niet een.
0: Toen
1: dat stap in Bigdele kauwgum, die vijf jaar.
0: Maar
1: als je naar het toilet gaat, je hebt overal toiletten daar natuurlijk.
0: Ja.
1: Heel netjes.
0: Ja.
1: Is echt geweldig georganiseerd wat dat betreft. Je hebt overal nette toiletten. Maar als je het toilet niet doorspoelt, openbare toilet.
0: Ja.
1: Maar ja, jokies, wan boetoe.
0: Hé, serieus?
1: Ja.
0: Oké. Maar
1: hoe vind je die?
0: Kon het ook een pijs dat deed op Singapore, ik maar niet ik ga het niet zo.
1: Nou ja, zo nou. Die man heeft €400 boete gekregen, Lloyd. Omdat hij alleen rietje heeft gelekt.
0: Ik hoor het al.
1: Is €400 boete.
0: Ik hoor het al. Jij gaat naar Singapore. Jij verhuist naar Singapore, want Tork gaat in mijn lijken deze hega.
1: Nee. Ik heb er binding mee, maar die man had ook 2 jaar celstraf kunnen krijgen. Dus toen had hij
0: Toen
1: doe je maar eens zomaar vast je wapen.
0: Ja. Nou,
1: maar toen thora slordig aan mijn baten. Dus je weet maar nooit.
0: Ravi Bolle Infantino is zichzelf aan het ophangen. Is gebeurd met hem met de nieuwe verkiezing. En Ravi Bolle, ja, we gaan ervoor. Ajax wordt kampioen.
1: Ja, mooi. Hij is optimistisch.
0: Tuurlijk, wij zijn toch allemaal optimistisch?
1: Ai. Dus maar die lelijke boytje worden heb je niet gekregen.
0: Maaiveld onderzoek creaties in
1: Marokko. Ik kan ook lelijke woorden, Mille, maar ik ga ze niet zeggen.
0: Nee. Toen naar Bolle, want we zijn een nette radiostation, dus we gaan dat soort woorden niet gebruiken hier. Behalve Megraro en dat soort dingen. Kan wel. Maar Sunwal Maaiveld onderzoek wel, doen we toch een beetje. Kitukon wordt Jane Hega, wat eigenlijk een beetje ordinair is. Dan boeit hij wel het miljoen bollen trapelen. Nou, je kunt appen op 020-363-0808 per.

0: en je bent aan het vliegen.
1: Ja.
0: Dat ding is lichamelijk echt een uitdaging.
1: Ja.
0: En mijn advies aan iedereen is nakker je.
1: Nakker je. Dus 24 ghanta ego vliegtuig mein baithe khate hain to raah hai ki na omana ji.
0: Hoe langer de vlucht doet, hoe slechter het is voor je lichaam.
1: Ja.
0: Bra soot samajh ke kariye, want je trombose in de war raak ho jayega hele chijwa yaar. En vanaf 4 uur vliegen begint het risico op trombose al. Luid?
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, nee, ja. Ik
0: vanaf 4 uur vliegen, hè? Dat
1: ja.
0: Toe aan kan taurie, hé, zo na. Dat nee, risico wordt alleen maar...
1: Vooral voor de oudere mensen is het ook heel erg gevaarlijk, hè?
0: Ja, natuurlijk. Dus je moet een beetje uitkijken bij je.
1: Ja, ja.
0: Voor dat soort dingen.
1: Ja.
0: Toch zijn er groepen mensen met verhoogd risico in jouw lichaam. Erfelijke aanleg. Vrouwen die de pil gebruiken, zwanger zijn... of kort geleden zijn bevallen. Vooral uw groep wat behoed barca risico. Dus ga liever niet vliegen.
1: Nee.
0: Degelijk toch?
1: De ook naar doe je toen manier jij, Australië. Wat doe je dan? Doe je dan 2 traps?
0: Nou ja, of helemaal niet gaan naar Australië, hoe vind je die?
1: Dat kan je.
0: Make-up zijn samen bulletje in Australië. Hey, geen haar op mijn hoofd, mijn nego.
1: Nou ja, dan heb je een stuk van de wereld niet gezien aan het. Misschien is het Australië wel mooi.
0: Ja, maar ik vind 8 uur vliegen vind ik al een ramp, Lloyd.
1: Ja.
0: Laat staan 16 uur of 24 uur. Modede, minogo, chode. Weet je trouwens hoe belastend het is voor de piloten en voor cabinepersoneel? Leuk?
1: Ja, natuurlijk. Dat is
0: gewoon niet te doen, joh.
1: Ja, maar ik stewardess, als ik al kom, die kan pijsak om haar. Een stewardess, om de
0: klein... Toe kan je zeggen, Jan.
1: Om de klein stewardess, ik na kara kaam kreeg. Zo, ik na... Hossel kreeg,
0: maar toen kan je ze janega, toch ik kon informatie.
1: Nee, ik weet uit het verleden
0: kono,
1: van...
0: Kono stewardess to se batajzma. Nee,
1: maar stewardessen die werken zo hard daar in het vliegtuig. En ze doen het alleen maar omdat het leuk is natuurlijk, het werk. Toen je in Idis, Oederdis en dan blijf je daar een paar dagen. Maar ze moeten wel hard werken voor een klein beetje geld, hè.
0: Maar zo'n vroeger, hè, pahileje ego onderzoeker te lagere school, hè?
1: Ha.
0: Onder meisjes.
1: Ja.
0: Dat bijna een derde deel bullet, ik wil stewardess worden.
1: Ja. Waarom?
0: Bijna. Omdat stewardessen mooi uitzagen, ze vlogen.
1: Ja.
0: Leuk toch, ieder zijn oeder?
1: Ja. Doen je maar
0: ik zeg het je, een stewardess is eigenlijk een hulp in de huishouding, maar dan hoog in de lucht.
1: Ja, maar het is ook zo.
0: Je bent aan het schoonmaken, je bent eten aan het verdelen, je bent aan het opruimen.
1: Al die krakerie van die mensen moet je aanhoren, hè?
0: Dus dat ding is... het is niet meer zo leuk, hoor, moet ik zeggen.
1: Nee, maar
0: trouwens, over vliegtuigen gesproken, luid. Toen ik leefde in Amerika, ik een vliegtuig van een ontwerp kreeg.
1: Wat ja?
0: Ook een naam heet Jet Zero.
1: Jet Zero. En wat gaat Jet Zero doen?
0: Een nieuw soort vliegtuig bouwen, abitalek nabhelba.
1: Ja.
0: Ook een vorm waar ik dan doe, kan bij. Het ziet er wel heel mooi uit, hoor, moet ik zeggen. Qua vorm.
1: Ja.
0: 250 had mijn maïtza kega.
1: Ja.
0: 4 gangpaden.
1: Ja. 4?
0: In plaats van 2? Ja. 4 gangpaden. Dus dat ding is breed.
1: Oh.
0: Aman Brady.
1: Ja.
0: Aman Brady. Luid. Wachtrij voor toiletten. Eigen wachtrij, eigen ruimte.
1: Oh.
0: En hij vliegt hoger dan normale vliegtuigen. Omdat hij een hogere dingen kan halen. Hoogte. Hij kan hoger vliegen. Dus.
1: Okay.
0: En waardoor hij minder brandstof verbruikt. Dus
1: kap vliegt er wel baniga. Ik heb een eigen boeien.
0: Maar hoe snel die baniga? Jason Janaiga. Want Amerika kaske steun kreeg dat project.
1: Maar is het Boeing of is het een ander bedrijf die dan...
0: Nee, ander bedrijf.
1: Oké. Jet Zero heet het. Nou, we moeten dat Jet in de gaten houden. Nou ja, is dat baat zo'n zeggen, ik kan niet koffie en chai missen. Dus je moet altijd luisteren, moeilijk, want dan word je slimmer. He? Toch?
0: Ah, moeilijk, het chatje, joh. Takila, kijk je hoe Jet Zero eruit ziet. Leuk. Maar het ziet er mooi uit, hoor.
1: He? Je weet niet of dat ooit werkelijkheid wordt.
0: Ze hebben al 3 miljard hebben ze al gekregen.
1: Abekushna.
0: Amerika, 3 miljard lagai chukaleo, man.
1: Ai boy, echt
0: hoe
1: serieus.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, nou ja, goed, we gaan het zien. En als het een hit is, dan gaan we ook daar gebruik van maken, toch?
0: Dekletto. Lelijke moeite woorden. Peer Island, maar arre bap, arre bap.
1: Lelijke moeite woorden heb jij...
0: No, dat is te lelijk, man.
1: Ja,
0: Lloyd.
1: Ja.
0: Janne wordt van het,
1: Janne, ik heb aki wassies doen alleen Creoolse mensen. Maar nee, toch? Wij doen allemaal wassies.
0: Nee, is Creools.
1: Is Krio's.
0: Toen kan je niet wat zien, dan kan je met vijf bladeren. Maar toch, door aan het karabijn wel. Aan het toe, ik heb een paar bladeren. Oh, is dat niet? Toen was je. Hij mag je experimenteren bij jouw luid. Ik ga kijken of het.

0: werkt. Als het bij jou werkt, gaat het bij iedereen werken.
1: Ai, boy.
0: Tor gaat dat milige jakamai, hè? Ja. Dan hebben we de ultieme proef gehad.
1: Oh ja, is dat zo?
0: En dan weten we dat het bij iedereen gaat werken.
1: Arwin is terug van Amerika. Fuerteventura. Hij is terug, Arwin. Arwin Bolle, Ajax nummer 1. Ajax wordt kampioen, zegt hij. Ik ben 2 meter, ik kan niet stilzitten tijdens een vlucht. Het moet met extra beenruimte zijn. En als we in de lucht zijn, ga ik altijd met de werknemers praten en helpen. Want ik kan niet zitten. Oh, stewardess, wat kan je helpen, Karega, Arwin?
0: Zogenaamd.
1: Oké, Rajan Gena, want wat Ajax betreft, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Zolang Bos de scepter zwaait in Eindhoven, wordt PSV wederom landskampioen Forza PSV, zegt Rajan Gena.
0: Ja, Gianni en Mibak, Gianni en Mibak.
1: Rajan, ja, ik geef je ongelijk, niet ongelijk hoor, maar ik ben bang dat Ajax dit jaar wel kampioen maakt. Maar we gaan het zien, Rajan.
0: We gaan het merken. Laten we over Ajax stoppen, Lloyd. We gaan het zien. Inderdaad. Abeto Passo Rubhelba.
1: Abeto Passo Rubhelega.
0: Abe Laulau Kelalba. Laulau Tiers.
1: Abe Pas Keleba. Hamlok Abhinesi Tilaila.
0: Straks moeten ze tegen 0-10. En tegen Eindhoven. Tabban Chutiga Ajax.
1: 0-40.
0: Tabban Chutiga Ajax. Dus we gaan het zien.
1: Ja.
0: Ego term mangela introduceren, Lloyd.
1: Oh ja, kon term to my introduceren. Ik is het een nieuwe term.
0: Maar moa hamar or ham or tu claim karabe
1: ham or tum
0: lau
1: tum or
0: lau ham. Eke lau eke publiceer kar deja
1: ja direct
0: koffie, radio radiofluencer
1: een koffie en chai bij Ujala. Radiofluencer ook een matlab kunje hè
0: radiofluencer jaise influencer hè yaar ai mikado aise hum log bati radiofluencer
1: ja.
0: Ik geef jou gewoon een titel, Lloyd. Ja, radiofluencer. Ja,
1: ja. Tor or hamar. Hamar or tor titel. Radiofluencer. Is een mooi woord. Kun je het toe verzekeren, Lidjes?
0: Mooi woord, hè? Ratiak is sutila. Ratiak toro sutila. Ratiak is sochila, Lloyd. Radiak is sochila. Kijk eens. Hé, dankjewel voor je thee, man. Wacht, Lloyd. Maar ik ga kijken of je thee ook zo kunt drinken.
1: Ja, natuurlijk kan je ook slurpen met thee.
0: Barka kilas de Lloyd.
1: Ja, tu gaas bij hem aan, Bart. Tu ka kerie.
0: Nee, dat kun je
1: niet doen, Lloyd.
0: Assan, dat ding is heet, man.
1: Wij moeten voor jou zorgen dat je hier... mooiste toe bij zeker hebt, Aramse bij zeker hebt, Aramse pie zeker hebt. Komt ie nou? Was dat?
0: Nee, je kunt niet... Als je gaat slurpen, ga je hele hemel te verbranden, Lloyd. Dus je kunt dat niet doen. Ik moet hem met een lepeltje drinken. Dus temperatuur, hè? Ja. Veel mensen weten dit, sommige mensen weten dat niet. Temperatuur van koffie is een andere temperatuur dan temperatuur van thee.
1: Hoe dan?
0: Een koffie moet minder heet zijn.
1: En een thee?
0: En thee hoort heter te zijn.
1: Dus
0: een pania jonba, chahi beter afgesteld rijk altijd.
1: Ja.
0: Dat wist je wel, toch? Of wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk niet, hoor. Maar...
0: horeca met een kamer. Maar temperatuur van koffie is dus een andere dan van thee.
1: Ja.
0: Zeg je toch?
1: Ja.
0: Maar je bent jou aan het doen, je erfenis.
1: Erfenis. Ik heb het ook wel duidelijk wat jij zegt. Want erfenis. Erfenis.
0: Erfenis leidt tot slagveld.
1: Boy. Hè?
0: Die advocaten, hè?
1: Die verdienen geld.
0: Kaskekamaiga. Honderden cliënten meer dan vorig jaar.
1: Acha?
0: Ka hovega, Lloyd.
1: Ha.
0: Doe 10 hovega.
1: Acha?
0: Ik heb het geval. Doe ik het geval. Ik heb naam Jan.
1: Ja.
0: Jan, ik heb geval wat toen mangen, Janne?
1: Ha, Jan, ik heb geval wat betaald, hè?
0: Toen mangen, Janne. Toen nieuwsgierig had me wat. Toen mangen, Janne. Toen wil het niet een bobbet, hij die. Jan heeft een parabetje. Jan heeft een goede baan.
1: Ja.
0: En financieel komt hij niks tekort.
1: Ja.
0: 1 keer per week gaat hij langs bij zijn vader. 1 keertje.
1: Hab dat mee, ik denk. Acha, kijk.
0: Denk je toch? Doe je dat niet?
1: Ja, ja. Dat moet je zeggen, heb dat mee, ik denk. Kono jij bijna krijgen, maar nou nog jij naar ja.
0: Juist, ze kunnen het goed vinden samen.
1: Ja.
0: Maar hoe naar jij gaat, doe je dat niet? Acha, kijk. Zijn 2 jongere zussen.
1: Ja.
0: Zit hij met regelmaat.
1: Ha.
0: Dus ook, kies het mooie, Garista.
1: Ah.
0: Dan overlijdt zijn vader ineens.
1: Ja.
0: Borhoumarge.
1: Ha.
0: Jan Kebab.
1: Ha.
0: Kort na de begrafenis krijgt hij zijn testament onder ogen.
1: Ja.
0: En wat ziet Jan? Tot zijn grote verrassing.
1: Kebahinien kemielsepje.
0: Hij heeft hem onterfd.
1: Arjewodde.
0: En alles gaat naar die zussen. Alles gaat naar die twee zussen toe. Maar dat komt heel hard aan bij Jan. En hij begrijpt er helemaal niks van.
1: Ja.
0: Hij gelooft niet dat dit echt de wens van zijn vader is geweest.
1: Ja.
0: En de laatste tijd was die vader ook niet helemaal helder.
1: Ja.
0: Dat weet hij.
1: Ja.
0: Jan Janeuchijwa. Dus wat vermoedt Jan?
1: Jan
0: vermoedde karega loit. Precies zoals wat jij toen bolega.
1: Ja.
0: Ki i bahinien doen om milke.
1: Kus kan leverte.
0: Die hebben iets gedaan.
1: Ja, wat papa ook moet toch naar mooi gemaakt had. Dus die hebben we dan testament laten maken.
0: Ab Jan Bichara aan de zijlijn. Zij kan met Haraba.
1: Ja, zij.
0: Or intussen doe ik op Bahinian. Sab John Ba. Bapuake.
1: Sab Don Kerden.
0: Sab Batega doen. 50-50.
1: Ja.
0: Or Jan Bichara. Beta hua. Kus ook naar Milal.
1: Ja, ai boy.
0: Is toch erg dit, hè?
1: Is erg, is erg. Al heb je ik dan jata bapokje dekhe.
0: Bechara.
1: Toch kus naar buis.
0: Kus miliga.
1: Ja. Ja, ja.
0: Er zijn heel veel, zaken.
1: Ja.
0: Meer dan 4000, hè?
1: Ja.
0: Lloyd, per jaar. Nederland mee. Dus hum log boli la ki Hindustani mein ladai hovega. Dhan ke piche.
1: Ja.
0: Tu bhul ja. Na khali Hindustani mein. Sab jaga hovega.
1: Sab jaga hoi chiva toch.
0: Bijna 4,500 luid.
1: Ja, is veel hoor.
0: Erfrechtszaken. Ik ga liever Nederland mee. Ik ben iets mee.
1: Ja.
0: Or ab barhat jaega. Or barka hoort jaega.
1: Ja, want ab dheer kable. John pahle ke de minne hai. Dheer dheer usab bhi ja hai. Ik bedoel, die worden oud. Die overlijden natuurlijk. Ab dheer erfenis bhi aega. Wat gaat er gebeuren met al dat geld en al die erfenissen?
0: Dus wat is er gebeurd? Dus die ouders hebben arm geleefd. Soms.
1: Ja, ja.
0: Maar ze hebben wel een woning.
1: Ja.
0: En de woning is heel veel in waarde toegenomen in al die jaren.
1: Ha.
0: Samen, hè, Lloyd. Dat ook je.
1: Ja.
0: Bijna 1000 miljard euro.
1: Oh,
0: moet er verdeeld worden onder kinderen. Dus vind je het gek dat mensen daar ruzie over maken?
1: Ja.
0: Maar niemand wil achter het net vissen, toch?
1: Nee, maar.
0: Je mag je op een aandeeljaar.
1: Eigenlijk moet je in dit soort situaties doen, wel. Ga met elkaar praten, hè? Bij het keer mooi zijn, betalen en verdeel het gewoon eerlijk, weet je? Ik bedoel, kijk je, thorak je bij je zakje baren mee.
0: Probeer het goed te regelen. Ik heb barca probleem hier, ik ga trouwens. Ik doe ze iets luid.
1: Ja.
0: John Kebare met Mina Sochega.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel samengestelde gezinnen tegenwoordig.
1: Samengestelde, ook al met
0: Lepontjega. Dus ook al met Lepontjega. Ik admi, John Kebia Hoichukala zijn bij elkaar.
1: Ja.
0: En ze hebben hun kinderen meegenomen in dat huwelijk. Maar dat ligt door tweede of derde ouder, toch?
1: Ja.
0: En je hebt kinderen links en rechts. Maar je vrouw met wie je bent, of je man met wie je bent, die heeft het eerste recht bij jou. Ook al heb jij kinderen.
1: Ja.
0: En dat geeft ook problemen.
1: Nou ja.
0: Toen nam moest je zoen leggen, maar wat je luidt.
1: Geest het dan niet door te wandelen. Ham nam moest je zoen, maar de mim hier nam moest je zoen, maar.
0: Am tor khati bataila to ke chai adamien ke chor adamien to se or chala akbaloit adamien samajh ge ba nahi ma dalle ego admi ego aurat
1: ja
0: khaskhai daba
1: ja
0: ma sa ba kindra sama
1: ja
0: ta adamia of aurat ya phir bya kar le isko se
1: ja
0: en sama hebben ze ego mooi ghar ba paisa hai sab kuch hai en die man komt te overlijden, voorbeeld waar mee.
1: Ja.
0: Dus die vrouw blijft nu achter. Maar dit is zijn tweede vrouw.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook nog een eerste vrouw en hij heeft nog kinderen met die eerste vrouw.
1: Oh jee. Ah.
0: Maar die kinderen, die moeten nu wachten.
1: Waarom?
0: Want papa was getrouwd met de andere vrouw.
1: Dus dan...
0: Dus de stiefmoeder, die krijgt alles.
1: Arie,
0: primair.
1: Maar dan heeft die man het niet goed geregeld. Ook het testament, nee, maar normaal.
0: Zo gaan die dingen, Lloyd.
1: Maar je moet die dingen van tevoren regelen. Ook het testament, maar normaal.
0: Hem toch geen aanbod op, hem toch geen waarschuw. Toen kan
1: ik hem met je zwaar niet bolen. Kan ik hem ze bolen je zwaar?
0: Omdat de kutta ke na daraiga bolen. Hem toch geen waarschuw. Ke kutta ke na gevaarlijk heiga. Toen kutta ke over sapna dekhega. Althans sapna, ik bedoel.
1: जब से तू कबले कुत्ता के बारे में बतेला बैठे और फिर चिवावा है दत मैं माना आशी इमान सुख थे कोप दान एन चिवावा गा लोपे इन दूर विंकोस्ट्रात दान वीट जे मिशन वेल एन रैके फ्राउ डी बाय यू कम्स
0: एन चिवावी
1: चिवावी की चिवावा चिवावा है मैं तू चिवावा के मुड़िया में दर्द दिस आदमी के मुड़ी में तू कुछ दर्द है तो आनंद इन कॉफी चाय मेरा शो में एंड मेंशन geloven dat en natuurlijk Jan kebaat toe, ja, hè, en je zegt altijd goede dingen natuurlijk, maar kon ook een baat hè, dan moet je er wel even goed over nadenken natuurlijk. Maar toen kon ook een met toen kus Muria Mehmet dat dat, dus dan maar een stapje jullie of trampje jijla. Dat zie ik een
0: man. Foto pathawega, hem een foto pathawega. Wat heb ik eraan? Toen Jan waan chalat raha, toen ben je schepen
1: in op hè? Ja, chalé met zo'n chihuahua, de ai werkelijk.
0: En dan stuur je mij een foto.
1: Ja, en dan
0: loopt Jan, hè? Jan in zijn witte broek.
1: Ja.
0: Hè? Korte broek, witte broek.
1: Ja.
0: Precies deze is het ook, hè, Chalek Chahiga.
1: Ja.
0: Kijk, Jan doet dat al.
1: Ja.
0: En dan stuur je mij een foto. Ga mij geen foto op het houden, ja?
1: Kedamien, kijk eens, Chalek, ik heb het gezegd.
0: Nee, maar Lloyd is geïntegreerd. Aiboy.
1: Niet? Nee. Ja, je zegt het niet goed. Je zegt het niet. Het is een moeilijk woord hoor, om te zeggen.
0: Behoorlijk moeilijk woord. Ik ga het niet meer zeggen, Jordi.
1: Intrigerend. Hè?
0: Geïntrigeerd.
1: Aiboy, echt serieus. Ha.
0: Maar, door honden.
1: Ja.
0: Maar zo'n ego chowdy bij.
1: Maar dat komt door jou, hè? Dat komt jou.
0: Ha, ego aurat na chowdy. Ego aurat gal curaçao ghume bechari.
1: Ja.
0: 31 jaar ke. तो वहां घूमत रहा गल कॉफी ले वे यार अपार्टमेंटवा से चल के 5 मिनट पे कॉफी
1: या
0: तूने से आन खफल सुनेगा अच्छा कि कुछ दौरत आवे उसे चुकने अन्नी दौरत आवेगा मतवा से पिटबुल अथवा से पिटबुल लॉयड और पिटबुल
1: ना दैट्स आई नॉट हार्डर इन
0: इज रेनंट गो नहीं दी फ्राउ ड्राइट से होम एंड दी पिटबुल दी स्प्रिंट अप देयर
1: अरे
0: En dit is een vrouw die zelf ook honden heeft, et cetera, et cetera.
1: Oh,
0: hè?
1: Maar ze is het gewend.
0: Goed, bichari ke kaati is.
1: Arie.
0: Oh. Dus je moet uitkijken met honden. Betrek kutak nale, echt waar.
1: Nee, maar zo raar bijna.
0: Goed, Chana, blijf weg van honden.
1: Trouwens, toen kabelen dus... Hama apan batjana afkerpeli. Dus toen kabelen... Dus kudde honke bare me wat ja, of chihuahua. Maar bij mij in de buurt liep onlangs... Ik oude, of chowdira. Die liep met zo'n klein hondje. En die was geen chihuahua, maar die was een... Pomeranian. Tu jane
0: hai? Ham jane la kahan se aaye kahan?
1: Tu jane koi kon kutta hai ga?
0: Ham precise jane la kon kutta baloit.
1: Acha batao. Acha batao.
0: Bara sughar kutta hai ga. And he come to the champagne streak. Uit de champagne streek.
1: Nee. Nu verzin je wat.
0: Echt waar. Hij komt uit de champagne streek.
1: Je hallucineert nu een beetje.
0: Hamubati jet. GPT.
1: Nee, maar dit is een ander soort hond.
0: Ja, maar hoe pie je champagne bij Kutawa?
1: Pomeranian?
0: Hoe champagne pie je?
1: Oké. Okay.
0: Pomeri champagne op je ga loy. Trouwens, kutta ke over. To Nederland mein jane kitna kutta hai ga loy.
1: Na.
0: Die hebben goed leven, hè?
1: Heb je een onderzoek gedaan?
0: Ha? Weet je hoeveel kuttas er zijn?
1: Nee.
0: 1,8 miljoen honden.
1: 1,8 miljoen honden?
0: Honden, Nederland mein hai ga.
1: Boy.
0: Bijna 2 miljoen honden. 1,8 miljoen. Ongeveer 150.000 mensen worden per jaar gebeten.
1: Hoeveel? Nog een keer?
0: 150.000 mensen.
1: Worden per jaar gebeten.
0: Not die lagi hei galoid.
1: Behoort heren.
0: Door die 1,8 miljoen honden
1: ja.
0: Moeten zoveel mensen behandeld worden. Zot ook het na erg wat je doet?
1: Behoort erg. Ik vind dat ze...
0: Een derde van die mensen, dus 50.000 luid.
1: Ja.
0: Even getalsmatig om even uitleg te geven. Zo'n evaluatie van ja, 150.000 ik het naar buiten. Een derde van die mensen, 50.000, moet echt behandeld worden door een arts, EHBO, et cetera, et cetera. Dus dat betekent 1000 mensen per week.
1: Hmm.
0: 100 jaar en meer per week. Vind je het gek dat ik bang ben voor honden?
1: Ja, nou ja, je bent bang voor honden, maar ja, al die kosten die gaan omhoog. Natuurlijk, hè? Ik had hem
0: maar ook niet vertrouwen. Maar ik moet takken naar vertrouwen, Lalo. Ik weet niet hoe ik het zo tegen BD, maar nu is er weer nieuw onderzoek geweest.
1: Mikado, echt serieus.
0: Dat moet je dus niet doen. Ik kook het tabila leken naar zoet, hè? Want Ratia kees man, Utraiga, man die dingen. Krap, Juan Saman Keloid.
1: Allee?
0: Wat jij kreeg?
1: Kutuwenke, kutu draaien.
0: Van alle dieren.
1: Oh, oké. Okay, nou ja.
0: Dus vooral ze wat jij
1: kreeg. Nou ja, die Pomeranian, Kutuwenjun Hega, die zijn bekend om hun dikke, pluizige vacht en vosachtige snoetje. Levendig, slim en aanhankelijk.
0: Lloyd, ik ben er niet in geïnteresseerd. Dus zomaar hem met haar weet je, Johan. Hamna kutan, lobby karila, na kutan lebekabi.
1: Oké. Nou ja, goed. Het is nu tijd voor Brazzafest. Ham kasun liberty. Kikable, eerste fase keer, early bird tickets in hem ze uitverkocht.
0: Don.
1: Bajwarakna,
0: Lloyd.
1: Ah, Bajwamra, kila.
0: Bajwarakna, tobolna, to surukar boleke.
1: Ja. Kieran Kedar ook aanwezig op Ujala's Brazzafest 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Brazzafest. Chili, gume. Chili, Brazza tokerie toch? Brazzafest.
2: प्यार हमारा खबर रहे
1: चली ब्रासा फेस तोर प्यार वहां पे भी मिल जाएगा तू ना जान सकेगा Als je kaarten nog niet hebt gekocht, tweede fase is ingegaan. Koop je early bird tickets in de tweede fase. Als je toen wacht ik er hier, dan had ik al een pijs op herkperk. Dus toen na wacht ik er, na draaidijker, ook er tot toe Kinle, Mausi, Rani, Suga. Welke namen kan je nog meer geven aan het?
0: Mehbuba.
1: Mehbuba? Nou ja.
0: Gulgula.
1: Gulgula. Hey, Gulgula. Of Rasmalai. Rasmalai.
0: Hamar
1: Jalebi. Of Olopolo. Of Kuchu Puchu.
0: Tusun. Lloyd Kuntibolega. Lloyd, Tusun. कहां जाइए कहां जाइए लोग
1: ब्रासा फेस में चली गुमे
0: कहां चली है
1: ब्रासा फेस
0: हां फास 1 जो रहा एकदम uitverkocht hoe je ba lot inderdaad is uit fase 2 में हम लोग बात ही दूस फासे 2 में तो किन ले अपन टिकट वन धीरे धीरे चिजवा और महंगा हो जाएगा दूस अपना अगोर तू के गोरेगा लोग तो हमें बोल
1: हम मुना नहीं के बो गोरे छ माया तू वक्त ही ना कर कोई के ना गोर वन जत कोनो के गोरिए तो तू कभी ना आइए वहां पे पहुंच पाइए
0: टिकट ना आएगा तो तू ले ले जुड़ते इस साइड वन फास तो ही में हम लोग बाती अर्ली बर्ड्स के फास में बाती दोस्त तू हल्दी से जाए के अपन टिकट जोनबा ले ले
1: या
0: ना अगोरिए वन धीरे चिजवा प्राइसवा चहरत जाएगा हमने नहीं तू अगोरे कई के कौन चीज के कहे के हमने जानीला मैं तू अगरत हुई है नीच स्लैम जल्दी कर
1: ना Brazzafest.nl per toe ticket gerissen krijgen. En als je zelf niet weet hoe je ermee moet omgaan, hoe je moet kopen, vraag aan je Larkanse Poeslie, toch? Toch heel pikardiga.
0: Haha, behoed makkelijk heiga, maar hoe is het heiga, kikoi heiga, amloke beach met John. Ik dam handig na heiga, dat toe. Appen Larkan, Parivaarse, kooi ze Poeslie, hoe kardiga.
1: Ja.
0: Ik verheug me erop, zaterdag en zondag.
1: Het wordt Hangama, 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Noteer het in je agenda. Na boelie, of bhaoji se bhi bol die.
0: Khali bhaoji se?
1: Bhaoji ke chahi bhaiya ke bole ke van kartwa kin. Direct.
0: Natuurlijk. Bentwin, de klevate Lloyd.
1: Ik zeg, just alle muziekformaties van Nederland. Express, Exclusive, Umarin Squad, Surya, Shivam, Rajaram, Sensation en de Saregama Crew, Bhimahaparega. En nog veel meer. Deer artiesten. Toe op nebi deklië, brazafest.nl per. Want hamjumbulila, toe op ne tak. Op ne deklië.
0: Khali ek jaga aiga. Khali ek jaga aiga, jahan sab koi belkar aiga. Lloyd?
1: Ja.
0: सब बेंचेस रहेगा सब आर्टिस्ट जोन तुम आगे देखे इधर इन बेलकार एक स्टेज पे और का लिए
1: एक चीज तू भूल जाए बोले के आनंद एल्क केयर
0: बोल
1: Kinderen tot 1 meter gratis move
0: werkelijk
1: ik weet niet waarom je dat vergeet te vertellen hè Want het is, ik wil een gezin festival, hè, zo noemen we Brazzafest. Dus gezin Barkatin. Dus kinderen tot 1 meter gratis.
0: Wacht die luid. Heb ik ook klachten mee, Lalbaya?
1: Ab kon klachten, toch?
0: Abdek, njape. Adam, zoon, hamme bolega.
1: Ha.
0: Ham na bolse gila keba. Maar hamme bolega zoon, toen radiofluencers baten.
1: Radiofluencers.
0: Toen het na populair baten, luid oranen. Toen ik zo wat om abdek heen wapen, ja. Brasa vespe.
1: Ja.
0: Ubat ja toen na bolle, terwijl dat een attractie is.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus we moeten dat wel zeggen,
1: Lloyd. Ja. Ham lo bati na. Ham bati. Ujala Radio is er ook daar ook. Dus 100, wij gaan van daaruit. 100. Wij gaan ook van daaruit uitzenden. En
0: toe 100 draag je toch?
1: Ham 100. Toe hoe lang bier je toch? 100. Dus.
0: Lloyd. Zo. Laten we iets doen. Laten wij iets doen.
1: Ja. Bol.
0: Chupese. Conchi. Chupese. Koise na bata je.
1: Ha.
0: Chupese lau ik o chich ham lo boli ja.
1: Bol.
0: Laten wij een kortingscode geven.
1: Oh ha. Kortingscode wa. Bol.
0: Chupese kari ja.
1: Chupese. Koise na boli je.
0: Dus je gaat hem lukken website pe,
1: ja.
0: Brassafest.nl pe, dat je je tickets lukken. Lau hem lukken go kortingscode.
1: Ja, direct. Fortafort bol.
0: Alleen voor onze luisteraars.
1: Fortafort bol.
0: Koise naam bataille. Dus je gaat zoenega koise naam bataille. I geheim rehi luister hamar or tor.
1: Ja, ja. Is een geheim tussen ons.
0: Is dat leuk?
1: Ja, is hartstikke leuk.
0: Kunnen wij een kortingscode doen?
1: Direct. To bol to kon kortings.
0: Kon code to mange.
1: Iets met koffie chai. CC.
0: Na moeilijk het toch? Grappig naar ben toch?
1: Oh, je krijgt grappig
0: naar. Luid, hamme hij jou mooi wel.
1: Ha, bol.
0: 100.
1: 100. Je hoeft allemaal 100 in te typen als je die kaarten koopt.
0: 100-brassafest.nl. Wat vind je daarvan?
1: Ja. 100-brassafest. 100-brassafest?
0: Ja, 100-brassafest. Dat... Welke maar is makkelijk? Is 100? Maar
1: liggen.
0: Is 100 alleen niet leuker, Lloyd?
1: 100 is makkelijk, is veel beter, toch?
0: Wacht, ik ga even hier even checken, direct, pietje.
1: Ja.
0: Techniek.
1: Ja.
0: Kan het alleen maar 100?
1: 100
0: of wordt het 100 brassa? 100.
1: 100.
0: Lloyd, ja. Alleen met 100 gaat het geregeld worden. Nu direct, okay, terwijl wij praten.
1: Ja.
0: Gaat de techniek dat regelen dat jij en ik dit hebben afgesproken?
1: Kitna korting wat heb je? 100 in die begrippen.
0: Hamna Janila, gewoon je dikje. We gaan het gewoon regelen.
1: Okay, dus
0: 100, je hoeft alleen maar 100 in te typen.
1: 100 kan je intypen nu. Dus doe je naar brazzafest.nl.
0: Nou, abena, een kwartier baat.
1: Een kwartier.
0: Want het wordt nu in orde gemaakt, toch?
1: Oké, het wordt nu in orde gemaakt.
0: Abhamlok versinkeli, abhamlok opdracht deli luid.
1: Ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Simultaan doen we dat. Simultaan is dit gebeurd,
0: direct,
1: jongens. Patapart. Wat een mooi woord, hè? Patapart. Patapart, hem ook regelkaart liggen. 100. Als je dus kaarten koopt via brazzafest.nl. En je kan een promocode intypen. Promocode kun je. Dus dat je die 100 in moet intypen bij dat veld. Promocode Hega 100. Dus, korting Miliga, als je nu. Kaarten kopen voor Brazzafest 29 en 30 augustus.
0: Maar alleen voor onze fans, hè, Lloyd?
1: Ha, kon je naar Bolie?
0: Want ietsje jouw reclame naar Bolie, je reclame mee. Ietsje jouw alleen koffie en chai, luisteraars, Katiba.
1: Dus, toen we allemaal toestemmen.
0: Ik vind dat leuk.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Nou, Arcus Bologna.
0: Ik ga straks horen of het in orde is of niet. 100?
1: Ja.
0: Het is al 100, Lloyd. Het werkt al.
1: Dus
0: het is nu in orde gemaakt.
1: Het is nu in orde gemaakt. Dus je kan je kaarten nu kopen. En met de kortingscode, promocode, kortingscode 100. Dat ook Emil Jaga Kartua. Direct toe ja naar brazzafest.nl.
0: Orkalier.
1: Ja.
0: Lloyd kan Jan lie.
1: Orkid naar korting toe mangen.
0: Orkalier. Nee, maar is toch leuk. Dat is ludiek. Dat is leuk.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik. Ibatia bakje toen Naboli. Hij me beloofd, Lloyd. Na jij je bolle reclame mee.
1: Na ham fatafat na bolle boma.
0: Ietsje jouw kali bedoeld maar voor koffie en chai.
1: Koffie en chai mee. Dus ga naar onze website brazzafest.nl en koop je kaarten.
0: Orwa, je hebt ook koffie chai Lloyd kepia die.
1: Zeker. Hamar staat bij toelong koffie chai bij pisek. Vooral met Arend. Maar jij bent erg populair, Arend.
0: Ja, ik moet je zeggen dat koffie en chai een. Sapkoetje nega, koffie en chai.
1: Ja, je bent wel een beetje bescheiden. Hè? Ik geef je een compliment, maar je accepteert het gewoon niet.
0: Nee, wel. Maar Hamjanila, ik weet hoe het komt. Het komt door koffie en chai.
1: Oh, door koffie en chai. Aito,
0: koffie en chai heeft
1: Ik wil wel heel even met je stilstaan. Vandaag is 31 juli, Aurajega, de dag... Hamren, ja, ik weet niet of ik het goed zeg, maar Aurajega... dat het op deze dag... Ik weet niet of het deze dag was, hoor, Anand. Maar misschien moet je mij even helpen. Aatje Mohammed Rafiki... de dag... Is hij jarig of zo? Of
0: is dat zo?
1: Is hij overleden?
0: Wacht, dan moet ik even gaan zoeken, Lloyd. Janila.
1: Jatwa petu tak even, toch? Want,
0: Mohammed.
1: Ja. Mohammed Rafi, de dag van Mohammed Rafi, denk ik, hoor, vandaag.
0: Mohammed Rafi en dan Aachega 31 juli.
1: 31 juli. Dus daar moeten we wel even aandacht aan besteden. Ja, het is de sterfdag.
0: Het is mij ontgaan, maar ik ga even checken.
1: Het is de sterfdag van Mohammed Rafi.
0: Sterfdag. Ja. Ja. Nou. Hij is overleden 31 juli 1980.
1: Ja. Ja,
0: op 55 jaar. Nou ja, goed,
1: we zullen vandaag tijd aan besteden met wat Mohammed Rafi nummers op Ujala Radio. Zero Raab Sulina Raab Zi Azbi Az Mohammed Rafi Kayat Kije. Met mooie nummers van hem. Hè?
0: Heel erg mooi, ja. Nee, Mohammed Rafi heeft ons veel gebracht, veel gegeven. Chaudhuri Kachande.
1: Ja, zeker. Chaudhuri Kachande.
0: Waarop Hulbert zou.
1: Ja. Maar ja, wat zou jij willen horen van Mohammed Rafi nu toch aan het einde van Koffie en Chai zijn?
0: Baharu Khul Barsau. Mera Mai Buba, ja.
1: Ja, en dit vraag je speciaal aan voor jou, lieve Dharmapatni.
0: Zeker. Orkeka, Tor gaat dit horen, ja.
1: Ja.
0: Tor gaat dit maken met O Dunia Kera Khole en zo.
1: Kaha se tu eke leile, maar...
0: O, sab gaan
1: doen. Oké, dankjewel Anand voor deze mooie koffie en chai op deze vrijdag 31 juli. De laatste dag van de maand juli. En we gaan naar de maand augustus. Jema Rehiwika, 29-30 augustus. Brazzaves. Toe je toch?
0: Ja, 100. 100.
1: Baharu Pulbar zou...
0: Kortingscode 100, Lloyd.
1: Kortingscode 100. Dus nu al, doe ik dan... ja, tik het ook in op brazzaves.nl. En de kortingscode is 100100.
0: Dankjewel, fijne middag. Bye.
1: Bye-bye. Het maasje die Mohammed Rafiki jaant mee. Ham je nog maar op koos naar haar. Zijn hem al hoor. Ham afzien aan de werk die nummer 4 miljoen. Maar heel jalla radio per. Mooi zijn hier. Maak er een mooi weekend van. Let op jezelf.

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
0: Wacht even. Ha, Jelly Brazzafest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, 3 liter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brazzafest. Ha, 100 Jelly Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl. Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte een miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Sun, Bhauji, Sun. Cherry Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht en sold out dus. Heb je nog geen tickets? Toh bhaiya se bol na, bhaiya se bol, Bhauji. Toh mange jai Brasa Fest. Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Bhauji, Sun, toh wachti nakker, toh dir nakker. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toh jaldi kar, Bhauji. Bhaiya se bol na. Cherry ghume, Cherry Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.com.

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
3: Aur sun valo, Brass FM par Rega Umar and Scott met Umar Vaik Duzain, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brassafest.nl.

Sunwalo, Sunwalo, Deer Mutke, wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar het programma, wat is het? Dit is kanaam heen, Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Ujjala Radio, Desh Bhar Mein, Tu Jaane Hai Toh, Ujjala Radio, Ujjala Hi Ujjala, Desh Bhar Mein, Haan, Har Gaon Mein, Har Kona Mein, Auto Mein, Ghar Mein, Sunai Deta Hai, Ujjala Radio, DAB Plus Ke Zariye, Ujjala, Is Van Heel Nederland, Tu Jaane Hai Toh, Dhindhora Baja Dijiye.
2: Ujjala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujjala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujjala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhoven.

0: Een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kiff.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: I'm Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
7: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Chili, chili, chili, chili. Brasa fest to soon. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. En heb jij nog geen tickets? Toeke tickets nagaan. Toe tickets nageriedelwarte. Of toe wacht ik erin. Of zoals ik het heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika, Jelly Gume, Jelly Brasafest. Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
8: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

Lekkere muziek toch? Ja, Ashni. Ashni Matadinki. Waas me git ko apsune. Dan nog eentje. Ik

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Spanje noemt de migrantenstroom naar Ceuta een aanval en stuurt politie en leger ter versterking van de grens. Britse uitvaartondernemer Robert Bush krijgt 20 jaar cel voor misleiding, diefstal en het niet correct begraven van lichamen. 3 verdachten blijven vastzitten voor voorbereidende aanslag. Onder hen 2 minderjarigen met eerdere terrorismezaken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusus met Sanjay, Randhi, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Rosh.

0: वरुण काजल, नचनिया लोंडवन किनार, डीजे शहीद एंड एमसी रे, स्टेज प्रेजेंटेशन सुधीर। गेट योर टिकट्स नाउ फिया brassafest.nl। Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha, hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brassafest.nl.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking.

0: gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
2: Rani bechari.
1: अरे रानी रानी सुन तू ना जा ना जा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज़ 1 इज volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe जल्दी कर Rani jaldi kar raja se bolna chali ghume chali brasa fest ha 100 tujhe ye brasa fest bestel nu via www.brasafest.nl

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkeringer. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Britse uitvaartondernemer Robert Bush krijgt 20 jaar cel voor misleiding, asverwisseling en diefstal van donaties. 300 slachtoffers zijn bekend. Het Nederlandticket stopt vandaag. Ruim 550.000 abonnementen van €49 per maand zijn verkocht sinds half juni. Kabinet wil dat Spanje migranten in Ceuta snel terugstuurt naar Marokko en grenzen sluit. Nederland overweegt geen extra maatregelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala, Brasa, Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

0: Arre, soon. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Hilame, hilame, hilame.
0: Tumange hilame, ha? Tumange hilame to Jelly Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Ham tussen bullet regel je toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behoedernakker. Draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, jelly gomina, jelly hilawe, jelly brasafes. 100 toe jayir brasafes toch? Bestel nu via www.brasafes.nl.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Kabinet wil dat Spanje migranten in Ceuta snel terugstuurt naar Marokko en grenzen sluit. Extra maatregelen zijn nu niet nodig. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. De rechtbank Arnhem oordeelt dat mountainbikepaden in Rijk van Nijmegen natuurregels schenden. De provincie krijgt 16 weken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: she don't want dal and rice because she likes baigan chokha. Ojala Radio ka program mein kuch local gito aur baithak gana bhi. En als ik zeg baithak gana toch, dan mag dit nummer niet ontbreken.
1: Aage aage paya chale.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnyer, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakte in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

सुन, तू कान खोल के सुन, तू मुंह से सुन, हाँ सुन ना, चली ब्रास एफएस, फेज 1 इज volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets, dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojaga, dus toen na wacht ik er. Hey Suga, toen na wacht ik er. Toen jellyker, jelly gume, jelly brasafest. Brasafest, bestel nu via www.brasafest.nl.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zonnewallo. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jelly Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakt in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Arisun, arisun, arisun, tusun. Hey, jij ook. Sun, sun, sun. Mooi seizoen. Ha, chili, brasa vers. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To mooi seizoen, hega. To jaldiker. To draai, draai, nakker. Chili, gume, chili, brasa vers. Ha, chili, 100. Brasa vers. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Op 29 en 30 augustus, Braza Vesper. Noteer het in je agenda. Toe, Appenticket, wacht bij Gridlina. Tweede fase is ingegaan. Early bird tickets, aapgeriezen kunnen via brazafest.nl. Wachtie, wachtie, naar keer toe. Draai, draai.

0: Summer Rain Squad met Tira Kezaan via nu wel een oemer waar ik doe zijn. En Huyana Birega is din person. Orbi 29 en 30 augustus Brazzaville en Den Haag. Gia Event Center mee. Koop je tickets op tijd via brazzaville.nl. Brazzaville. Doorgaat hier. 29 en 30 augustus. Ticket wacht bij Grillena. De tickets zijn niet zo duur. Doe je het niet al die krediet. Goed na hij vijf dagen. Sanjay Jodha is er ook. Janam Janam ka saath tha.
1: Janam Janam ka saath tha. Tumhara hamara.
0: Arre? Kaise tha? Janam Janam ke saath hai toch?

Je krijgt er toch veel energie van, hè, van dit nummer. Au, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, jaha. Jaha, waha, Nacho. Natuurlijk gaan we op 29 en 30 augustus Nacho, Nacho in GI Event Center. Ujanake, Brazzaves, Mila. Nou, ik krijg hier wel heel veel energie van, hoor.

यूआरओ उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं, आओ चले नाचे नाचे भी पेश किया गया है उजाला रेडियो पर। सुनो वालो जुम्मन तेन उजाला से कॉफी चाय में हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह नतुलक आज के बारे में, आज के न्यूज के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, के न्यूज के बारे में, natuurlijk allemaal van die luchtige onderwerpen en kuch baten hè, kuch gyan ke baten bhi aap sunenge coffee chai middag show mein ha ye damiya jab batya hai to gyan ke baat bhi karega en natuurlijk hum log sab ko serieus lela jun baat karega anand maar sommige dingen dan moet je wel zelf nadenken hè sab cheez na aanliye hè je neemt niet alles aan toch Ujala's Coffee Shine Middag Show. Vandaag is vrijdag 31 juli. Rani Soen. De headlines van vandaag. ING verwacht een recordjaar voor de Nederlandse woningmarkt met meer woningverkopen ondanks de hoge huizenprijzen. De kinderombudsman slaat alarm. In justitiële jeugdinrichtingen worden de rechten van jongeren op meerdere punten onvoldoende beschermd. En Philips ontvangt 186 miljoen euro terug uit de Amerikaanse importheffingen. Een financiële meevaller voor het technologiebedrijf. En Amsterdam maakt zich op voor de World Pride Canal Parade. Zeg ik het goed? World Pride Canal Parade. Ja, parade. Eén van de hoogtepunten van World Pride 2026. Dunyabhar ke samachar. De situatie in het Midden-Oosten blijft zeer gespannen. Er wordt gesproken over een mogelijk akkoord rond Gaza, terwijl de gevechten in regionale spanningen voortduren. De internationale gemeenschap uit opnieuw grote zorgen over aanvallen op ziekenhuizen en hulpverleners in conflictgebieden. Extreme hitte en natuurbranden blijven grote delen van Zuid-Europa bedreigen. Europese landen bereiden zich voor op een nieuw risicovol weekend. Grote technologiebedrijven blijven fors investeren in kunstmatige intelligentie, terwijl de AI-race wereldwijd in hoog tempo doorgaat. Welkom. Van harte welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Aatje Soekerbaar, Etistar July. We sluiten de maand af. Ja, we sluiten de maand af met een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Nou ja, dit goed jij. Hoe ver we komen. Of je nu onderweg bent, thuiswerk of geniet van je vakantie. Fijn dat je de lunch met ons doorbrengt. Welkom. Pak je heerlijke kopje koffie. En natuurlijk een lekkere chai. Mij hoe looit mijn habier.

Hour je hem, Mr. Black. Mr. Black, ook aanwezig op Ujala. Brazenvers. Abtu khub nachiye. Geniet, carrière. Shelly Gome. 29-30 augustus. Gia Event Center, Den Haag meer. En Anen Kinderzaar mee ham hij. Hij komt zo meteen in de studio. Ha, Jolau, Jolau, Taiga. Meestal komt hij hier in de studio. Bina Kushka, we gaan in de studio mee. Hamer gaat in Kushina lagen. Or bole hega van. Kan hier per tu jeje, to ha, Jolau, na jeje. Kush leek jeje. Pool, japal, fruit of bloemen. Klein cadeautje, maakt niet uit. Maar met de kabina en lauw in jouw cadeau.

0: Zometeen zijn wij in de uitzending met Coffee Chai Middagshow in de zaal Katerina. Wacht nog, heel eventjes. You are Ujala Radio, je hersenen wel. Zometeen Ujala's Coffee Chai Middagshow met Anand Chandrika Singh. Ham programma afgezet, bananen wel hè? Ja, en dan zijn we er. Met een kleine onderbreking. Anand, goedemiddag.
1: Jazeker. Hey. Natuurlijk zijn we er.
0: We zijn er. Kessebarte.
1: Als je te veel hebt gegeten, dan moet je een beetje opboeren, toch?
0: Lunchgetijd te gaan, dan ja, natuurlijk.
1: Dan moet je een beetje...
0: Maar toen jaren toch, thora kijken. Din bhar toch haastig, maar klein beetje, kleine porties, toch?
1: Toen kahaastig geleetje, jubari.
0: Harja bhar dan, harja bhar, thora kijken, hè?
1: कहां सीख ले ले वे कहां सीख ले वे
0: चिल्ला ना ना ना नमाती औदर वर्ड तो सब चीजों सीख ले ला
1: बड़ा बड़ा ज्ञानी बात है यार खुदमिदा लोट कैसे है
0: खुदमिदा मोई इट इज
1: हाय बॉय थकाई मारी से किना
0: Einde van de maand, kijk eens, Takai Maris, je hebt ook de energie.
1: Toch maar eens Takai.
0: Einde van de maand en dan komt de nieuwe maand, nieuwe energie, hè, nieuwe vibe, hè.
1: Nou, het is midden van de dag, me very boy, midden van de dag al. Maar het is natuurlijk laatste dag van de week, hè.
0: Ja.
1: Dus
0: maand.
1: Natuurlijk ben je dan moe.
0: Ja, maar oké. Okay, maar laatste dag van de week. Hoezo? Kijk, zit het haggel. Het nakamker. Je weet toch...
1: Ik heb een dipje. Ja, net op bakrabole. Ik heb een dip.
0: Oh, je hebt een dipje. Nou ja, dan moet je een powernap maken. Hè? Een powernapje doen van 5 minuten.
1: Zo is dat. Dus als je een dipje hebt, dan moet je eigenlijk even plat.
0: Even 5 minuten klaar. En zoetelen 5 minuten doen. Dan heb je volop energie, toch?
1: Zo is dat. Maar ja, ik ben een leuk hoor, maar ik ben Thora Diri mee wel.
0: Ja. Maar ja, oké, okay, nou ja, goed. Bout toe bolletto.
1: Punch hoop dat je dan moet het wel lukken.
0: Een tijdje geleden toe bolle, waar ik hier toe eens een fase met baten, abonzending mee. Je bent in een derde levensfase dat je eigenlijk moet gaan genieten van je welverdiende jaren dat je hard gewerkt hebt. Maar toen.
1: Aram kreeg, chai, aram.
0: Maar toen na je toen na aram kreeg, toen hoor. Full gas, ja, hij gaat met werken.
1: Nou ja, weet je wat het is? Ja. Je vindt het leuk.
0: Ja.
1: Dus John, je mooi leggen, je gaat ook in een chorpa jek dan toch?
0: Dat is.
1: Als John, je naam mooi leggen, kun je makkelijk afscheid van nemen.
0: Dus is het je toen je bolle,
1: maar je lobby krijgt, die koetske.
0: Dus is het je toen bolle, dan moet ik aan andere dingen denken. Maar ja, goed, je bedoelt iets anders, hè?
1: Toen moet je hem gaan liepen, maar zie je wel ooit.
0: Hem kan zo niet naar Brazil.
1: Zijn naam is Janneke, maar kan je ze samen bollen te laten luid?
0: Kon je bollen?
1: Toen moet je hem gaan he, Saagsel.
0: Saagsel? Is dat zo?
1: Toen moet je hem kon je, ha to?
0: Bollen dan die Saagsel, toen moet je hem?
1: Or boitime or er rachi juacha.
0: Ocha, boitime koji bolta son.
1: Tor muria me gub haral hai.
0: Dat is wel ordinair hoor. Dat is ordinair hega chi jwa.
1: Hey, is je naam boy. De boiti af en toe. Hè?
0: De boiti mensen zijn ordinair toe bolle hega.
1: Nou, ik weet het niet. Wat zei de boiti? Maar paramari mowe bhiad mi bolat rachi juan. Maar wij vonden dat eigenlijk een beetje ordinair, man.
0: Ja? Hè? Ik eigenlijk.
1: Namelijk, Bolly, is dat woord van nagebruiker.
0: Maar mooi
1: bijvoorbeeld, ik woord bijvoorbeeld zijn naam met haar.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Huh?
1: Meheraru.
0: Meheraru. Nou.
1: Hamar Meheraru.
0: Dat is toch niet ordinair, dat is toch gewoon normaal, Meheraru?
1: Ik vind dat niet zo'n mooi woord, hoor, Leut.
0: Nee?
1: Ik gebruik het echt nooit.
0: Maar waarom vind je dat niet mooi? Je vindt dat heel erg klinken?
1: Ik vind het vies klinken.
0: Vind je het ordinair?
1: Ja, een beetje ordinair, een beetje.
0: Kijk, hè?
1: Meheraru. Kijk, woord wat ik toch is een woord, maar. Ik vind dat geen mooi woord.
0: Ah.
1: Leuk.
0: Nou.
1: Hamne ik het naar Anmi gebruiken. Ik. We gaan een maaiveldonderzoek doen. Hoeveel mensen... hoeveel mensen dat woordje Meheraru gebruiken. En wat mensen ervan vinden van zo'n woord.
0: Meheraru. Het is wel maar Kalauna. Zoiets.
1: Na. Hij zei dan boleh saman. Na. Apa een ouwrat ke thoro Meheraru bolie jaar.
0: To kon ouwrat ke bolie?
1: Maar dusar koi ka ouwrat ke. Nee, maar ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dat ordinair vinden. En waarom ze het ordinair vinden. Ik vind dat ordinair. maar hij me na puche kaheke. Maar ik heb wel een associatie daarmee mehraru.
0: Ja.
1: Toch? Hij me ego associatie ba van ordinair.
0: Ja.
1: Van dat is niet netjes Hindustans.
0: Ah.
1: Hij zegt heel woorden ba cha. Jo nama elabore radio pe.
0: Acha.
1: Maar bijvoorbeeld je koi bolega heb je zaagsel in je hoofd of je bent een leeg hoofd.
0: Ja.
1: Vind ik minder erg dan iemand John bolega tor moer na muha me moer me.
0: Tor
1: moeri me goo heiga.
0: Tor moeri me goo heiga.
1: Ik vind dat een vies woord, goe.
0: Goe.
1: Goe vind ik een vies woord.
0: Goe is ook vies, maar ja, oké. Okay, ja.
1: Is toch een vies woord? Bah.
0: Ja, nou ja, zullen we wel mijn vlog onderzoeken?
1: Heb je poep in je mond? Klinkt ook ordinair, hè?
0: Ja, klinkt heel erg ordinair.
1: Laten we dat ordinaire pad snel verlaten.
0: Oké. Dus ook erbaar met mijn veldonderzoek nou heen. Dus over ordinaire woorden in het Hindustans.
1: Kon kon je chamelijk onderzoek hebben?
0: Ja. Toen jij neemt dat je nu een nieuwe wet is in werking getreden, dat jonge door het huis hebben apparatuur, technisch, ik bedoel, televisie, ja, radio, ja, koffiezetmachine, de mensen krijgen meer rechten om het te laten repareren. De fabrieken moeten meer doen om die dingen te laten repareren. Of dat je zelf kunt repareren, of wat dan ook.
1: Weet je wat, het voornemen is goed, Lloyd, maar eerst zien dan geloven.
0: Oh, toen heb ik het dus.
1: Nee. Ik moet het... Pahile ke baat, purana baat, toch?
0: Ha.
1: Pahile hum log ke go TV rahat raha. Sab koi ke ohi TV yan raha.
0: Ai.
1: Vaak was het een Philips.
0: Ja.
1: En één zwaar ding, toch?
0: Ja.
1: A pichwa je dekhte te itna lamba.
0: Itna mota.
1: Ek meter piche bijna.
0: Ja. Ego mota wa televisie, hè?
1: Maar daarvoor was hij nog dikker. Pahile... Purana zamana me, had je buizen.
0: Ja.
1: Oké, hem niet jaad, bakken.
0: Nee. Dat hebben we geboren bij hele die tobi.
1: Abetu baby rehle. Ham jani la. Zo'n hamse naam mee opgroeien, dus ik weet het wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die buizen tv's heb je nog heel lang gehad in Suriname.
0: Ja.
1: Repareren daarvan was eenvoudig. Ha. Vrij eenvoudig.
0: Ja.
1: Want je kon zien, ki kon buis wat jargeba.
0: Ah. Oh ja.
1: Nu was er iemand die televisie repareerde, hamlok de buurt mee, zijn naam mee.
0: Ja.
1: Maar Adamia eigenlijk techneut echte narra. Hij speelde techneut. Hoe kan hij? Hoe schema je mankushna jana draha?
0: Oh.
1: Later kom je erachter, toch, als je zelf wat slimmer wordt en studeert.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Van, hey, wacht even, je moet wel een schema kunnen lezen.
0: Ja.
1: Je moet wel meetapparatuur hebben. Dus die man kwam.
0: Ja.
1: Birtua Barme, oei, repareer ik het trouwens, tv. elke maand ging het stuk, hè, je tv, dus daar kwam die man.
0: Ja.
1: Maar hij had geen meetapparatuur bij zich. Toen Janneke had het trouwens. Gewoon met zijn vinger ging hij voelen stroom wat hatelijk aanwegen. Dus die man kreeg elke keer een shock. Maar hij was het zo gewend geraakt. Hè?
0: Ja.
1: Dat hij elke keer ging voelen gewoon met zijn vingers. Dus
0: ja.
1: Normaliter heb je een meetapparatuur toch? Dus dan ga je meten dat stroom wat kan onderbreken.
0: Ja.
1: Dus dan weet je van ja, ze kon een buis toetelbaar.
0: Ja.
1: Dus vroeger had je dat systeem. Echt ego Purana systeem.
0: Purana systeem, ja. Nou ja.
1: Maar die tv's waren biggie toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Die moest je wel repareren. Later zijn die andere tv's komen die we in Nederland kennen, John Tujanega. Toen waren die buizen vervangen door andere componenten. Maar die tv's ging je ook repareren.
0: Ja.
1: Door tv'tje toetjatra, dan ging je gewoon naar een zaak toe.
0: Ja.
1: Door ijskaartje toetje, dan ging je iemand roepen.
0: Nee, maar ja, uiteindelijk heb je die pijsar hierheen naar haar. Je weet je, dan dat je een nieuwe televisie kan kopen. Dus ja, dan moet je repareren.
1: Juist. En later is die trend ontstaan. Dat als je tv stuk gaat, dan laat je hem niet meer repareren.
0: Mm.
1: Je gooit hem weg.
0: Ja.
1: Je vervangt het.
0: Ja.
1: Dus dat heel ding is een vervangindustrie geworden nu.
0: Maar hamlok daarna dan kan je vervangen. Heb je vervangen?
1: Ja. Hamlok na jail banawe, want hamlok bole sunna, 5 baris chijwa chalal hai.
0: Ja.
1: Ham jabe banawe ta 500 lagi humme, lau ego 1000 me ego nawa wali kin lei.
0: Ja.
1: Terecht hè? Terecht dat je zo denkt.
0: Ja.
1: Want 500 me banwe ye aur phir toot gaye. Ja, dan blijf je bezig.
0: Het moet goedkoper worden, reparatie.
1: Ja, maar die hele vervangindustrie, Lloyd. Dus
0: ja.
1: Dat we dingen niet repareren, maar vervangen. Dat wordt gestimuleerd natuurlijk door die fabrikanten.
0: Fabrikanten, want namelijk snel zit je zo'n kinilab hier en dan gebruik je heel eventjes en dan gooi je het weg. Of dan wil je iets anders hebben. Je hebt een telefoon wat hoor, heb je? Jij neemt ook elk om de twee jaar een nieuwe telefoon, toch?
1: Nee. Niet meer hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Nee, maar wat ik bedoel, dus die fabrikanten hebben er ook bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ze bouwen het dusdanig, die apparaten.
0: Ja.
1: Dat je heel moeilijk kunt repareren.
0: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk die componenten dusdanig moet bouwen. Dat je één component, zo'n toepelbad, dat je die makkelijk kunt repareren.
0: Ja, dus zij moeten eigenlijk het zodanig bouwen dat het makkelijk kunnen repareren.
1: En deze wet is erop gericht dat je dusdanig moet gaan bouwen dat je het makkelijk kunt repareren. Want nu vervang je een heel toestel. Nee, maar over dingen. Het iPhone trouwens, Lloyd.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Die heeft volgens mij 30 miljard winst gemaakt.
0: Ongeveer zoiets. Maar ze hebben te veel geld.
1: Maar dat komt door die nieuwe iPhone, hè, onder andere.
0: Oh ja. Daardoor is het een iPhone.
1: Dus ik posher haar. Toch ja, toch ga ik hem ook haar Motorola.
0: Nokia.
1: Ericsson. Dat waren die merken die we hadden, hè, vroeger.
0: Ik push binnen, kan je ons op de telefoon doen.
1: Mooi, Nazarek. Toen kwam de iPhone.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment. Sap kon je bolle, iPhone is een hebben dingetje. Ik moet het hebben. Moet je zeggen, die iPhone werkt wel prettig, hoor.
0: Jawel. Ik kan niet met die Android-telefoon.
1: Android.
0: Ik moet een iPhone hebben. Ik, met die andere kan ik echt niet werken. Ik heb de hele tijd een Samsung-telefoon gebruiker, dus die Android-telefoontjes. Maar ik kan er niet mee omgaan.
1: Nee, ik heb heel lang geen Android gebruikt, maar ik heb nu eentje wel.
0: Ja.
1: John gebruik gewega voor technische dingen ook. Maar kan technisch wel veel. Android-toestel.
0: Je
1: kunt hem helemaal programmeren. En maar ik vind hem niet intuïtief. Ik vind hem niet gebruiksvriendelijk. Als ik hem vergelijk met de iPhone. Dus. Maar een reclame om lekker die iPhone te die mensen moeten ons komen betalen. Ja. De man moet spijt hoe Lloyd. En trouwens, die nieuwe iPhone is zo duur dat je denkt van, moet ik de mijne vervangen of niet? Want die verschillen zijn niet zo groot, hè?
0: Nee.
1: Met een toestel van een paar jaar terug.
0: Nee, zeker niet.
1: Of de nieuwe. Dat verschil is minimaal, technisch gezien. Dan ga je wel twee keer nadenken van kariki naar kariki.
0: Maar moeten wij mensen niet nadenken voordat wij nieuwe spullen snel kopen, wat dan ook? Of bespaar ik eens een keer, Tobi? Ik bedoel, we kopen te snel dingetjes, man. Hè?
1: Lloyd, zonna, zeker paisa batu de kakkers, hoe jij wil uitgeven. Maar inderdaad, soms zie je mensen dingen kopen. Ik ben het wel met je eens.
0: Kopen om te kopen.
1: Waarvan je denkt van, heb je dit echt nodig?
0: Echt nodig, naar het toch?
1: Toke chai apun paisa batu, zo chich me laga wek, hè?
0: Ja, kooi
1: kaipi. Maar dan zie je dat mensen dat geld, hè?
0: Ja, ga wat leuks doen, leuke dingen doen waar je
1: trouwens in staan
0: kan genieten.
1: Maar over het algemeen, hè, Lloyd. Hindustanen gaan over de heer kritiekbaar. Maar over het algemeen, Hindustanen gaan heel goed om met hun geld.
0: Is dat zo? Is dat ook nu zo in de huidige tijd?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Hindustanen, Tora, voorzichtig. Ik ook ghar kine mangega, ik ook auto kine mangega. Ze zijn best wel vooruitstrevend, hoor. Moet ik zeggen.
0: Dat is wel waar. Maar in de huidige tijd, scheets, hamnenitja.
1: Jawel. Ze hebben het wel. Die kinderen hebben het ook. Jawel, ik merk het toch. Handekila in je omgeving, apenomgeving, mensen hebben kooi dikse kegen.
0: Ja.
1: Ki moeitieker is, man. Ze gaan naar school, ze doen hun best, kamkerega, kaske. En ze proberen toch een beetje te sparen en een beetje vooruit te gaan in het leven, financieel.
0: Ja.
1: Dus dat doen ze best wel goed, hoor. Daar ben ik wel blij mee.
0: Nou, daar zijn we trots op, hè?
1: Doctor gaat hij ego chiets om zitten kan liegen. Dan gaan we 12 uur doen. Volgens mij wel, hoor. Volgens mij deze keer wel.
0: Toen haat jullie bijna kuts op een bhai lage.
1: Jane via geili toch?
0: Ja, maar dat is
1: een... Ik denk dat die voorbereiding met mevrouw niet helemaal optimaal was, denk ik wel, Lloyd.
0: Dat kan niet.
1: Nee, met doen. Ik doe het. Althans, mijn vrouw doet het voor mij, dus okay. Dat is ook goed.
0: Oké, okay, bol.
1: Dus ik kom daar aan.
0: Ha.
1: En mijn bhauji wil me een wassie geven. Ze wil me gewoon een Surinaamse wassie geven. En toen heb ik die wassie genomen natuurlijk.
0: Ja, he? Ja.
1: Tuinwama se panjgo patta.
0: Ha.
1: Verschillende patta beton die.
0: Okay.
1: Niet één soort, Lloyd. Paar soorten patta lelie.
0: Toen bhauji toch een maat aan wassie diwe.
1: Ai. Dus aan 6 bajje, hem toch een wassie diwe. Kie toch 12 bajje.
0: Maar kijk je hoe temoa bejaagt als wasie leven?
1: Arre, bara mooi samen.
0: Ai.
1: Trouwens, in Suriname hè, gebeurde er nog iets.
0: Ook kon je
1: dat? Purana, en niet bataai zeggen hoe wat je
0: hebt.
1: John leeftijd wali bata.
0: Arre, tu baat in.
1: Dus, ham to baat is sowieso. Maar ik heb dit ook gezien en meegemaakt hoor. Dus, in Suriname, als een kind hè.
0: Ja.
1: Te vaak ziek was, of bouwwater, of weet ik veel wat. Kushna moira, hè? Fysiek, ja, mentaal. Dan kreeg dat kind een soort wassie, maar dat kind kreeg ook een soort. Kijk, ik heb het ook een kapra nikar, kesaman.
0: Ja.
1: Don kapra wa pahnisba. Oké, agi laga de wat raha. Heb je dat ooit gehoord?
0: Nee.
1: Ik weet niet hoe dat ritueel heet. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. Volgens mij is dat van de Djukas geweest in Suriname of van de Ingis.
0: Ja.
1: En dan halen ze kleding weg bij dat kind.
0: Ja.
1: En dan verbranden ze de kleding. En daarmee is alles dus weer oké. Okay. Hoe vind je die? We beginnen bij een wassie bij jou en dan komt de rest. Hey, we gaan bij die wassie
0: beginnen. Wat gebeurt er met Infantino? Iedereen is in rap en roer. Maar Johan, een deel wil hij aandelen verkopen aan de gewone mensen. En daarmee wil hij geld uitgeven aan bonden.
1: Kijk, wat eronder ligt, weten we niet. Maar ik denk dat die man zich flink verrijkt. FIFA is niet transparant. Dus kitna paisa bitteraal bij. Kitna bahrega geil haiga. Controle is niet goed.
0: Maar waarom is dat dus niet hele... zo? Waarom zijn ze niet transparant?
1: Omdat ze zich niet aan de wet houden. En ze staan boven de wet.
0: Hele compliance,
1: dat soort dingen. Dat kennen ze allemaal niet.
0: Harry?
1: Challenge.
0: Ikeze.
1: Ja, ze staan boven de wet, ja.
0: Nou, is ik het toch? Ik bedoel, FIFA
1: de ding,
0: is toch de van
1: ding
0: ons?
1: Wat hij wil doen?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat denk jij.
0: Ja.
1: Wij zijn van FIFA.
0: Hidde.
1: Toen FIFA keek hoe je bolpa. Ja, niemand gaat iets kunnen zeggen. En trouwens, dat plan, hè, Lloyd? Het wordt overal afgeschoten.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk kun je ook van een andere manier kijken, hè?
0: Ha.
1: Alles is commercieel in het leven.
0: Ja.
1: Voetbal is ook commercieel. Je betaalt ook dikke prijzen.
0: 100%.
1: Dus waarom zou je dat niet bedrijfsmatiger organiseren? Alleen het probleem is, die transparantie is er niet. Consultatie heeft te kort geduurd. Mensen worden ermee geconfronteerd in één keer. Dat is fout.
0: Okay.
1: Terwijl je zo'n plan, wat mij betreft, je moet het wel onderzoeken. Je moet wel nadenken van, hey, zou dit kunnen werken? Hoe zou het kunnen werken? Wat moeten we aanpassen? JP Morgan is erbij betrokken. Nou, die heeft er ook baat bij. De schoonzoon van
0: Trump.
1: Trump is erbij betrokken. Ook Rabbi Hai in elk geval. Dus het is money making. Sommige mensen gaan big money verdienen.
0: Tuurlijk,
1: als dit komt.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat is altijd zo.
0: Maar toen bole ki Infantino ke aanpakwa na mooi raha eigenlijk.
1: Aanpakwa na mooi raha. En misschien is dat plan wel goed, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat weten we niet.
0: Ja.
1: Volgens mij is 20 miljard waarde veel te laag.
0: Ja.
1: Volgens mij kan het richting 100 miljard gaan. Dus sommige mensen gaan heel veel geld verdienen.
0: Ah, toch zeker.
1: En private equity bedrijven, die hebben maar één ding. Die willen geld maken.
0: Alleen maar geld maken.
1: Hoe 20 miljard per suruker hier 100 miljard. Hoe jij je biddikje tjujwa. Dus als die aandelen op de markt komen, hammer toe direct in een gooien.
0: Direct.
1: Want voetbal gaat nooit dood.
0: Nee, natuurlijk. Het voetbal leeft natuurlijk. Je ziet Ajax doet het heel erg goed. Ajax wordt kampioen voor seizoen. Sorry PSV, sorry Feyenoord, maar Ajax wordt kampioen.
1: Zelfs die Feyenoorders zijn bang nu.
0: Abdeklet, we hebben die Gluk, dus ja, hey, die man die gaat op lopende band scoren voor Ajax.
1: Hey, die man is een Jew toch, die man is een Jew.
0: We kunnen nu zeggen dat we kampioen worden voor seizoen 26.
1: Ik ga het triste bad. Toen Jane, ik poosje terug, ik om mij.
0: Ja.
1: Arresteer Bhalla, omdat ook het bitia 14 jaar, ik Noor, Noor naam raad.
0: Ha, Noor, wakke. Noor, Noor, ja.
1: Oké,
0: maar
1: deze raad.
0: Ja.
1: Ze was dus bij haar enkels en polsen vastgebonden, hè?
0: Ja.
1: Met tape. Ik, 14 jaar geleden.
0: Kijk, zeg mij, is het kerstekeel. Wat moet
1: je. Doodgestoken.
0: Maar wat speelt er dan in je hoofd?
1: En ze lag dus gewoon op het bed, hè, van die moeder. En met die moeder.
0: Is toch erg?
1: En ze had dus

0: 59-jarige moeder, sorry. Ook haar naam heet Fausia.
1: Ha.
0: Fausia, bolis ki hem malli bati.
1: Ha.
0: Dus dat blijkt nu, toch? Op ja. Wat je behandelt, hoe weet je, daar ja. komen die dingen naar buiten, toch?
1: Maar waarom?
0: Hoe bekender is Jurte van, ik heb mijn dochter met messteken om het leven gebracht.
1: Maar kan hij 20 ook,
0: april, 20 april. Na ja. Ubat, ja, dus niet duidelijk. Ba.
1: Okay.
0: Maar je was wel bolis, toch? Sap ko yagen so traki Bapua Maris ba?
1: Ja.
0: Bekeer, Bapua die is vrijgelaten juist. Hij blijft wel verdachte, maar Mayua hij ga hoofdverdachte. Op samen onderzoek kregen of die moeder psychische problemen had. Kooi probleem raken, hè. Mayua wel bole van zoon. Bapua, die vader, is de oorzaak van dit alles. Letterlijk.
1: Ja, maar heeft ze misschien onder druk...
0: Maar wat ze
1: druk,
0: ermee bedoelt?
1: Ja, misschien heeft ze onder druk gedaan of wat dan ook. Of Bapua koos bollen tragen, wat dan ook.
0: Hamdanila. Het is gisteren, maar het is wel doekebaat hier.
1: Doekebaat hier. Maar kooi appen lurka ke maarske. Hoe?
0: Ik kwam beginia, dus ja. ze hadden nog een dochter.
1: Ja.
0: En die was gewoon thuis, hè, toen ja. dit gebeurde.
1: Ja, want toen zoen er haar geluid wat, toch? Kijk, ook er bij niet staat koos hoor. Maar ze heeft niks ja. gedaan.
0: Dus dat is een... Het is een triest
1: verhaal.
0: Hoe verklaar Karisba dat ze wakker werd van geschreeuw, toch?
1: Ja.
0: En dat zij heeft gezien dat haar vader, haar moeder, leek weg te trekken bij haar zus. Ja. Dus Mayua die is doorgedraaid, om wat voor reden dan ook.
1: Is bizar,
0: Doekebaat,
1: hè? Ik vind het heel erg raar.
0: Ik kom mijn bab op een jan de wega, normaliter.
1: Ja, tuurlijk. Op
0: een lerka kati, direct bina soche.
1: Ja.
0: Ik palme, bam. Ja. Zonder na te denken.
1: Ja.
0: En deze vrouw lijkt erop, ze is nog steeds verdachte natuurlijk, ben veroordeeld naba, dat je op een eigen lerka ke maar deze. Is toch raar?
1: Ja, het is bizar. Kabi kabi kuch hove hega, dunia me, Nederland me, dan denk je van ja, amilo ke muri me ka hoja hai opeens. Hè?
0: Ja, zo is het.
1: Ze moeten allemaal een wasje krijgen misschien. Oké.
0: Okay. Moeri. hou je hoofd koel. Tja, het ja, hoe weet je dat leven, hè? Blijf kalm.
1: Nee,
0: blijf
1: maar
0: kalm.
1: Als je boos bent...
0: Kuch na kuch, hoe weet
1: je. Maar kuch, je gaar me hoor, hè, wat dan ook. Met je partner, met je kinderen, wat dan ook. Je bent boos. Loop dan even weg. Ga even buiten lopen, hè?
0: Ja, joh. Trouwens, toen jij dat agressie neemt een beetje toe, hè? Je baar wat garam rega.
1: Oh ja?
0: Dus dan word je heet toch? Je bent dus, al een beetje garm.
1: Je bijna garm hoort, de dingen garm hoort, dan word je ook garm van buiten.
0: Dat er moet jij garm aan zeggen. Maar in Nederland trouwens, temperatuur John Heiga,
1: ja.
0: die is al 6 weken lang op rij dus. Hè?
1: Ja.
0: Boven de 20 graden.
1: Ja, kan je ze bij elkaar horen Heiga?
0: Allee, hem loopt bolide in een jaar.
1: Ja, hem loopt bolide.
0: हमलोग आज से थोड़ा बोली लालौई
1: हमलोग एक बरी से बोली ना कि सुन कि बहुत गर्म हो जाएगा सौरभ दा जी एयर कंडीशनिंग है इन हाउस ऑफ खा नीट नॉट बैड लैंड दूसरे देश ना जाइए
0: एडवर्ट फ्रांकफर्ट स्पेन 35-40 graden met bosbranden.
1: Ik zou niet daar willen zijn.
0: Ik weet niet waarom je daar...
1: Maar wat gebeurt er in de exclave van Spanje? Cueta, hoe spreek je dat?
0: Cueta. Ja. 49.000. Hoe bolle 49.000, maar dan vraag ik me af, hoe weten jullie het zo exact? Lau bolle ja 50.000 jaar. Als dat klopt. Waarom zeg je 49.000? Weet je, zeg gewoon 50.000.
1: Maar wacht even.
0: De temperatuur, wat is het? Weet je dat het pas 2 keer eerder is gebeurd?
1: Oh ja. Wanneer dan?
0: Dus dat ding is vrij uniek. Hè? Dus sinds 1906 is er een meet gekregen.
1: Ja.
0: En het is maar 2 keer eerder gebeurd. Hè?
1: Oh ja.
0: Dat de temperatuur 6 weken lang achter elkaar 20 graden is geweest.
1: Ja, 2 keer maar.
0: Is toch wat?
1: Maar wat zegt dat? Wat zegt dat eigenlijk?
0: Nou ja, ik ben garm geweest. Ja. Europa is garm geweest. Nederland is garm geweest.
1: Ja, dus we moeten verhuizen of zo?
0: Charlie op kooi Suriname.
1: We blauwen
0: daar een eigen enclave.
1: Maar we boot garm naar Lagea, toch? Suriname.
0: Nee, man, Suriname kan een boot mooie temperatuur hebben.
1: Ja, toch? Ja.
0: Maar zo'n de linkse Spaanse premier trouwens... ze noemen hem links, omdat hij natuurlijk een klein beetje links is. Maar dat maakt niet uit. Als het rechts is, dan is het goed tegenwoordig in Nederland
1: en in
0: Europa.
1: Ja.
0: En als het links is, dan is het niet goed. Maar in Spanje is hij de president.
1: Ja.
0: En hij krijgt wel heel veel kritiek op dit moment, hoor, vanuit andere landen.
1: Hoe kijk
0: je? Jesulgus,

0: Je Zulgus bij kritiek de Vega. Italië ke premier kritiek de Vega. Dat hij de poorten naar Europa heeft geopend.
1: Ja.
0: Hoe ze Paurat Eil Hega. Marokko ze. Pachase jaar Bolerami.
1: Ja.
0: En er is een nieuwe wet, dus uitspraak geweest van Hooggerechtshof. John Bolisba van Soen, ik hoor een recente uitspraak Hega. Ki agar migrant niampe pahojge Paurat. Dan mag je ze niet zonder procedure wegsturen.
1: Waar staat het?
0: En dat weten die Marokkanen natuurlijk ook.
1: Migado.
0: Dus als je daar eenmaal bent, dan kun je niet weggestuurd. Ze kunnen je niet wegduwen in het water.
1: Dus doe power het en je.
0: Pina.
1: Maar wie is zo slim om dat op papier te zetten in de wet?
0: Nou ja, nee, Hooggerechtshof heeft dat gezegd, ja.
1: Oh, Hooggerechtshof, sorry. Ja.
0: Dus mensen, smokkelaars die er misbruik van willen maken, die kunnen er mooi misbruik van maken.
1: Maar
0: verzamelen die mensen daar, die zeggen van luister, we gaan nu zwemmen. Met z'n allen, hup.
1: Maar dit is gewoon mensen smokkelen eigenlijk, hè?
0: Het is een bestorming.
1: Ja, kijk, ik snap het wel. Hè. Mensen willen een goed leven hebben. En dan neem je de kans om te gaan zwemmen. En dan de oversteek te maken naar Spanje. Maar, naar het heel gevaarlijke. En ik snap de rechter niet dat hij dan zo'n uitspraak doet. Hoe kan dat?
0: Nou ja, ik ben het ermee eens. Je kunt niet iemand die, ik weet niet hoe lang heeft gezwommen. Op pahoetje alleen maar en jij duwt die persoon terug in het water. En dat kan toch nooit?
1: Nee,
0: dat kun je niet doen. Maar je moet ze sneller dan die procedure laten doorlopen en dan terugsturen.
1: Ja,
0: Laat ze weer zwemmen terug gaan desnoods.
1: Ja, maar dit is toch een, dit is toch een precedent?
0: Ja, maar luister, heel Europa is dus boos.
1: Ja, ik
0: en met name rechts-Europa is nu boos. Que pachase ya dat nieuwe Alba. En trouwens, Spanje heeft een recent, kan je dat meenemen? 1 miljoen, hè? 1 miljoen mensen heeft Spanje toch een ding gegeven, een status gegeven.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een probleem, hè? Dus Spanje is daarin wel een beetje afwijkend. Trouwens, de dag dat die mensen zijn gezwommen van ene plek naar andere plek.
1: Ja.
0: Ik vraag me af of. Wacht even, Lloyd.
1: Iets was er een Jan Boeske kerbaarste man.
0: Ik vraag me af of een. Of Spanje dat niet had kunnen voorkomen.
1: Ja.
0: Op het water, toch? Bichua met jijke tarauja, toch? Pani rego, CPP leeuwke. Met je katapult of zo, je zoekde man.
1: Of dranghekken daar in het midden van de zee.
0: Dranghekken in het water.
1: Jullie moeten terug.
0: Je kunt natuurlijk iets doen. De vraag is nu of de Marokkaanse politie iets heeft gedaan of niet.
1: Nee, natuurlijk
0: niet.
1: Hebben zij niks gedaan.
0: Het was trouwens een feestdag, hè? Marokkaanse koning Mohammed. Mohammed was jarig of zo, hè?
1: Zeker, maar natuurlijk had je hem cadeau delen. Ja, pahoudje,
0: ja. Tulonja, dus ja, hè?
1: Hey, maar aan het elk jaar is het weer raak met de gedoe met die migranten naar Europa. Natuurlijk, mooi leven, kaipina, kidoek naar wat dan ook. Maar ja, wat kan je eraan doen?
0: Lloyd, hoe maar het probleem na he? Hamangilego koffie, toch een koffie bij hem met dat dele. Hey, dat is mijn probleem.
1: Te hamkakari. Soon.
0: Acha, weet je wat? Acha go chai hamme dede, go chai.
1: Chai.
0: Vandaag hoef ik geen koffie, go chai hamme dede.
1: Thanda chai ki garam chai?
0: Nee, garam. Ja,
1: garam.
0: Bakari pila.
1: Ek to tu garmasal baate. Garmasal, is dat een woord? Garmasal.
0: Garmasara.
1: Abbe tu, or gusta me kon ik iets bol die het, or ja door die thee word je nog heter, hè?
0: Aye, dekhel het al dus garam, abba moori thanda pakardi je.
1: Ha.
0: Bakra bolega, oe go mooi chaiga. Je hart moet warm zijn,
1: ja.
0: En je hoofd moet koel zijn.
1: Moet koel zijn, ja.
0: Aye, zei chaiga.
1: Nou ja, dat is ver te zoeken.
0: Amlok toria betaille die ik dey Singapore wali toloi.
1: Ha, Singapore, waar je niet mag spugen of wat dan ook.
0: Juist. Maar toen jij ik wil londen, want ik was 19 jaar. 19 jaar, ik was Fransman. In Singapore heb je dus van die sinaasappelautomaten, toch?
1: Ja.
0: Dus daar heb je overal sinaasappelautomaten, want dat wordt gestimuleerd door de overheid. En frisdrank heb je nergens, althans geen automaten.
1: Ja.
0: Dus overal waar je komt heb je hele lekkere, zoete, koude sinaasappelautomaten.
1: Ja,
0: voor weinig geld.
1: Ja.
0: Maar daar zit een rietje bij. Een kopje, Pietre. Echt waar. Jij deed, hè?
1: Ik geniet er flink van. Toen ik eigenlijk, Pietre.
0: Natuurlijk, ja. Maar iets chandaloa. Ik heb chandali daar. Chandal. Onthoud je woord, hoor.
1: Toen hamar waren we met jou.
0: Nee. Goed, dus 19 jaar keer chandal.
1: Ik word chandal.
0: 19 jaar keer Lunda. Fransman, van Padhatra.
1: Ja.
0: Ugel film kreeg ik. Dus hij heeft die rietjes eruit gehaald.
1: Ja.
0: Eén rietje.
1: Ah.
0: En toen heeft hij het in zijn mond gedaan. En toen heeft hij dat rietje teruggezet. Waar al die andere rietjes zijn. Paansogo rietjes, toch? Toen heeft dat bedrijf die dat ding doet, heeft hem aangeklaagd van, hey, dit mag je niet doen.
1: Oh, camera, daar heb je gegaan.
0: Natuurlijk, dus je komt er niet onderuit. Nou, die man is er goed van afgekomen, moet ik zeggen.
1: Oh ja, kon straf ook een middel leggen.
0: Dat je toch kon chipijs bij haar?
1: Hij heeft wel straf gekregen, toch, in Singapore?
0: Jawel.
1: Ja, want je ontkomt er niet aan.
0: Straf gekregen.
1: Ja.
0: Een geldboete heeft hij gekregen.
1: Kinder.
0: Omdat hij direct toegaf dat hij rietjes lekker was.
1: Maar toch morsoen, hij gaat, hey, waarom doe je dat eigenlijk?
0: Maar dat mannetje had meer.
1: Raffi Bolle.
0: Maar bijvoorbeeld Kogum. Kogum mag je ook niet een. Toen stap je Bigdele Kogum. Die van jaren.
1: Moeten ze hier
0: maar
1: ook
0: als je naar het toilet gaat, je hebt overal toiletten daar natuurlijk.
1: Ja.
0: Heel netjes.
1: Ja.
0: Is echt geweldig georganiseerd wat dat betreft. Je hebt overal nette toiletten. Maar als je het toilet niet doorspoelt.
1: Ja.
0: Openbare toilet.
1: Ja.
0: Maar ja, Jokies Wamputu.
1: Hé, serieus?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Hoe vind je die?
1: Kon het ook een pijs dat deed op Singapore, ik heb haar niet betekend, ik had hem zo.
0: Nou ja, zo nou. Die man heeft €400 boete gekregen, Lloyd. Omdat hij alleen rietje heeft gelekt.
1: Maar het
0: is €400 boete.
1: Ik hoor het al, jij gaat naar Singapore, jij verhuist naar Singapore, want Turk gaat in mijn like deze hega.
0: Nee. Ik heb er binding mee, maar die man had ook 2 jaar celstraf kunnen krijgen, dus toen had hij
1: gelijk.
0: Toen doe je maar zomaar vast hier,
1: ja.
0: Maar
1: toen
0: slordig aan mijn water, dus je weet maar nooit.
1: Raffi Bolle Infantino is zichzelf aan het ophangen, is gebeurd met hem met de nieuwe verkiezing. En Raffi Bolle, ja, we gaan er voor Ajax wordt kampioen.
0: Ja, mooi. Hij is optimistisch.
1: Tuurlijk, wij zijn toch allemaal optimistisch?
0: Ai. Dus maar die lelijke boytje worden heb je niet gekregen.
1: Nee, Maaiveld onderzoek creaties in Marokko.
0: Maaiveld lelijke woorden, Mille, maar ik ga ze niet zeggen.
1: Nee. Toen bollen, want we zijn een nette radiostation, dus we gaan dat soort woorden niet gebruiken hier. Behalve Mehraro en dat soort dingen. Kan wel. Maar Sunwal Maaiveld onderzoek wel, doen we toch een beetje. Kitukon wordt Jane Hega, wat eigenlijk een beetje ordinair is. Dan niet boeit hij wel het mijn bolle trap. Je kunt ze appen op 020-363-0808. 020-363-0808.
0: Ego Airbus benijs bij Samantha Lloyd. Althans, die Airbus kan heel lang vliegen.
1: Ja.
0: 24 uur kan die vliegen.
1: Ja.
0: Dat is best wel veel, hè?
1: Heel lang kan hij vliegen,
0: is een record. Maar weet je dat heel slecht is voor je lichaam?
1: Ik wil vliegtuig mee.
0: Als je zo lang gaat zitten in een vliegtuig en je bent aan het vliegen.
1: Ja.
0: Dat ding is lichamelijk echt een uitdaging.
1: Ja.
0: En mijn advies aan iedereen is nakker je.
1: Dus 24 ghanta, ego vliegtuig mee bij de katin. To raaije ki na omanaji.
0: Hoe langer de vlucht doet, hoe slechter het is voor je lichaam.
1: Ja.
0: Pras soort samat kekkerie. Want je trombose, hoe in de warraak, je hele tjejwaar. En vanaf 4 uur vliegen, begint het risico op trombose al. Lloyd?
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, nee, ja.
0: Vanaf 4 uur vliegen, hè? Dat je aankunt daar oorje. Hé, zo'n naam. Dat risico wordt alleen maar.
1: Vooral voor de oudere mensen is het ook heel erg gevaarlijk, hè?
0: Ja, natuurlijk. Dus je moet een beetje uitkijken bij je.
1: Ja.
0: Voor dat soort dingen.
1: Ja.
0: Toch zijn er groepen mensen met verhoogd risico in jouw lichaam. Erfelijke aanleg. Vrouwen die de pil gebruiken, zwanger zijn. Of kort geleden zijn bevallen. Vooral uw groep waar behoudbaar kan risico. Dus ga liever niet vliegen.
1: Nee.
0: Dicht toch?
1: De Otna doe je toen mangé jij, Australië. Wat doe je dan? Doe je dan 2 traps?
0: Nou ja, of helemaal niet gaan naar Australië, hoe vind je die?
1: Dat kan je.
0: Make-up is een bolletje in Australië. Hey, geen haar op mijn hoofd, minego.
1: Nou ja, dan heb je een stuk van de wereld niet gezien aan het. Misschien is het Australië wel mooi.
0: Ja, maar ik vind 8 uur vliegen vind ik al een ramp, Lloyd.
1: Ja.
0: Laat staan 16 uur of 24 uur. Modede, minogo, chode. Weet je trouwens hoe belastend het is voor de piloten en voor cabinepersoneel?
1: Ja, natuurlijk. Maar stewardessen, die werken zo hard daar in het vliegtuig. En ze doen het alleen maar omdat het leuk is natuurlijk, het werk. Toen je in Idis, Oederdis, en dan blijf je daar een paar dagen. Maar ze moeten wel hard werken voor een klein beetje geld, hè?
0: Maar zo'n vroeger, hè, pahileje ego onderzoeker te lagere school, hè?
1: Ha.
0: Onder meisjes.
1: Ja.
0: Dat bijna een derde deel bullet, ik wil stewardess worden.
1: Ja. Waarom?
0: Bijna. Omdat stewardessen mooi uitzagen, ze vlogen.
1: Ja.
0: Leuk toch, ieder zijn oever.
1: Ja.
0: Maar ik zeg het je. Een stewardess is eigenlijk een hulp in de huishouding, maar dan hoog in de lucht.
1: Ja, ja, maar het is ook zo.
0: Je bent aan het schoonmaken, je bent eten aan het verdelen, je bent aan het opruimen.
1: Al die krakerie van die mensen moet je aanhoren, hè?
0: Dus dat ding is... het is niet meer zo leuk, hoor, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Trouwens, over vliegtuigen gesproken, luid. Toen ik leefde in Amerika, ik een vliegtuig van een ontwerp kregen.
1: Wat ja?
0: Ook een naam heet Jet Zero.
1: Jet Zero. En wat gaat Jet Zero doen?
0: Een nieuw soort vliegtuig bouwen. Abitalek Nabhelba.
1: Ja.
0: Ook een vorm waar ik dan doe, Sarakambia. Het ziet er wel heel mooi uit, hoor, moet ik zeggen. Qua vorm.
1: Ja.
0: 250 had mijn maïtza kregen.
1: Ja.
0: Vier gangpaden.
1: Ja. Vier?
0: In plaats van twee? Ja, vier Chargo. Gangpaden. Dus dat ding is breed.
1: Oh.
0: Aman Brady. Luid. Wachtrij voor toiletten. Eigen wachtrij, eigen ruimte.
1: Oh.
0: En hij vliegt hoger dan normale vliegtuigen. Omdat hij een hogere dingen kan halen. Hoogte. Hij kan hoger vliegen. Dus.
1: Oké. Okay.
0: En waardoor hij minder brandstof verbruikt. Dus
1: kap vliegt toch wel baniga? Ik heb een eigen boeien. Maar
0: hoe snel die baniga? Jason Janaiga, want Amerika kaskesteun kreeg dat project.
1: Maar is het Boeing of is het een ander bedrijf die dan...
0: Nee, ander bedrijf.
1: Oké. Jet Zero heet het. Nou, we moeten dat Jet in de gaten houden. Nou ja, is dat baatsoen, zeg ik, kan niet koffie en chai missen. Dus je moet altijd luisteren, moeilijk, want dan word je slimmer. Hè? Toch?
0: Ja, moeilijk, het chatje, Joa. Takila, kijk eens hoe Jet Zero eruit ziet. Leuk. Maar het ziet er mooi uit, hoor.
1: He? Je weet niet of dat ooit werkelijkheid wordt.
0: Ze hebben al 3 miljard hebben ze al gekregen. Amerika 3 miljard lagai chukaleo, man.
1: Ai boy, echt serieus. Hoe vind je die? Ja, nou ja, goed, we gaan het zien. En als het een hit is, dan gaan we ook daar gebruik van maken, toch?
0: Dekletto. Lelijke moeite woorden. Peer Island bij Arebapreba.
1: Lelijke moeite woorden heb jij.
0: No, dat is te lelijk, man.
1: Ja,
0: Lloyd.
1: Ja.
0: Ik
1: heb aki wassies doen alleen Creoolse mensen. Maar nee, toch? Wij doen allemaal wassies.
0: Nee, is Creools.
1: Is Creools. Toen kan je wassie naar Karabé leggen met vijf bladeren. Toen ik op badkuip met paas, rekken ik bladeren daar die. Oh, is dat naïef te wachten.
0: Am toke. Hij mag je experimenteren bij jou, Lloyd. En ga kijken of het werkt. Als het bij jou werkt, gaat het bij iedereen werken.
1: Ai, boy.
0: Torg had dat milligen dat kan mij. Dan hebben we de ultieme proef gehad.
1: Oh ja, is dat zo?
0: En dan weten we dat het bij iedereen gaat werken.
1: Arwin is terug van Amerika. Fuerteventura. Hij is terug, Arwin. Arwin Bolle, Ajax nummer 1. Ajax wordt kampioen, zegt hij. Ik ben 2 meter, ik kan niet stilzitten tijdens een vlucht. Het moet met extra beenruimte zijn. En als we in de lucht zijn, ga ik altijd met de werknemers praten en helpen. Want ik kan niet zitten. Oh, stewardess, wat kan help je krijgen, Arwin?
0: Zogenaamd.
1: Oké, Rajan Gena, want wat Ajax betreft, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Zolang Bos de Scepter zwaait in Eindhoven, wordt PSV wederom landskampioen Forza PSV, zegt Rajan Gena.
0: Rajan,
1: ja, ik geef je ongelijk, niet ongelijk hoor, maar ik ben bang dat Ajax dit jaar wel kampioen maakt. Maar we gaan het zien, Rajan.
0: We gaan het merken. Laten we over Ajax stoppen, Lloyd. We gaan het zien. Inderdaad, Abeto Passo Rubhelba.
1: Abeto Passo Rubhelba.
0: Abel Abe laulau kelalba. Laulau tien ze.
1: Abe pas kelalba. Hamlok abhinesi tilaila.
0: Straks moeten ze tegen 0-10. En tegen Eindhoven.
1: 0-40.
0: Tabban chutiga Ajax. Dus we gaan het zien.
1: Ja.
0: Ego term mangela introduceer kere loit.
1: Oh ja, kon term to ma introduceer kere. Ik is het een nieuwe term.
0: I termoa hamar or ham or tu claim kere.
1: Ham or tum.
0: Lau.
1: Tum or ham.
0: Lau eke publiceer kere deja.
1: Ja, direct.
0: Koffie, Radiofluencer.
1: Radiofluencer. Een koffie en chai. Bij Ujala. Radiofluencer. Ook een matlabkontje, hè?
0: Radiofluencer. Jij zei influencer, hè, jaar. Ai, mikado. Hij zei, hamlok wat die radiofluencer.
1: Radiofluencer, ja.
0: Titel. Ik geef jou gewoon een titel, hoor.
1: Ja,
0: radiofluencer.
1: Ja, ja. Tor or hamar. Hamar or tor titel. Radiofluencer, hè? Is een mooie woord. Kun je ze toe verzekeren, Lichis?
0: Mooi woord, hè? Ratiak is sutila. Ratiak is sutila. Ratiak is sochila, Lloyd. Ratiak is sochila. Kijk eens. Hé, dankjewel voor je thee, man. Wacht, thee. Maar ik ga kijken of je thee ook zo kunt drinken.
1: Ja, natuurlijk kan je ook slurpen met thee.
0: Barca kilaas de Lloyd.
1: Ja, tu gaas bij hem aan, Bart. Tu kakerie.
0: Nee, dat kun je
1: toch
0: niet.
1: Toen kun je
0: Hassan, wij moeten
1: voor jou zorgen dat je hier mooiste toe buiten krijgt, Aramse buiten krijgt, Aramse pizza krijgt. Komt ie nou? Was dat?
0: Nee, je kunt niet. Als je gaat slurpen, ga je hele hemel te verbranden, Lloyd. Dus je kunt dat niet doen. Ik moet hem met een lepeltje drinken. Dus temperatuur, hè?
1: Ja.
0: Veel mensen weten dit.
1: Ja.
0: Sommige mensen weten dat niet. Temperatuur van koffie is een andere temperatuur dan temperatuur van thee.
1: Hoe dan?
0: Een koffie moet minder heet zijn.
1: En een thee?
0: En thee hoort heter te zijn.
1: Dus
0: een pania jonba, chahi beter afgesteld, trek altijd.
1: Ja.
0: Dat wist je wel, toch? Of wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk niet, hoor. Maar
0: horeca met een kamer. Maar temperatuur van koffie is dus een andere dan van thee.
1: Ja.
0: Zeg je toch?
1: Ja.
0: Maar je bent jou aan het je erfenis.
1: Erfenis. Ik erbaar me toch wel duidelijk wat jij zegt. Want erfenis. Erfenis. Arre, baap. Parivaar me kitna jhagdagra ho jaega.
0: Erfenis leidt tot slagveld.
1: Boy. Hè?
0: Die advocaten, hè?
1: Die verdienen geld.
0: Kaskekamaiga. Honderden cliënten meer dan vorig jaar.
1: Acha?
0: Ka hovega, Lloyd. Doe tientje hovega.
1: Acha?
0: Dek, ibichare kegevalwa. Doe kegevalwa. Ik naam is Jan.
1: Ja.
0: Jan kegevalwa, tu mange jane?
1: Ha, Jan kegevalwa, betaal, ha?
0: Toen mag je dan niet, toch? Toen nieuwsgierig had niet wat, toen mag je dan niet. Toen wilde het niet op Bobbe tijd die. Jan heeft een parhabetje. Jan heeft een goede baan.
1: Ja.
0: En financieel komt hij niks tekort.
1: Ja.
0: Eén keer per week gaat hij langs bij zijn vader. Eén keertje.
1: Heb dat mee, ik denk. Acha, kijk.
0: Denk je toch? Doe je dat niet, jij gaat.
1: Ja, dat boto ja, heb dat mee, ik denk. Kono jij bijna krijgen, maar hij nou nog jana en ja.
0: Juist, ze kunnen het goed vinden samen.
1: Ja.
0: Maar hoe naar jij doe jij hebt dan, maar chatik. Zijn twee jongere zussen.
1: Ja.
0: Zit hij met regelmaat.
1: Ha.
0: Dus ook kisaat mooi, Igarista. Dan overlijdt zijn vader ineens.
1: Ja.
0: Borhoumarge.
1: Ha.
0: Jan Kebab.
1: Ha.
0: Kort na de begrafenis krijgt hij zijn testament onder ogen.
1: Ja.
0: En wat ziet Jan? Tot zijn grote verrassing. Hij heeft hem onterfd. En alles gaat naar die zussen. Alles gaat naar die twee zussen toe. Maar dat komt heel hard aan bij Jan. En hij begrijpt er helemaal niks van.
1: Ja.
0: Hij gelooft niet dat dit echt de wens van zijn vader is geweest.
1: Ja.
0: En de laatste tijd was die vader ook niet helemaal helder.
1: Ja.
0: Dat weet hij.
1: Ja.
0: Jan Janeuchijwa. Dus wat vermoedt Jan? Jan vermoedde kregen, Lloyd. Precies, Jan, wat jij toen bolega.
1: Ja.
0: Ki i bahinian doen om milk, hè?
1: Kuske leverte.
0: Die hebben iets gedaan.
1: Ja, wat papa en moeder toch nog mooi gemaakt had. Dus die hebben we dan testament laten maken.
0: Ab Jan Bichara aan de zijlijn. Zij kan met Haraba.
1: Ja, zij.
0: Or intussen doe ik op Bahinian. Sab John Ba Bapuake.
1: Sab Don Kerden.
0: Sab Bate ga doen.
1: Bate.
0: 50-50.
1: Ja.
0: और Jan Bichara बेटा हुआ कुछ ओके ना मिला
1: या आई बॉय
0: इस तो खैरा को देता है
1: इस अर्ग है इस अर्ग आ हफ्ता में एक दान जाता है बापू के देखे
0: बेचारा
1: अ तो कुछ ना
0: मुंह के कुछ मिलेगा
1: या
0: असन हेल फिल असन हेल फिल साके
1: या
0: मेर दन 4000 है लोयट पर यार नेदरलैंड में तो हम लोग बोले ला कि हिंदुस्तानी में लड़ाई होएगा धन के पीछे तो भूल जा ना खाली हिंदुस्तानी सब जगह होएगा
1: सब जगह हो चीज बात तो
0: Bijna 4,500 luid.
1: Ja, is veel hoor.
0: Erf rechtszaken, Kali Nederland mee. Ik ben mee.
1: Ja.
0: Or ab barhat jaiga, or barka hovat jaiga.
1: Ja, want ab dheer kable, John Pahle ke admin hai, dheer usab bhi ja hai. Ik bedoel, die worden oud, die overlijden natuurlijk. Ab dheer erfenis bhi aiga. Wat gaat er gebeuren met al dat geld en al die erfenissen?
0: Dus wat is er gebeurd? Dus die ouders hebben arm geleefd. Soms.
1: Ja.
0: Maar ze hebben wel een woning.
1: Ja.
0: En de woning is heel veel in waarde toegenomen in al die jaren.
1: Ha.
0: Samen, hè, Lloyd. Dat ook je.
1: Ja.
0: Bijna 1,000 miljard euro.
1: Oh.
0: Moet er verdeeld worden onder kinderen. Dus vind je het gek dat mensen daar ruzie over maken?
1: Ja.
0: Maar niemand wil achter het net vissen, toch?
1: Nee, maar.
0: Kun je mangen op een aandeeljaar?
1: Eigenlijk moet je in dit soort situaties doen, wel. Ga met elkaar praten, hè? Bij het keer mooi zeer, betalen en verdeel het gewoon eerlijk, weet je. Ik bedoel, kijk je, thorakje bij je zakje bij haar mee.
0: Probeer het goed te regelen. Ik heb een probleem hier, ja, trouwens. Ik doe ze iets, Lloyd.
1: Ja.
0: John Kebare met mijn nasochega.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel samengestelde gezinnen tegenwoordig.
1: Samengestelde, ook al met
0: lepontjega. Dus ook al met lepontjega. Ik heb John Kebja hoijtjoekela zijn bij elkaar.
1: Ja.
0: En ze hebben hun kinderen meegenomen in dat huwelijk. Maar dat ligt door tweede of derde ouder, toch?
1: Ja.
0: En je hebt kinderen links en rechts. Maar je vrouw met wie je bent, of je man met wie je bent, die heeft het eerste recht bij je. Ook al heb jij kinderen.
1: Ja.
0: En dat geeft ook problemen.
1: Nou ja.
0: Toen mooi ze zoen liggen, maar wat jij looit.
1: Pierst het dan niet door raden te wandelen. Ham na mooi ze zoen niet, maar de mien bhi na mooi ze zoen niet, maar.
0: हम तोर खाती बताई ला तो के छाएगा अदमियन के छोर अदमियन तो से और चलाक बालोइत अदमियन समझ गए बा नहीं मैं धल्ले एगो अदमी एगो औरत
1: या
0: खसखाई दबा
1: या
0: मां साहब केंद्र सामे
1: या
0: तो अदमिया ऑफ औरत या फिर ब्याह कर ले इसको से
1: या
0: एन सामे है बस एगो मोई घर बा पैसा है सब कुछ है एंड दी मन Komt te overlijden, voorbeeld waarmee.
1: Ja.
0: Dus die vrouw blijft nu achter. Maar dit is zijn tweede vrouw.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook nog een eerste vrouw en hij heeft nog kinderen met die eerste vrouw.
1: Oh jee. Ha.
0: Maar die kinderen, die moeten nu wachten.
1: Waarom?
0: Want papa was getrouwd met de andere vrouw.
1: Dus dan
0: dus de stiefmoeder die krijgt alles.
1: Arie,
0: primair.
1: Maar dan heeft die man dan heeft die man het niet goed geregeld. Ook het eind testament met normale kita.
0: Zo gaan die dingen lopen.
1: Maar je moet die dingen van tevoren regelen. Ook het eind testament met normale kita.
0: हम तो कहना बोला हम तो कह वार्षिक करी ला खाली
1: तो क्या हम में चीजवा खानी बोले क्या हमसे बोले चीजवा
0: हम ना तो कुत्ता के ना डराएगा बोलेगा हम तो कह वार्षिक कर बोलो कि कुत्ता कितना खफाल लिखाएगा हैं तू कुत्ता के ऊपर सपना देखेगा तो अल्तान सपना एक बदल हैं
1: क्या यार नहीं यार सपना जब से तू काबले कुत्ता के बारे में बतेला बैठे ऑफ द चिवावा है दैट मैं माना है अगर iemand zoekt है koop dan een chihuahua ga lopen in een dure winkelstraat dan vind je misschien wel een rijke vrouw die bij je komt
0: een chihuahua
1: chihuahua hè maar tu chihuahua ke dus moenie maar daar dus admin ke moenie met tu couscous daar de tu aanend in koffie chai middagshow mee en mensen geloven dat en natuurlijk Janke baat toe, ja, hè, en je zegt altijd goede dingen natuurlijk, maar kon ook een baat hit, dan moet je er wel even goed over nadenken natuurlijk. Maar toen kon de wakker met toekus Muria Mehmet dat dat dus dan maar een stapje lida of trantpijla, dat zie ik een man.
0: Hamme foto pathawega. Wat heb ik eraan? Toen Jan waar chalat raha, toen ben je geen verlengd op.
1: Ja, chale he met zo'n chihuahua, denk ai werkelijk.
0: En dan stuur je mij een foto.
1: Ja, en dan loopt
0: het. Jan, hè? Jan in zijn witte broek.
1: Ja.
0: Hè? Korte broek, witte broek.
1: Ja.
0: Precies deze toketje lijkt je.
1: Ja.
0: Kijk, Jan doet dat al.
1: Ja.
0: En dan stuur je mij een foto. Ga mij een foto op het houden, ja?
1: Kedamien, kijk eens, chalet, ik heb het gewoon gezet.
0: Nee, maar Lloyd is geïntegreerd. Ai boy.
1: Niet? Nee. Ja, je zegt het niet goed. Je zegt het niet. Het is een moeilijk woord hoor, om te zeggen.
0: Behoorlijk moeilijk woord. Ik ga het niet meer zeggen, Jordi.
1: Intrigerend. Hè?
0: Geïntrigeerd.
1: Hey boy, huh? Echt serieus. Ha.
0: Maar, door honden. Ja. Maar zo'n ego chowdy bij.
1: Maar dat komt door jou, hè? Dat komt jou.
0: Ha, ego aurat na chowdy. Ego aurat gal curaçao ghume bechari.
1: Ja.
0: 31 jaar ke. तो वहां घूमत रहा गल कॉफी ले वे यार अपार्टमेंटवा से चल के 5 मिनट पे कॉफी
1: या
0: तूने से आन खफाल सुने ही अच्छा कि कुछ दौरत दौरत आवे उसे चुकन अन्नी दौरत आवेगा मतवा से पेटबुल अथवा से पेटबुल लॉयड और पेटबुल
1: ना दैट्स आई नॉट हार्डर इन
0: इज रेनंत गको नहीं दी फ्राउ ड्राइट सिख होम एंड दी पेटबुल दी स्प्रिंट अप देयर
1: अरे
0: En dit is een vrouw die zelf ook honden heeft, et cetera, et cetera.
1: Oh, maar ze is het gewend.
0: Goed, bichari ke kaart is.
1: Arie.
0: Dus je moet uitkijken met honden. Betrek contact nale, echt waar.
1: Nee, maar zo raar bijna.
0: Goed, chana, blijf weg van honden.
1: Trouwens, toen kabelen dus... Hama apan batiana afkerpeli. Dus toen kabelen... Dus kudde honke barem met ja, over chihuahua. Maar bij mij in de buurt liep... Onlangs, ik oude, of Chaurira, die liep met zo'n klein hondje. En die was geen Chihuahua, maar die was een Pomeranian.
0: Toen jij niet kan zeggen. De champagne
1: streek. Nee. Nu voorzien je wat.
0: Echt waar. Hij komt op de champagne streek.
1: Je hallucineert nu een beetje.
0: Hamubat in jet. GPT.
1: Nee, maar dit is een ander soort hond.
0: Ja, maar op je ga champagne bij Kutawa.
1: Pomeranian?
0: O, champagne bij je
1: Oké. Okay.
0: Pomeri champagne op je ga loy. Trouwens, kutta ke over. Toen Nederland met Janneke, na kutta ga loy.
1: Na.
0: Die hebben goed leven, hè?
1: Heb je een onderzoek gedaan?
0: Huh? Weet je hoeveel kutta's er zijn?
1: Nee.
0: 1,8 miljoen honden.
1: 1,8 miljoen honden?
0: Honden, Nederland met ga.
1: Boy.
0: Bijna 2 miljoen honden. 1,8 miljoen. Ongeveer 150.000 mensen worden per jaar gebeten.
1: Hoeveel? Nog een keer?
0: 150.000 mensen.
1: Worden per jaar gebeten.
0: Naar die lagi heigaloid. Door die 1,8 miljoen honden
1: ja.
0: Moeten zoveel mensen behandeld worden. Zot ook het naar erg wat je doet?
1: Behoed erg. Ik vind dat ze...
0: Een derde van die mensen, dus 50.000 luid.
1: Ja.
0: Even getalsmatig om even uitleg te geven. Zo'n evaluatie van ja, 150.000 ik het naar buiten. Een derde van die mensen, 50.000, moet echt behandeld worden door een arts, EHBO, et cetera, et cetera. Dus dat betekent 1000 mensen per week.
1: Jaar
0: en meer per week. Vind je het gek dat ik bang ben voor honden?
1: Ja, nou ja, je bent bang voor honden. Maar ja, al die kosten die gaan omhoog. Natuurlijk. Oh, ik had helemaal
0: kunnen. Maar mijn vertrouwen. Ik heb contacten naar vertrouwen. Maar ik weet niet hoe het wel een keer zo tegen maar nu is er weer nieuw onderzoek geweest.
1: Mikado, echt serieus.
0: Dat moet je dus niet doen. Ik kook kutabila leken naar zoet. Want ratia kese man utraiga. Samen die dingen. Krap, juan samen ke loit.
1: Allee?
0: Wat jij gereed?
1: Kutuunke, kutje draaien.
0: Van alle dieren.
1: Oh, oké, okay, nou ja.
0: Dus voordat ze wat jij
1: nou ja, die Pomeranian, Kutuwanjun Hega, die zijn bekend om hun dikke pluizige vacht en vosachtige snoetje. Levendig, slim en aanhankelijk.
0: Luid, ik ben er niet in geïnteresseerd. Dus zomaar aan mij betalen, weet je wat.
1: Oké. Nou ja, goed. Het is nu tijd voor Brasafest. Ham Kasun Liberty. Kikable, eerste fase keer early bird tickets in hem ze uitverkocht.
0: Don.
1: Kaisab,
0: Bajwarakna, Lloyd.
1: Ah, Bajwarak, Kila.
0: Bajwarakna, Tolna, Tosurukar Boleke.
1: Ja. Kieren Kedar ook aanwezig op Ujala's Brasafest 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Brasafest. Chili, gume. Chili, brasa tokeri, toch? Brasafest.
2: प्यार हमारा खबर रहे
1: च चली चली ब्रासा फेस तोर प्यार वहां पे भी मिल जाएगा तू ना जान सकेगा Als je kaarten nog niet hebt gekocht, tweede fase is ingegaan. Koop je early bird tickets in de tweede fase. Als je toen wacht ik er hier, had ik al een pijs op herkperken. Dus toen wacht ik er, na draaidijker, ook er tot ook in Le Mausi, Rani, Suga. Welke namen kan je nog meer geven aan het?
0: Mehbuba.
1: Mehbuba? Nou ja.
0: Gulgula.
1: Gulgula. Hey, Gulgula. Of Rasmalai. Rasmalai. Hamar Jalebi. Of Olopolo. Of Kuchupuchu.
0: Tusun. Tusun, Lloyd Kuntibolega. Lloyd, Tusun. कहां जाइए कहां जाइए लोग
1: ब्रासा फेस में चली घूमे
0: कहां चली है
1: ब्रासा फेस
0: फासे 1 जो रहा एकदम uitverkocht हो गया लोग inderdaad इस uit fase 2 में हम लोग बात ही दिस fase 2 में तो किन ले अपन टिकट वन धीरे धीरे चिजवा और महंगा हो जाएगा दिस अपना अगोर तू के गोरेगा लोग तुम्हें बोल
1: हम मुन नहीं के बो गोरे छा माया तू तू तू तू वक्त ही ना कर कोई के ना गोर वहां जब कोनो के गोरिए तो तू कभी ना आइए वहां पे पहुंच पाइए
0: हां तो सब तो के टिकट ना हैगा तो तू ले ले जुड़ते इस साइड वन फास तो ही में हम लोग बाती अर्ली बर्ड्स के फास में बाती दोस्तों हल्दी से जाए के अपन टिकट जोनबा ले ले
1: या
0: ना अगोरिए वन धीरे धीरे चिजवा प्राइसवा चहर जाएगा हम ना नहीं तू अगोरे कई के कौन चीज के कहे के हम ना जानी ला मैं तू अगर तो ये नीच लेम जल्दी कर
1: ना Brassafest.nl per toe ticket gerissen krijgen. En als je zelf niet weet hoe je ermee moet omgaan, hoe je moet kopen, vraag aan je Larkense Poeslie, toch? Doet ook sabke, toch heel pikker dingen.
0: Haha, behoed makkelijk heen, maar hoe is het heen, dat ik ooit heen, om lokke beach met John. एकदम हम दखना है तो तू अपन लड़कन परिवार से कोई से पूछ लिए वो कर देगा
1: या
0: एक verheug me erop zaterdag en zondag
1: het wordt hangama 29 en 30 augustus in GIA Event Center noteer het in je agenda na boelie और भौजी से भी बोल दिए कि भैया
0: खाली भौजी से
1: हां भौजी के चाहे भैया के भौजी के चाहे भैया के बोले के फन करतवा किन Direct.
0: Natuurlijk. Bentwin, de klebate Lloyd.
1: Ik zeg, just alle muziekformaties van Nederland. Express, Exclusive, Umarin Squad, Surya, Shivam, Rajaram, Sensation en de Saragama Crew, Bhimahaparega. En nog veel meer. Deer artiesten. Toe op nebi dek liye, brasafest.nl per. Want hamjoen na boila, toe op ne tak. Op ne dek liye.
0: Khali ek jaga aiga. Khali ek jaga aiga, jahan sab koi belkar aiga.
1: Ja.
0: Lloyd?
1: Ja.
0: सब बेंचेस रहेगा सब आर्टिस्ट जोन जोन तुम आगे देखे इधर इन बेलकार एक स्टेज पे और का लिए
1: एक चीज तू भूल जाए बोले के आनंद एल्क केयर
0: बोल
1: Kinderen tot 1 meter gratis movement
0: werkelijk
1: ik weet niet waarom je dat vergeet te vertellen hè Want dit is, ik wil gezin festival, hè, Sunwallo, Brazzafest. Dus gezin Barkatin. Dus kinderen tot 1 meter gratis.
0: Wacht die, Lloyd. Hebben we ook klachten, Milal?
1: Ab kon klachten, toch?
0: Abdek, jaapé. Adam, Sun, hamme bolega.
1: Ha.
0: Ham na bolse gilakeba. Maar hamme bolega, Sun, tulon radiofluencers bate.
1: Radiofluencers.
0: तुरु इतना पॉपुलर बात है लॉय तो आनंद तुलन के शोवा तो हम आप देखे वहां पे ब्रासा फेस्ट पे वो बतिया तुलो ना बोले तरवेल दतन अट्रैक्सी इज
1: या नेचुरली
0: दस वो मुत दत वेल से हेलो
1: या हम लोग बाटी ना हम बाटी है उजाला रेडियो इज रुक दार ओक दिस वी गन फ्रॉम दैट 100 वी गन ओक फ्रॉम दैट आई सेंड एंड
0: 100 रही है तो
1: हम 100 तो हो लोग भी रही है तो 100 दिस
0: लॉय सुन लेट्स डू इट्स डोन
1: या बोल
0: चुप पे से कोई से ना बताइए
1: हां
0: चुप्पे से लाओ कुछ चीज हम लोग बोली जा
1: बोल
0: लाते वे एक कोर्टिंग्सकोड गिवन
1: ओ हां कोर्टिंग्सकोड हुआ बोल
0: चुप्पे से करी जा हम लोग
1: चुप्पे से कोई से ना बोलिए
0: जो जे जाएगा हम लोग के वेबसाइट पे
1: या
0: brassafest.nl पे तो जे ये टिकट्स लगे लाओ हम लोग के को कोर्टिंग्सकोड दे दीजिए
1: डायरेक्ट फटाफट बोल
0: अली फॉर ऑन सोलोस्टरा
1: फटाफट हां बोल
0: कोई से ना बताइए जो जे जे सुनेगा कोई से ना बताइए ई geheim rahi Lloyd aur hamar aur tor
1: ja ja is een geheim tussen ons
0: leuk?
1: Ja is hartstikke
0: kunnen
1: leuk
0: wij, kunnen wij een kortingscode doen
1: direct to bol kon code
0: to mange ja
1: iets met coffee chai cc
0: na mooi lage toch grappig naar beter
1: oh het je grappig
0: Lloyd hamme hij go mooi wel
1: ha bol
0: 100
1: je hoeft allemaal 100 in te typen als je die kaarten koopt
0: 100-brassafest.nl. Wat vind je daarvan?
1: Ja, 100-brassafest.
0: 100-brassafest?
1: Ja, 100-brassafest.
0: Mooi, dat is dus jouw welke is makkelijk. Is 100. Maar
1: liga.
0: Is 100 alleen niet leuker, Lloyd?
1: Ja, 100 is makkelijk, is veel beter, toch?
0: Wacht, ik ga even hier even checken, direct, pietje.
1: Ja.
0: Techniek.
1: Ja.
0: Kan het alleen maar 100?
1: 100
0: of wordt het 100 brassa? 100.
1: 100.
0: Lloyd, ja. Alleen met 100 gaat het geregeld worden. Nu direct, okay, terwijl dus, wij praten.
1: Ja.
0: Gaat de techniek dat regelen dat jij en ik dit hebben afgesproken?
1: Kitna korting, wat heb je? 100
0: in diepe kerbe. Hamna Janila, gewoon je jiddikje. We gaan het gewoon regelen.
1: Okay, dus
0: 100, je hoeft alleen maar 100 in te typen.
1: 100 kan je intypen nu. De today on brassafest.nl.
0: Nou, abena, een kwartier baat.
1: Een kwartier.
0: Want het wordt nu in orde gemaakt, toch?
1: Oké, het wordt nu in orde gemaakt.
0: Abhamlok versinkeli, abhamlok opdracht deli Lloyd.
1: Ja, ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Simultaan doen we dat. Simultaan is dit gebeurd,
0: direct,
1: jongens. Patapart. Wat een mooi woord, hè? Patapart. Patapart, hem ook regelkaart. Die liggen 100. Als je dus kaarten koopt via brassafest.nl. En je kan een promocode intypen. Promocode kun je... Dus dat je die 100 in moet intypen bij dat veld. Promocode, hega 100. Dus, korting Miliga, als je nu... kaarten kopen voor Brassafest 29 en 30 augustus.
0: Maar alleen voor onze fans, hè, Lloyd?
1: Ha, kon je naar Bolie?
0: Want ietsje jouw reclame naar Bolie, je reclame mee, Lloyd? Ietsje jouw kali koffie en chai, luisteraars, Katiba. Ja?
1: Dus, toen we het toestel
0: nummer terug. Ik vind dat leuk.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Nou, Arkus Bologna.
0: Ik ga straks horen of het in orde is of niet. 100?
1: Ja.
0: Het is al 100, Lloyd. Het werkt al.
1: Dus
0: het is nu in orde gemaakt.
1: Het is nu in orde gemaakt, dus je kan je kaarten nu kopen. En met de kortingscode, promocode, kortingscode 100. Dat ook Emil Jijgaard Kartua. Direct toe ja naar brassafest.nl.
0: Orkalier.
1: Ja.
0: Lloyd kan Jan lie.
1: Orkid naar korting toe mangen.
0: Orkalier. Nee, maar is toch leuk. Dat is ludiek, dat is leuk.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik. Wat jij bekijkt toen Naboli, hem hebben beloofd, Lloyd. Na jij je bolle reclame mee.
1: Na hem fatafat na bolle boma.
0: Ietsje jouw kali bedoeld maar voor koffie en chai.
1: Koffie en chai mee. Dus ga naar onze website brassafest.nl. En koop je kaarten.
0: Arwa, je hebt ook koffie chai Lloyd kepia die.
1: Zeker. Hamar staat bij Toulon koffie chai bij Pieseke. Vooral met Arend. Maar jij bent erg populair, Arend.
0: Ja, ik moet je zeggen dat koffie en chai een... sapkoetje in ega, koffie en chai.
1: Ja, je bent wel een beetje bescheiden. Hè? Ik geef je een compliment, maar je accepteert het gewoon niet.
0: Nee, wel. Maar Hamjanila, ik weet hoe het komt. Het komt door koffie en chai.
1: Oh, door koffie en chai.
0: Koffie en chai heeft echt een...
1: Ik wil wel heel even met je stilstaan. Vandaag is 31 juli, Auraj Hega. De dag... ik weet niet of ik het goed zeg. Maar Auraj Hega, dat het op deze dag... Ik weet niet of het deze dag was, hoor, Anand. Maar misschien moet je mij even helpen. Auraj Mohammed Rafiki... de dag... Is hij jarig of zo? Of...
0: Is dat zo?
1: Is hij overleden?
0: Wacht, dan moet ik even gaan zoeken, Lloyd. Janila.
1: Jatwapet, doe tak even toch? Want,
0: Mohammed.
1: Ja, Mohammed Rafi. De dag van Mohammed Rafi, denk ik, hoor, vandaag.
0: Mohammed Rafi. En dan Aachega 31 juli.
1: 31 juli. Dus daar moeten we wel even aandacht aan besteden. Ja, het is de sterfdag.
0: Het is mij ontgaan, maar ik ga even checken.
1: Het is de sterfdag van Mohammed Rafi.
0: Sterfdag.
1: Ja.
0: Nou. Hij is overleden 31 juli 1980.
1: Ja. Ja.
0: Op 55 jaar. Nou ja,
1: goed, we zullen vandaag tijd aan besteden met wat Mohammed Rafi nummers op Ujala Radio. Zero Absolute Aura. Aaj Mohammed Rafi Kayaat Kije. Met mooie nummers van hem. Hè?
0: Heel erg mooi, ja. Nee, Mohammed Rafi heeft ons vele gebracht, vele gegeven. Chaudhwika Chande.
1: Ja, zeker. Chaudhwika
0: Chande. Baharop Hulbar zou.
1: Ja. Maar ja, wat zou jij willen horen van Mohammed Rafi nu het toch aan het einde van Koffie en Chai zijn?
0: Baharuk Hulbar Sao. Middag mijn boeba, ja.
1: Ja, en dit vraag ik speciaal aan voor jou, lieve Dharmpatni.
0: Zeker. Oh, kijk, Tor gaat niet horen, ja.
1: Ja.
0: Tor gaat niet maken met Ondunia, kijk, ik hoor alleen zo.
1: Kahas, ik doe een keer
0: leven.
1: Oké, dankjewel, Arnold, voor deze mooie koffie en chai op deze vrijdag 31 juli. De laatste dag van de maand juli. En we gaan naar de maand augustus. Jimma, here we go, 29-30 augustus. Brazzavers. Toe je toch?
0: Ja, 100. 100.
1: Baharu Pulbarzao.
0: Kortingscode 100,
1: leuk. Kortingscode 100. Dus Sunnualo, doe ik dan nu. Ah ja, ticket wakin op brazzavers.nl. En de kortingscode is 10100.
0: Dankjewel, fijne middag. Bye.
1: Bye-bye. Het maasje die Mohammed Rafiki jaant mee. Ham je nog maar op koos naar de her. Sunnualo, ham op zich aan de werk die nummer 4 miljoen. Maar heel jalla radio prayer. Mooi serieën, maak er een mooi weekend van. Let op jezelf, let op.

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: साथ
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Alle sluizen in regio Den Haag en Rotterdam gaan woensdag dicht vanwege watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor oppervlaktewater. Een vrouw van 20 werd gisteravond ontvoerd in Papendrecht en haar woning in Rotterdam overvallen. 3 verdachten gezocht. In 24 uur bereikten 50.000 migranten Ceuta, waarvan 48.300 terugkeerden naar Marokko. Spanje zet militair in. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala, hij toch?

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Alle sluizen in regio Den Haag en Rotterdam gaan woensdag dicht vanwege watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor oppervlaktewater. Een vrouw van 20 werd gisteravond ontvoerd in Papendrecht en haar woning in Rotterdam overvallen. 3 verdachten gezocht. In 24 uur bereikten 50.000 migranten Ceuta, waarvan 48.300 terugkeerden naar Marokko. Spanje zet militair in. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.